0: De Scion binnen trilt.
1: Daar heb Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onstelbaar. Ja.

0: Beringa neemt hij mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Maidouwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter

0: Russische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mij west om je vleugels uit te slaan, om je te ontwikkelen.
2: Maar Ted Rosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast me weer te loeten.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best

0: De Scion binnen trillen.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swuttensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvertelbaar. Ja, ja.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

En ik zong fleurig mij. Jij ja, daar hiek de wekker erheen zaait. Ik hiet er geen eer naai. Was wie ik altijd frekte min, hier het voordeel werd te kweer. Nou ha ik altijd een goed zin, maar de sliep goed trodeleer. Het leven droeg ik als een lijst, maar de uitkomst wie gewoon. De goeie rie weer niet meer rest, en daar woon ik vrij gauw om. Ik wie hele nachten in geweer, het bed zeg ik haast neer. Nou doch ik thuis eens volle meer, maar de sliep goed trodeleer.

eten zoen, jou smoken net en jou sporten heel wat op. Maar sliep ze uit en troch een set, oos jou het net genoeg. Het ene kind net zonder door, het is als duister breed. Waar ga jou oos jou bed stij voor, krijg de sliep goed, trodde leef. Sliep

Laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: De Scion binnen trillen.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvertelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

Would you dance?

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. Mai Diana de Groot.
3: Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij Prelude op snein 12 juli. Een soort fysiekjes weer, mooie muziek en verzels ik weer een thinking. En die komt juist van Jelle Nutma, predikant van de christelijk gereformeerde kerken Drachten. Hanneke, Marines en Uki wollen vrouwtje de boer van Hertelok wensje maar haar 83ste jerrie. En vrouwtje haar man Pieter bemoedig je dat hij als mantelzwarger sa op zijn vrouw passet. Notities die is Doetie de Jong van Dokkum Jiddy. Lokwensken komen van Anne en Hilly. Sietse en Imkje Walsma uit Bolzet worden lokwensken maar de 60ste trouwdooi troch Cor en Wiep de Boer. Nou waas die wat mijn vriendinne Jitske de Jager wint nog een santig hier. Ik wil haar hier maar lokwensken en een goed nij libbezier ta wensken, maar haar vriend Geert, de Ben en alle jaren die het haar een leef binnen. Jitske is tegensportief, had krek nog op fietsvakantie West en fietsa duis 60 tot 70 kilometer. Petje A, warme groetnis komen van Gatske Boersma Bonnema. En de lokweesken komen ek van de broers, zussen, zwegers en squansussen. Els Minema is Joert Jiddy, ze krijgt een plaat ter bemoediging om een been omdat ze een peer wikkeling aarskie nemen moest van haar levenman Jaap en Hoyt en in dezelfde tijd de betinking om het aarskieën van haar zoon Twaalien. De aanvraag komt van de familie Minema in Dokkenburgum en Renny Ros in Oentjerk. Bert Smit uit Tolbert is Joert Jiddy, een mooie daita wenske van de familie Bauma uit Marum. Jemjere ons genoegen heeg en kon amore haas. Nou wil ik van Jezus leef de jongen.

Pietje, strekken we daar uit Marum, wie zong jullie jiddy? De lokweesken krijgen je nog van Jaap en Jansje ten Hoor uit Waskemar. Een mooi lied ter bemoediging werd onbien on Gea en Siem Theo, Oevering, uit Dronriep, troch de broers en zusters Oevering. Een muzikale felicitatie is direct van Saapke Halbesma uit Den Woord. Je wordt de komende tiesdie 86 hier. Lokwensen komen van Geertje Minema uit Den Woord. Itje Dilstra Sielstra uit Dokkum is op 1 juli 94 hier worden. De lokwensen komen van jouw zusters Sjoeke Tolsma Sielstra en Sippy Bosma Sielstra. Flink Lietz Wiefke, gek op haar hoentje en vogeltjes, muziek en lezen stiert erbij. Praise my soul, my king in heaven, van het King College Choir.

Bouk je Broersma uw drachten, wat mooi njontig hier. De boerlui Wieger en Tjitske Friesema wensen jou een mooie dojta, maar allen die jou leven. Herman Bakhuis uit Sipculo werd juist 69 hier. Dirigenten en leden van het koor God is mijn lied willen jou, jouw vrouw en Ben een lied ontbieden als bemoediging van het komende jaar. Gerrit de Vries uit Skinnegautum werd op 9 juli 84 hier. Jouw man Oebele, de Ben en de Pakensissers willen jou jemal lok wensje en een nijssoen libbes hier ta wensje. Moon is dus fleurige en kwieke zweger Harm Lanting Jiddy. Hij werd dan 89 hier. De lokwensken komen van de gezellige squansusters Kupers en zwegers. Jantje Wiersma Holverda uit Nijevier werd lokwensken, maar die Jiddy, de eerste zonder haar man eisen. Het fysiekje is Dientro Wouter en Aukje de Boer uit Twello. Jannie Vrom van het Jereveen, jou krijg de lokwensken van jouw man Jan van jouw 84ste jiddy. Hester Wassenaar uit Frenscher is juist de 80 hier worden, tegen lokwensken van jouw leve vriendin Janke Tabak Miedema.

Dit wie het Holland Koor mooi lichtstad met uw paarlen poorten. De CPOB Bolk wil een heel soort meisje een lokweesje. En ze een heel goed en zoen nij libben zie het dat weesje. Dit is voor Wiepje Alkema, Murk Haanstra, Grietje Haringsma, Piet van der Zee en Jan Koops. Een fysiekje voor Anneke de Haas Joustra, die wennet in Chatham in Canada. Anneke we 80 hier, de zusters en squansusters uit Friesland weesje haar een mooie doita en godzijne in het nije libbezier. Jo Paulette van Burgum wie juste jiri, jo voor de lokweeske maar de 83ste jiri trog jo vriendin Betty Laanstra. Bernard en Enkie Brouwer binnen noties die 60 hier trouwt. De lokweesken krijgen jim hier in prelude van Margrita en Alexander Dijkstra. Oren wieken we het viert mooi familie en vreunen. Felicitaties binnen der ik van zuster Ikje en zwager Douwe. Eb en Betty binnen Joort 35 hier trouwt. Lokweesken van dit houdelijk jubileum van Klaas en Dikkie, Jenne en Afke, Johan en Geke en Tineke en Ide. 12 juli is ek de dag dat dus mem je die vier, stiert er nog bij. Dit is Joyful People, I Came to Magnify.

Mettie van Dijk de Graaf uit Stiens is 90 jaar geworden. Lokweesken komen van Hendrik Heijma en Klaaske Heijma. Het fysiekje van Fokje de Heij, ek uitnamen van Jopie en Wiep, lokweesken ze haar een fleurige nicht Tineke Post uit Jesterzee mooi de 90ste jiri van 14 juli. Ze wensken haar mooi alle ben Beppe en oerbeppe sissers een prachtige doita. Akke Rijtsma Malda uit Vervet is juster 93 jaar geworden. Jo worden gefeliciteerd door Dirk Lausma en alle Ben, Bens Ben en 25 Beppensissers. Age Cuperus uit Himmelum wie juster Jiri, 84 jaar ben jo geworden. Mooi dit lied willen wij hem van harte lokwensje en hem nog een protte soene jaren ta wensje te gerre mooi us mem en een soort wen willen ta wensje in de nije wente. De lokwensken komen van Odilia en Henk, Gerrit en Albertina, Ellie en Sikko, Jeanette en Hans, Ida en Anne, Jede, Hidde en Femke en Usbeen en Bensbeen. In de Cuperus van de Jouwer, jou krijgen de lokwensken van de Jiddy, zegen en soens van het nije libbenzier, dan wensken troch Atti Salveda.

Het Lemstermalje skoor wie dat mei, de haven van rust. Wij wensen je broer en zwager Jep nog goeie jernta. Dat berjocht kan bij ons binnen. Hij is beter bekend als de Jouster Vlagjesman, stiert Rekkien. Moon werd er 85 jaar. Boukje Bakker Hansma is op 10 juli 81 jaar geworden. En Corrie Bakker is woensdag 8 juli 80 geworden. Je wil een lokweeske trog het Bakkersvolkje. Op 3 juli wie Atje Knobbe Noordenbos van de Gediekjiddy. We hopen dat ze samen nog wat mogen genieten. Zoals Kroe Reinder en City Noordenbos. De lokweesken van Harren komen uit Niegeer. Hinke Tekema van Wie Je Wat is op 4 juli 80 geworden. De Germa Herman Jan willen jou nog mooie jaren aanwensken, troch Jan en Atje Terveld. Mem wordt 83, dat is Nelly Krootsma van Bedaat. Van het lokweeske van de Ben en de Bensbeam. Uw zuster en squanzuster Grietje Kolk hoopt op 16 juli haar 20ste jiri te vieren. Ze wordt van het lokweeske troch Sjoertje, Sita, Teunis en Marieke en Roin en Minke. En we wensen haar nog een soort zoene jernta. Ja, dan wil ik nog even een persoonlijke lokwees contailletje. Want Grietje is mijn tante. Dit is Cela en Toekomst vol van hoop.

No Tongersdei hoop je Jeep en Tine Veenstra haar een 50-jarig huwelijk te vieren. En een dag later op zondag in juli viert Jeep zijn 90ste jerry. Je wordt ook weesken door Siep en Pietje Veenstra, Johannes en Ike Veenstra en Gerke en Hilly Newman. Gjald Lindeboom wennet in Drachtse Kompanijen en no Tongersdei worden jouw fjouweren 60 hier. De lokweesken komen van mem Imi Lindeboom. Mijn levenman Tjeerd Cuperus van Balzet werd jouw 80 hier. Nog een soort jaren in zoens, maar God zegen, zo schreeuwt Lineke Cuperus. Henk Stienstra uit Balzet is juster 85 hier worden. Rieke Fopma uit Grauw wil jou vooral een protte sterkte ta wensje, want het wol al een keer net zo goed meer. Een speeltuig ben ik van Roel Slofstra.

Sietse Elsinga uit Burgum is 10 juli 88 hier worden. Lokweeske van Henny en Simone. Emmy Jonker wil Appie Hoven dat lokweeske, maar die jiddie op 11 juli. En op zondje juli vieren Henny Otter de Boer en Geesje Dilstra Dauma haar jiddie. Een fysiekje uit Eindhoven, mooie mooi boodschip. Javana, ik hou heel veel van jou. Liefs, je vriend. Komende woensdag 15 juli wordt Vrouwtje de Witte uit Makkum 68 hier. Lokweesken komen van jouw leefhavende man Benen uit Makkum en de beide squanzusters Schoutina en Ietje uit Woens. Johannes van der Weijden uit Massum is 8 juli 75 hier worden en wordt er mooi nog eens lokweesken trots zijn vrouw, de Ben en de Pakensissers. Titi van Zijen van Balzert wordt lokweesken maar de 89ste jiddie. De felicitaties komen van Dirk en Chis van het Jereveen. Vicky Brown, stay with me.

0: Op zondje juli is Anneke Hiemstra van Serhuste Veenjeri. Lok Weeske en we hopen je dat ze een mooie dooi haar meist. Zoals grote familie Bouma van Marum. Johannes Wiersma uit Serhuste Veen is zo'n jullie 79 hier worden. Zijn broer Doerde zijn vrouw. En de band die wens je hem zoens, lok en zegen. Matten en Janke Hiemstra Ruitsma uit Weesem worden lok Weeske maar de 28ste jullie van Janke Juster. De lok Weeske komen van Sjoukje Alkema Hiemstra. Voor haar 80ste jiddy op 3 juli en ter bemoediging krijgt Anneke ter Klooster uit Hasselt in Oerissel een liedtoon binnen troch Jel Reinsma en Wiepie Woudstra. Mijn leven en zwargzame man Johannes Maat uit Reehel hoopt 14 juli 25 hier te worden. En hier willen we hem hartelijk maar lokweensje van zijn vrouw Lisbeth en de band Thijs en Grietje, Johanna en Atte, Jacob en Reinau, Willem en Gracielle en de Tsien Pakensissers. Lies Kalteren Boersma uit Snitswit op zondje juli 94. Een fijne dag en een zoen nij libben zie je wat je ta weenske, troch Gerke en Aaltje. Klaas Nieuwland uit Grote Gast mocht 26 juni 90 hier worden. En zijn vrouw Jannie Nieuwland-Tolsma vierde 16 juni haar 90ste jiddy. Daar binnen we heel dankbaar voor. Lokwensken komen van je zoon Ben, de partners, 25 paken en beppensissers en 11 oerpaken en beppensissers. Nou, de oertinking, Jerio Muziek uit EO Nederland zingt. Groot is uw trouw, o Heer. De oertinking is uw van dominee Jelle Nutma van de Christelijke Griffemere Tjerke Drachten.
1: Omroep Friesland. Prelude.
2: In de vakantietijd denken we goed na over wat we meenemen. Kleren, boeken, opladers voor de telefoon en eerkes. De paspoorten. Het was niet het vierde. Geen plakje in de koffer of tas bleef leeg. Juwet neem ik je me kwad mee naar een wichtiger vraag. Wat neemst u mee in de koffer van in het? Die zit vaak ek oza vol. We sjouwen een soort maar is mooi, zonder dat we dat zelfs voeten dadelijks in de gaten hebben. Een tegenvolle koffer met alles wat het leven zwier maakt en die de hele tijd mooi maakt. Zo is er samar die onvertellen kennen. Wat zit er dan in? Het binnen alle ballen die we omheen houden matten of wollen. Alles wat ons betiezet. Alles waar wij het druk mee hebben. Stiert mijn leven wel goed op een rit? Sjoch ik er nog wel goed genoeg uit? We hebben de handen vol aan uzelfs, als moesten wij uw eigen leven managen. De druk die dat jouwt om uw eigen ik oorijn te houden, maakt dat de koffer van het leven o zo zwier vierlijk in. We matten zo volle. Dat brengt dus van de morgen bij een wet van Paulus uit Galaten 2, vers 20. Daar schreeuwt er: en zelfs leb je ik net meer, maar het is Christus die het in mij libbet. Mijn iets bestingen van nou leb je ik toch te leeuwen in de Zoon van God, die het mij leef hoorn en zijn leven voor mij offeren had. Net meer ik leb je, maar Christus libbet in mij. Dat klinkt misschien nuver. Paulus zei het net dat hij een sterker of een beter mens geworden is. Hij zei het zelfs: mijn oude ik is stoon. Ik wie ek oza drok om mijn leven oorijn te houden. Maar dat heb ik efter mij litten. Net mijn prestaties, mijn komoor, mijn cirkelijke eftergroen of mijn goede bedoelingen bepalen wat ik ben. Mijn nije ik, mijn nije identiteit, leidt heel en dal in wat Christus voor mij dien had. Dat is bevrijdend. Want als mijn bestinger aanhinget van wat ik zelfs voor elkaar box, moet ik heel tijd bewijzen dat ik goed genoeg ben. Dan bleef er altijd onwissigens. Een heel tijd zwierdere koffer om mij te slepen. Maar Paulus wies een oorpaad. Christus had alles dien. Hij joeg hem zelfs voor zondige mensen. Daarom hoeg ik mij zelfs net te bewijzen. Mijn inzet kan niet goed genoeg wezen. Voor mensen net, voor mijzelf net. En wat nog wichtiger is, voor God net. Wat Christus dien had is genoeg om mijn leven oorijn te zetten en oorijn te houden. Vaak sjoegen wij in de vakantietijd waarom op een drok seizoen. De binnen dingen slagen waar stang voor bist. Maar er binnen ek misleringen of zwargen die is net loslitten kist. Neem het mij naar Christus. Want hij zei het net, liet mij eerst recien was toe voor elkaar kregen hast. Hij zei het, kom, liek als toe bist. Lis dat oude bestien del bij het kruis. Mij mij stoon en mij mij begroeven. Lit mij die lippen wijzen. Dat verroor het ek hoe wij naar u zelf sjoggen. In Christus is het meer als goed met mij. Ik hoef mijzelf net te bewijzen. Dat is wel de mooiste bagage om deze vakantie mee te nemen. Net onhouden dwaande wijzen bij de cels, maar rest vinden in Christus. Net hield dit vreugje, ben ik goed genoeg? Maar lib je vanuit hem die goed genoeg is voor jou. Dan is de libbensreis licht. Net omdat je alles op water hast, maar omdat Christus die libben is. Ik lib je, maar net meer ik. Christus libbet in mij. Dat maaien wij als antwoord van het leeuwen met Paulus sissen leren. Maait je op deze dag romte voor Gods wet en liet die zwiere koffer terug hem maar leeg, maait je. Net meer ik, maar hij. Een zegen is nijn, maar een lege koffer en een vol het.

Hessie is mijn kaartvriendin en ik bewonder haar humor. Dat berjocht kregen we van Froni de Boer. Het keert door Hessie Wassenaar van Frenscher. De lokweesken van de 80ste jiri. Joort werd Henk Jorritsma uit Warkum 83 hier. En jovere lokweesken trog Judy Jorritsma. Er werd ook een plaat omvregen van Nutte de Jong uit Tenaat van de jiri Juster. Lokweesken komen van Johannes en Marta Stoker uit Waskemar. 14 juli werd dus leven hoit en paken Jitse Russen uit Hallem 80 hier. En we binnen dankbaar om dit mooie koor te vieren. Van de Bern en de Paken Sissers, Anne, Grietje, Janne en Jelmer, Allard, Hiltje, Anke, Ieme Sjoerd, Rikst, Irma en Tabe, Wiebren, Martine, Hielke, Anne Mirte en Sander. Ike Kooistra van Dokkum is op 10 juli 75 geworden. En jovere lokweenske trog jouw man, Ben en Beppe Sissers. Stef Bos, geest van hierboven.

Ulkje Eppinga uit Sondel is juster 85 geworden. We binnen blij dat het zo goed gaat te gerre met haar man Jelte. Lokweesken komen van Koos en Brechtje Veenstra van de Gediek. 93 jaar hoopt het harm politiek komende weken te worden. Sjoerd en Lukke Westra lokweeske jou de mooi en weeske jou ek soens. Lokweesken uit Canada, Gelderland en Friesland binnen de vaar Hauk Ruitsma uit Warkum. Hauk is juster 89 hier worden. 6 juli wie een hele speciale dag van Jansje Poorten van Dijk. Jo binnen 100 hier worden. Van het lokweeske van Clary Brouwer. Sjoerd en Rennie willen Doemnie Anne Henk Bosma feliciteren, maar die jiddie van 9 juli. Ze wensken jou uit namen van de hele Oase-gemeente een goed en soendij libbenzierta. En morgen wordt Annie Buwalda Kampen jin jontig. Jouw zussen willen jou je graag in prelude Marlok wensje. Luister in hoi Huub Oosterhuis, uit Vuur en IJzer. MUZIEK.

De lokwensken, volle lok, seine en soens voor een nij libbenzier voor het alwensken aan Dirk de Vries van Haijem. Je wordt uw 2 dagen 88 hier. Het boodschap komt van Wil en Eti Pasma van Stiens. Tines en Griete Groot uit Drachten binnen ons 60 jaar trouwt. En Tines wordt dan ek 82 jaar. Lokwensken komen van jouw vrouw, de Ben, de 14 Paken en Beppensissers en de 6 Oerpaken en Beppensissers. Anne Hiemstra en Tine de Vries uit Ljouwert binnen ons 60 jaar trouwt. Soens en trochgien, zoit broer Anne uit Oudenkerk aan den Amstel. Lutsen de Vries uit Drachten wie Arune man die 6 juli jiddie. Hij is doe 90 jaar worden. Familie de Vries biedt jou een liertoon hier in Prelude. En Rolof en Jansje uit Oudebeeld Ziel lokwensje zuster Griet Roersma maar de 80ste jiddie en een protte soens. Dit is Brassband de Bazuin Oentjerk.

En met dit mooie koraal binnen we een einkom van deze uitsturing van Prelude. Verziekjes kun je omvragen via de website, de mail of via de post. Zet erbij wel even van waar het komt, van waar het is en zet je een telefoonnummer er ik altijd even bij. Dan is het nou tijd voor het Nijs en het Waberjocht van Jochen Oeren. En daarna neemt Douwe Heringa 2 uren mooie muziek van zijn rekken. Om te zien hoor, er werd een tjerketjenst op televisie. En ont mei 30 augustus sturen we herhellings uit. En joot is dat de tjenst van 26 oktober vanuit de tjerke De Fontein in Ljouwert. En voorganger is Inge de Rauwe. Techniek wie in handen van Bonte de Bruin. En mijn naam is Diana de Groot. Een mooie snoin en graag ont nije wieken. Mooi Maaike. En we sluiten dit programma af met wargelmuziek van Martin.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat er minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Er waren zo'n 13.000 mensen op het festival. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeentes proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. En om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land. En in het zuiden kan het zo'n 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: Noe in Friesland.
1: Jacob Stelwagen.
7: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
8: Goedemorgen, dit is het regionale Nijs in het Kort op dit snijn 12 juli van het jaar 2026. Een bestuurder van een bestelbus is van een onbetiert op de N-Zoom bij Snits van de Diek rekken. De bestuurder rekke de macht door het stuur kwijt, rekke van de diek, ramde verkeersboord en kwam in de bosjes in een been ter stilstaan. De man hoefde net naar het ziekenhuis, maar is wel onhouden door de politie. Het busje roept zoveel keer op dat het toch een bergingsbedrijf oorsleept is. Meerdere helptiensten rukken vannacht uit naar Boornwet, omdat er mogelijk in het wetter rekken weer. Onderling weer dat voorbijgangers een fiets in het wetter zagen en de situatie net vertrouwden. Onder andere brandwachtdoekers hebben ons ziekje west, maar konden net in vinden. De helptiensten bieden uiteindelijk voortgien zonder verder in actie te komen. Michiel Zijlstra had zijn vierde oerwinning van dit seizoen pakt. Bij het ontbreken van Germ Terpstra was Zijlstra oppermachtig bij het vierde in Weensum. Maar 21-40 bleef Zijlstra maar 21 centimeter verwijderen van zijn persoonlijke record. Sietse Bokma waar twadde, Bauke de Jong treden en bij de Vlode Giedeweens nee Hanneke Westert. En Roriep had juster voor de vierde keer opliegen de Jong Feintenpartij in Jesterijn woen, dan Gerrit Oekeertsen, Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman win in de finale met 4 womaneert en 6 gelijk te sterk voor Exmarre. In de laatste drie hier keerden Nanninga en Minnesma mij Jorlars van Beem op de Jong Feintenpartij. Roriep wie jedder dit hier al het sterkst in Pijns, Weidem, Tjemeerdem en op de boel staat wij in Frinser. Het wapenbeeld nou, Jan Donkman, een goeie morgen.
9: Ja, Jacob, ik een hele goeie morgen.
8: Nou, dus zijn we er al flink bij, doe ik je van de morgen deze kant op bedoeld.
9: Ja, dat keer wel klopje, want vannacht hier de bewolking wel even de oer gaan. En dat er ook wel kwalijk net verder aan dan zo'n 16 graden. En kwamen de opklaringen, maar zin en wolken die kwamen op van Montbetit, dus kant of erop, de bewolking die drummen fut. En we zien het nou wel aan de temperaturen, want hier in Egmariep is het al 21 graden, de Pijn in Jesterijn zijn 19 graden. Maar Bakkeveen, dan Wout en Akkerum zitten om 20 graden heen. We kunnen wel stellen dat bij Joet wat in een matelijke streming zitten. Er komt wat koelere lucht van de Oostzee. Want dat is wat de luchtsoort hier. Maar de luchtsoort is wel droog. Zodat de bewolking aansnik meer en meer oplost. En dan in de rest van de morgen en vanmiddag geregeld te zijn helemaal een enkele stapelwolk. En dan staat Joet een matige letter vanmiddag uiten trouwens even een krachtige noordelijke wind. Dat resulteert dan in temperaturen van zo'n 21 graden per waadeiland tot zo'n 23 tot 25 meer de provincie. En die 25 zijn wel in het uiterste eerste en zuideerste wijze. Jong kwalt het wel wat rap af, want jong om zo'n uur is het altijd nog maar 20 graden. En die matige, dat krachtige de wind, die bloedt nog wel even steen. Letter jong als de zinnen dan ondergeert, dan scoot er op nijweer wat bewolking van de Natzeeoer. En dat kwalt het vannacht net verder uit dan zo'n 14 graden meer de provincie, tot zo'n zandje, tot 18 graden in het kust en in het waadgebied. Het wordt wel bij wat skier en diezig door de bewolking.
8: Ja, bewolking dus, maar winter zin het mooi weg van die bewolking?
9: Ja, de zinnen die wint het mooi weg. We hebben hier eerst nog even wat bewolking, het eerste pad van de maandtijd. Maar ik denk dat dat al gauw oplost is. En dan hebben we eerst een afwisseling van wolken en zinnen. En later dan lossen die wolken een gauw op. En dan hebben we vooral in de rin van de morgen wel vol op rompte van de zinnen. Omdat de wind wat omgeert naar het. Maar het eerste al is de temperaturen weer even justjes heger. 22 graden per waadeiland, dat is een 26 graden in het eerste. In het zuideerste. De nat eerste wind die is matig en in de middag soms weer even krachtig in vlagen. Nou, dan wordt wel droogje. In de jong en in de nacht liggen ze de minimumtemperaturen best om de zandje, de 18 graden heen. Nou, en er staat nog steeds een matige wind en die komt nog steeds uit het nat eerste bij.
8: Ja, maar goed, die nachttemperatuur gaat dus wat omheen, dan ging de 18 graden. Betekent dat ik dat de dagen daarna warmer wordt zoals deze dagen?
9: Het wordt zeker warm, Jacob. Het wordt zeker warm. Misschien wordt het voor de meesten hartst wel wat te warm. Maar dan kan je wel stellen, deze wens en toonsje is weer vol op zimmer. De wind gaat wat meer om naar het warme. Na de eerste dag krijgt de eerstelijke component die wordt wat meer. Dat resulteert in volop zinnen dan temperatuur. En eerst nou, deze wens dan zijn 27, 28 graden. Wat toonsje en vreed zonder we hartst wel eens even bij de richting de tropische 30 pakken kennen. Vooral in het eerste en het zuid van de provincie. Ja, en dan heeft die wind, die is dan betekent matig, maar in betekent zit ik nog wel vlaagjes in die er dan krachtig is. En in de nacht lezen de temperatuur niet om de zandje tot 18 graden. Nou ja, Sageer Vetsit, ik zou zeggen de zwitdoeken maar kleer lezen.
8: Jan Nokman, wie dat meer nijs op deze stuurder, om erop te slaan om tol voeren in een nijsbulletin. Nou eerst, met douwe.
0: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Canção de Nosso Amor van Sergio Mendes en Brazil 66 eigenlijk. Ja, dat ken je natuurlijk van orenmuziek, maar de binnen peerstikken op die plaat die hij zelf inzongen had. En dat is hier in van de Canção do Nosso Amor. Een hele goede morgen en welkom hier bij de muziek op de Snoite Morgen. We krijgen muziek van Elgar. Je hebt erop een Java-suite van Leopold Kodowski. Dat nooit onderleiding van een boek van Jan Brokken. En het van Elgar, dat is een heel mooi stuk. Sospiri en nog volle meer.

tree. Nu me kiet de paal.

zoute massieve, dit is mooi. Dat is cinema un pie. Zong die naar de Argentale uit Algerije. En ze werden het op dit stuit in Parijs al heel lang weer. En ze maakt prachtige muziek. Songs jongt een soort in het Frans. Duetten. Maar ik ging naar de eigen taal. De Monteverdi, de betinker van de opera eigenlijk. L'Orfeo is een van zijn eerste opera's. Dit is het bekende toccata van dat kwatte stukje muziek wat je hem al je wil kennen. En dat is een hele mooie nieuwe uitvoering van de New London Concert onder leiding van Philip Pickett.

Muziek van Leopold Kodowski, een pianist uit de jaren 30. En dit is in zijn neemde Java-suite. Het binnen fonorama's zat hij het neemde, dus beeldende muziek. Hij maakte dat in de jaren 30 op een rooistrogge de Archipel. De Borobudur en dit weer dus de tuinen van Buitenzorg, wat nou beter bekend is als Bogor. En dit weer het debuut-cd van Gillian Chan uit Kuala Lumpur. En hij werkt nu in Engeland. En daarom draai ik dit. Ik hier een boek lezen van Jan Brokken, De Tuinen van Buitenzorg. Kan ik je echt onbevelen. Hij vertelt het verhaal van zijn ouders die in de jaren 30 naar Indië gongen. En zijn mammy weer een begenadigd pianiste. En ik weet net dat ze dit spelen heeft van Godowski, maar ze had hem voljaard in de Java-suite, de tuinen van Buitenzorg. Dan geven we nu Elgar, Edward Elgar, een grote componist uit Engeland, en de Wiener Philharmoniker hier mooi, John Elliott Gardiner, in Suspiria.

Sospiri van Elgar Wiedit. De Wiener Philharmoniker onder leiding van John Elliott Gardiner. En Sospiri, dat betekent ze vol als zuchten in het Italiaans. En het is een van zijn meest mooie liedse adagio's. Ontroerend eigenlijk. En hij schreunt het vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Vivaldi, concert voor 12 mandolines en concert. James Tyler, Robin Jeffrey en de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

Musia scivola. Se praschetta licari. Nou, en de rest. Het is van Händel. Komt uit een opera van Händel. Jacob Jozef Orlinski, Jerjem de Pols, kantentenor. Il Pomodoro, onder leiding van Maxim Emiljanichev. En ja, ik denk dat je met ik wel jaren, jongens, hier in Nederland, in Frankrijk natuurlijk altijd. Of in Italië, maar wij jaren ze hier, ik. En heel zacht en soms ook heel hard. Canta la cicaletta.

de zang van de cicades van Marco Beasley. En dat identitaire mooie het ensemble La Perciata. Ja, de West Side Story, tuurlijk. One Hand, One Heart. Dit is een nieuwe opname. Steven Costello en Eileen Press.

Devo Te Gosto van de Braziliaanse zangeres Sylvia Telles. Hier is Michel Sardou, La Maladie d'Amour. Heb je al eens last van? Dan graag om dadelijk.

0: De Scion binnen Trimpt.
1: Nou, je hebt Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers aan tafel.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
12: aan tafel!
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: Fjouwerend Weinte Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: De hele zomer gratis sporten?
3: Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
19: geeft ruimte.
24: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

De Bewenhoef is dat social club. Mooi. Tjan Tjan. Altijd een goed begin van een oeren, vind ik altijd. En wat ik een goed begin weer hier van de morgen. Ik zit hier al om Jelversongen rond wetter. En er zinnen weer zelfs al op, maar toch. Heel stil, vogels. En die mij denken aan de celebration of the sunrise. Sergio Mendes, Brazil, 66.

Cecilia van Simon en Garfunkel. Simmerske muziek vind ik dit. Dit is Mogila Maar. Ik denk dat het Gaelic is. Iers, Gaelic, weet ik niet precies. Maar het wordt zo'n trof de Chieftains en Sting.

Pietro Guelfucci van Corsica. En hij zong Pivia. Dan Paolo de Carvalho. Mooi doeltje bont is in duet. Mooi de London Symphony Orchestra. En ze zongen Pomba Branca. En dat betreft witte duif, de witte doo. En dat is dit voor vrede, voor hoop. Suvere trouwen leerde. En het langsmen om ingen die het viervoort is. Of ingen die het mist werd. Dat jij je heel goed in dit stik.

0: whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir. Yes.
1: Sotto le stelle di jazz van Paolo Conto. Hier is Julien Clerc, Je ne rien, en de Neue Riem een live opname van Luz Casal uit Spanje. Andere Misericuerdos, mooi publiek erbij. Het is een hele grote mooie, mooi, een fantastisch orkest erbij. En in Spanje is een hele grote jongeres. En de Neue Riem een dorp van Wim Sonneveld.

0: Andre mis recuerdos. En directo. Luz Casal. En directo is natuurlijk live in een Goethe Theater in Madrid. Luz Casal. Ja, het dorp van Wim Sonneveld. Dat is Skreun of Oersetrog Friso Wiegesma. Dat wie de lippenspartner van Wim Sonneveld. Maar hij maakte net een letterlijke vertaling, maar een vrije bewerking van het chanson La Montagne van Jean Ferrat. Het gaat dus ook net over de bergen, de Pyreneeën van Jean Ferrat, maar het gaat over Deurne. En daar kwam Friso Wiegesma voort. Maar het is altijd wel mooi om het te jaren. En daarna jaren je hem oren Nederlandse muziek. En dan gaat het om Britta. Nee, net Britta Maria. Dat is hoe ik draai, maar die draai ik net. Brigitte Kaandorp, Andries Knevel en de Oude Maas.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen.

Een klassieker van de Amazing Stroopwafels. De man uit Rotterdam, Wim Kerkhoff en Rien de Bruin. De Oude Maas. En nog meer bekende stikken binnen trouwens. Ik ga naar Frankrijk en Voor de Storm.

Dan postelijk voor de komende dagen Un Soleil d'Amour van Frida Bokkara. Ik wens je allemaal weer een hele mooie snoei. Dan moet je er een mooie dag van. Geniet je van het mooie waar. En graag om tak en wieken. Dadelijk is het Bureau de Vries. Mooi Simone Scheffer onder horen. En de skillige reportages. Linse Valk die techniek. En we gaan de Rutte mooie Zas. Jean-Élysées. Ontzettend.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: De komende uren doeken we weer in het archief van Bureau de Vries. Maar de mooiste reportages uit het verleden. Zo winnen we in Malkwar op ziek naar de geschiedenis van het dorp. En weer een onderwijs uit de oude dozen dat Sjouke Lausma de mooiste peteren opvondelen.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Vers aan tafel, vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
19: Vers
20: aan tafel.
21: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
22: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers
20: aan tafel.
21: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Goedemorgen, welkom in het bureau op deze mooie Simmersnijn. De komende uren werden interessante verhalen uit het archief. Zo winnen we in Malkwar op ziek naar de skiernis. Ze libben op de productie van graan, want de bevolkingsgroei wie groot.
23: En dat gaan we allemaal naar het Nederland daar. En dat moest alle voedsel hebben. En daar voldoen Malkwar om.
12: We winnen tolvierlin op een jest-excursie in de Lendevallei. Maar het weer daar nog Simmersk.
24: Zoals Joost, hier staat van alles nog weer te bloeien. Hier staat onder oren zelfs een dotterbloem te bloeien. Nou, dat verwacht ze net in de jest.
12: En u zoort collega Sjouke Lausma, wie vaak onderwijs. En jij de verhalen van mensen aan. Oer lekken en brekken, Big Leaks.
25: De dokter zei dat het je maar rustig aan. En hoe meer ik op een stoel zit, hoe meer ik het in de knebels krijg. En dan ga ik droog en dan heb ik langs zoveel lijst en zijn de knebels. Dat is raar.
12: Dat en Nightol voeren het Simmerpeteer en vanzelfs mooie muziek.
10: Omroep Friesland. Bureau de Vries.

0: Dat wie Jamie Faulkner, My If It's Me.
1: Dit is Bureau de Vries.
0: Mokwar, een lied dwarpkoning is maar tussen steden Starem en Hilpen. We kennen het vanwege de Mokwader koeken, maar de rieke geschiedenis van dit liedse plakje giet volle verder waarom. In de 16e eeuw wie Mokwar verneemt zeevadersdwarp en telde zo'n 1300 inwenners. Het dorp is bouwd op zo'n eilandjes en wie een grutte tiezenboel van wetterkes, steetjes en brechtjes. Het hier dan ik verskate bijnamen, Venetië van het Noorden of het Frieske Doolhof. In 2012 doekte het bureau in die bijzondere geschiedenis. Mai Auke en Pea Bult.

0: We staan hier op C. Dik. We staan hier bij de reden van Molkwar.
1: Wat is een reden?
0: Geen haven. Je hing een strekdam of een hoofd de zee in. De Zuiderzee in. En daar hing men zijn beskutting om.
1: Wanneer laat je vol mijn skippen?
0: Na 1500. Rond 1525 tot aan 1600. Dat weer de bloeitijd. Handel op Oostzee. Riga, Dansie, de Helder en Graanwaai. Doen men in opdracht van Amsterdam. Skipjes weer Nick, eigenaar van de rederij van Amsterdam. Men hier daar een aandeel in de skippers. En ja, dan kwam men er terug. Of men hier is in thuisbasis. Er is een verhaal bekend. Dat er in Riga lopen er 70 skippen. Ik show even naar mijn vrouw. Ben je weet net zo dat er bekend is, beschouwd is dat er in Riga dat er 70 skippen lopen uit Molkwar. En die hingen het wapen van Molkwar in de top.
2: Ja, het zwaard in het zwart. Daar werden ze herkenbaar aan. En die het daar loont. Ja, dat is een weer verhaal.
0: Dat is beschouwd in die Sontalregister. Dat is de trofvaart van tussen Denemarken en Zweden. Daar werd het al heft en werden alle schepen beschouwd van wie wat. Wie en vooral na 1524 kwam die opgang van Molkwar. En het is zelfs zo dat rond 1600 een 15-20% van die handel, van die graanhandel, werd beschouwd onder Molkwar. Dus. Van de Friese totaal. Dat weet wel een hele grote hoeveelheid.
1: Dus Molkwar is grutwen troch de graanhandel?
0: Ja. Dat, in die tijd is het grutwen.
1: Waarom graan?
0: Je hoort in die tijd een bevolkingsgroei. Een gigantische bevolkingsgroei. De stad Amsterdam. Die groeide saai uit zijn voegen. Er kwam hier naar de oren ring omheen. Er kwam een protte meisje en ik uit het zuidelijke land kwam erop houden. Trof vervolging en de reformatie en dergelijke. En dat kwam alle naar het Nederland daar. En dat moest alle voedsel hebben. En daar voldoen Molkwar aan. Dat is wat het pad, dat het plakje. Dat heeft net echt op een zee. Het mag nooit altijd wat oud, hè?
1: Oké.
0: Jouw 150 meter.
1: Ja. Wie dat vroeger altijd zei, dat plakje is net deun onder de zeelijn?
0: Ja, we wonen altijd onder de zee, ja.
1: Ja, maar ja, waarom luidt Molkwar wat verder naar achteren?
0: Ik denk zelf dat het rondstingend is, omdat het... Daar heerst de Noordermaar en daar heerst een belangrijke veertrichting Wongers, dat namen de Vinken. En op dat kruispunt van dat geheel, dat daar het plaatje Molkwar ontstaan is. Het laat ik een beetje heger, het is dan om jou. Het traint wat op.
1: Ja.
0: Het is hier wat een lietse stuwwal. Net te vergelijken met kouder met zwangers zelf, maar het op de meg te del zetten. Ja. En dat is... Nou, dat ken je wat. Ontskervenmateriaal en dergelijke ken je. Uit de grondwaar ken je dat zitten van nou rond 1100 dat ontstaat. Ja.
1: Maar dat weer dus een soort van terpke, ik.
0: Ja, dat vond ik. Het is super wat een groot terp dat. Maar dan op een stuwwal. En daar heeft men dus alle grachtjes groeven en zat daar een eilandenstructuur ontstaat.
1: Dus het weer geen natuurlijke eilandenstructuur?
0: Nee, geen natuurlijke eilandenstructuur. Nee. Het is alweer door de meisjes ontwikkelen.
1: Maar waarom dingen ze dat dan? Wat wie daar het voordeel van?
0: Ik, het is zuiver... als je begint uit te graven, dan kom je ook heger op te zitten. Die grond komt in gebruiken. Dus het weer is zuiver een bescherming van om jou. Want de Zuiderzee en alles, dat weer toch dichtbij. Dus men ziet altijd wat heger dan om... Dan omgeving, dan om jou.
1: Ja. Dus zou hij ze hun eigen terp als het ware wat makken?
0: Ja, zeker. Ja.
1: En zo komen ze onder namen Venetië van het Noorden.
0: Venetië van het Noorden, ja. En op een gegeven moment dat er zo'n beide meisjes kwamen te wijnen, kreeg ik nou de bijnaam Friese Doolhof. Mooie protte huizen en een... Een ontzettend bare meisje op een heel hoekje.
1: Dus, koest er echt verdwalen?
0: ja, je kon recht verdwalen. Ja. Ja, had ik die kaart van die tijd. Ja, maar het is een hele mooie kaart. Ik zie in het dorp in Friesland mooi een kaart. Steden, ik ben er al gewoon met kaarten. En Grietenaar en dergelijke. Maar het dorp in Monkwaard had je een eigen kaart uit die tijd. En ja, dat er niks voor niks je dat optekenen. Omdat het een bijzonderheid weer.

0: ben hier steek nog nooit geweest.
1: Nou ja, je steek je dus in het museum van ons. En wij vergaren dus de Molkwaarder historie. Je kan zien, Molkwaarder hier zijn eigen taal. Hier is zijn eigen schilderkunst. Zijn klederdracht. En ja, dat is alger na een sandje en honderd alger verdwond.
2: Ja, die hebben heel erg.
0: Ja.
2: Dit bed steekt door. Dit is echt identiek.
3: Wat is dit?
2: Dit is een bedstee door die het hier in Noordhuis zitten. En dit is dus een heel mooi voorbeeld van de rijkdom die er in elkaar geweest heeft. De bovenkant is gepakt hout. En nou, dat hier dan van de trolluchting. En de onderkant is van twee kanten verschillend beschilderen. De ene kant stiet dus ik de datum op wanneer de schilder is in Sanctie 122. Het is mooi maar krul. En de paradijsvogel, die het in Hielpen heel soort webberom vinden kerst, stiet ik in deze door. Aan de oorkant, dat is dus de buitenkant. En de zus bij een hele orenbeschildering, maar weer maar de paradijsvogel. En hier ben je heel grutskop, want dit is een van de laatste herinneringen om vroeger.
3: Maar Molkwaard hier dus zijn eigen schilderskunst?
2: Ja, hij is zijn eigen schilderkunst. En dat is jammer genoeg net vol van oorblauwd. Alleen nog die kast, die twee kasten en deze bedstee door.
1: Nou ja, hier hebben dus een hele mooie print van Molkwaard hangen. Uit de Sanctie 18. En die is tekenen het door Johannes Hilarides. Molkwaard wie het Friese doolhof trots in eilandenstructuur. En dat heeft je man heel mooi uitbeeld. Hij heeft alger de grachjes erop tekenen, het de huskes erop tekenen. Plus hij heeft zich alle een naam mee ont. En dan in de namen van het Molkwaardes. En je kent er ook heel duidelijk de structuur, de doolhofstructuur terugvinden. En dat is alger uit de eilanden, want het weer acht eilandjes werd het Molkwaard opbouwd weer. Ja, die winnen wij verbond met alle brechtjes. Op die kaart kan je de naam van 15 brechtjes terugvinden. En in die tijd kon je gewoon verdwalen door het dorp heen. Men hier nodig om, de meesten nodig om van Staveren naar Hielpen, zuur en gids nodig om het erin te komen.
3: Ja, want als het van Staveren naar Hielpen roost of oorzon, ja, dan moest er Molkwaard?
1: Dan, je kon ik worden, zei dik, maar beland je of plekje Molkwaard, dan hier je inderdaad in je nodig om het erin te komen, want je kon verdwalen. Want er werden in die tijd, en dat is een tretje in 100 meesten op die oppervlakte van Sint-Wurg. We hebben nu 200 mensen op wijn. Dus je kan je wel voorstellen hoeveel wijnetjes het is. Ze stond er bekend dat die huisjes stonden kriskras trollen kan erheen. Hele aparte bouwstijl. Maar daar weer dat een hele aparte wijnplek om samen te zitten.
3: Want wat voor bouwstijl wie dat?
1: Lietz. Lietse huisjes. Mooi een tapgeveltje erop. Redenpansjes erop. Ja, je kan zeggen van kapiteinswennekjes, mooie liedshuis erbij. En daar ben je nog een paar voorbeelden van in Molkwaard oerblauwd. Maar na de bloeiperiode van Sanctie 100 is er een parotte verlenen van dat op dat gebied.
3: Maar we hebben nog voorbeelden van die oude huisjes, ja, van Molkwaard?
1: Ja. Daar kun je straks even door het dorp heen. Dan laat ik het met alle plezier even zien. Ja.

0: We rennen nu naar de tjerk. Wat voor tjerk is dit?
1: Het is een PKN-tjerk op dit moment. En dit heeft een hele, de naam is Sint Lebrinius tjerk. En er zijn maar een paar tjerken in Nederland die naam heeft. En dat is onder andere de grote tjerk in Deventer, het hem ik. Nou, die is even, dat is een zuiver kathedraal. En dit is maar een eenvoudige tjerk. Maar ja, de naam op zich, die bestaat al sinds 1500.
0: Wie is Sint Lebrinius?
1: Dat je de patroonheilige van de scheepvaart dat ik bloeit heb. Hè? Ja, ja. Ja. En dat heeft dat maar alles aanheks mooi, maar dit plaatje natuurlijk en de Zuiderzee die hier zijn ongeluid.
0: Ja. Maar deze kerken die stingen er al.
1: Deze kerken die bestaat er al sinds 1500. Alleen ja, de geschiedenis van die kerken is wat nieuwsgierig. Die toer is van rond 1600 en het achteraan en het skip is van 1850. Want we hebben na die bloeiperiode een periode van grote jermoerenhand. Zijn jermoerden dat zelf de kerken eronder te leiden hier dat er een faillissement op het punt stond. Dat is niet best.
0: Dus de originele kerk is waarschijnlijk ten ondergegaan?
1: Ja, die is ten ondergegaan, ja. Ja. Rond 1800. Sant Jochen de Jochter precies te wijzen. Toen is het achteraan van de kerk is Oud-Brutsen. Kan ik terugvinden op kadasterkaart van 1832. Dat er op een moment 50, of dat er in die periode een toer stond. En dat de meesten echt in een wijnhuis de kerken moest vieren. Ja, ja.
0: Maar toen je 1300 meesken ben, ja. Toen stond je dus een orenkerk.
1: Toen stond je een orenkerk, ja. Plus nog drie kerken in dit plakje. Dat waren dus de ministerkerken. Dat waren drie verschillende ministerrichtingen hier. De grote vermaning, zoals die het beschreven op die kaart. De lietse vermaning. En nog even een die oren, die is. Ja, die werd beschreven door de Wildzang. Dat weer een aparte. Ik ben een aparte richting. Collegianten. En er waren hier in Friesland maar twee kerken in deze provincie. Dat weer in Lauwerd en in Molkwaard. Dus die gingen alleen de collegianten, de Rijnburgers. En die zitten hier. En die mocht niet zelf een predikant opleiden. Dat gebeurde hier ik en dat gebeurde in Lauwerd. Dat weer wel heel. Ik zit maar weer apart.
0: Ja. Molkwaard was best wel heel erg belangrijk in die tijd.
1: In de tijd werd een. Ja. Hier was een heel bepaalde uitstraling en dat kon je ook aan alles zien. Van, hier kwam en ik. Het was een curiosa. Je moest erheen wijzen om het te beleven hoe dat je wie. Dus Gisbert Japisch kwam hier in 1648 in. Mooi een rechtsgeleerde uit Engeland. Zelfs uit Den Haag stuurden ze adellijke meesten heen, Johan. Die weet die het hier ook. Dat is een prins en de steward van. Hey jongens, je bent op bezoek hier bij ons. Maar je moet ik naar het Molkwaardje heen. Want dat is iets aparts. En die apart heet mij Josjen.
0: Wat weet dat ze apart wie aan Molkwaard?
1: Nou, dat, in eerste instantie weer dat de structuur. Dat er op een hele liefje hoekje een prote mees kan wennen. Dan komt er een, omdat het een afzonderlijk weer van de rest van deze omgeving, even Friesland, ontstond je toch een gemeenschap met mijn naasten en een aparte taal, die taal, dat weer was een invloed van de handel op Scandinavië en de klederdracht en de schilderkunst. Dus dat, die combinatie, die moest men, Dat Gongsien, dat hebben we mijn beroemd om. Zo stiet het ik beschreven door Johannes Delaris deze op die kaart.
0: Dus het wie helemaal isoleerd?
1: Ja, het wie helemaal isoleerd.
0: Er wien hier allegaar ministen die hier hun schoolplak hingen.
1: Ja.
0: En ze hier hun eigen taal?
1: Ze hier hun eigen taal. Gewoontes neffen ze de ministen dus. En zijn klek,

0: Zij is het hele dorp nog in tak, bij wie je spreekt. Dat is in een grote veert, is rond 1850 gedempt. Maar verder is de structuur van het dorp nog identiek van 400 jaar terug.
1: Want dit is maar een smal veertje, maar dit is de hoofdveert.
0: Dit is de hoofdveert, ja. Ja, ja.
2: Nou, zo breed als het hier is, breder wie het dus niet.
1: Hoe breed is het hier? Een kwalijke meter?
2: Ja. Ja, nou, dit is dus een voorbeeld van hoe het hier weer. En dat weer dus, nou krijgen wat er in een stoor. Dan moest hij wel naar de kerkhoud gebracht. En dan zetten ze de kist op twee touwen. En daar ran hij voor en daar ran hij achter. En zo brachten ze naar het kerkhoud. Kerst was zien dat het net was kenier.
1: Nee, want het wie gewoon net breed genoeg om te zien. We zetten de kisten op de schouders en dat er twee aan beide kanten erin.
2: Nee, dat kon net. Dat kon net. Dat kerst was zien hier als het eerst als juist dan.
1: Want er is hier nou ietsje meer ruimte, maar op dit paadje van een meter breedte stien, maar hier is de huizen de deun zien.
2: Precies, precies. Zij is het wees. Ja. Ja.
1: En we hebben hier nou we staan over een stuk graaien. Wie dit allemaal huskes?
0: Ja, dankzij die kaas van Johannes Jelaardes kan je bijna oorlint, want die hebben al net het prachtig mooi op schaal intekenen. Kan je zien van, hé, daar rent wij een grachtje en daar rent ik wel een grachtje. Maar daartussen niet alle huskes niet. Nou, je dit een skierpapalen bent. Maar dat is het groot volstaan. Maar wennetjes, ja. We staan hier nu bij een prachtig mooie kapiteinswennetjes. U zegt zijn zoon Jorten. En die bouwstijl is heel leuk, want je kan daar duidelijk de Scandinavische invloed u terugvinden. Van wat er boven de door uitsnijdt is. Het is uitsnijdt in het kassin. En het kassin is vrij breed van boven. Ik denk wel 30 centimeter heger dan het door. Er is een krul uit, maar een blompjes, twee blompjes aan de zitkanten. Daaronder staat een windterras. Zit ik in het hout uitsnijd. En daaronder staat anno 1680. Deze stijl vind je dus ook in Scandinavië terug. Want als je dat, zeg maar, in Denemarken en Zweden bent, dan kan je dit ook terugvinden. Maar dat vind je langs deze kuststreek.
1: Dus dit hier in de zeevaarders, zeg maar, als moorden meenam of van hun reizen naar Scandinavië?
0: Ja, dat hebben ze echt daar was jongen en dat hebben ze hier uitbeeld. Ja, ja.
1: Nou, wie het dus hier in en al handel. Hoe vaak wien de mannen van huis?
2: Die wien jonge mannen van huis. En dan wien die vrouw hier alleenig. En dat wien natuurlijk heel zwier. Want ja, het leven wie sowieso als weer. En een vrouw die alleenig maken worden, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk voor hen geweest. Ze hien ik net zo volle vertier. Maar ze vertelden ook hoor ik een heel soort verhaal. En ja, die verhalen die komen dan ik hoor, we buiten elkaar. De vrouw die hier een hele sobere klederdracht, mooi puntmutsen. Dat de vrouw die van elkaar waren, ik was heksenjemd. En er ging een heel soort verhaal van wat zij doen. Zij konden zij voeren mooi skippen. Die was nu te dopjes en een stopnul voeren ze naar Spanje. Al die verhalen die we verteld hier buiten ook waar.
1: Maar sting ik echt in om jou en hier, zou ik precies bij de oren hielpen, staren. Ja. En zo bekend als de heksen van Malkwaar.
2: Ja, waar ik wel eens het heksenhal neemt. Ja. Maar dat kwam natuurlijk door die sobere kleding, die vrouw die hier alleenig. En, nou ja. En de fantasie die er in die tijd verschrikkelijk speelde. Nou, het weer een hele mystieke tijd.
0: Nou, het raampje is 1672, dat weer van Molkwaard de ondergang. Of tenminste, het begin van de ondergang. En 1672 is bekend als het raampje van Friesland. Men kreeg een blokkade op zee van Engeland, Frankrijk. bisdommen, Münster en Keulen, die horen het, de belongen, alles in. De handel, dat weer in één keer voorbij. En daar ben de kusten, vooral de plakjes.

0: Molk, waar is daar de dupe van worden?
1: Waarom kregen we een blokkade?
0: Ik denk dat het buitenland stekte dat. Dat wij hier aan de Gouden Eeuw heen. Dat Amsterdam zo'n groot plek worden. Dat wij hier een verschrikkelijk grote macht hier. De rijkdom kwam alle deze kant uit door de VOC. Dat stekte vooral landen als Engeland en Frankrijk. Men wou dat temperen. En daardoor is er een handelsvloot en daardoor is er een blokkade komt in dat hier.
1: En in Ien kon al die schippers van Molkwaar net meer de Oostzee op?
0: Nee. Het weer uit voor de handel van Molkwaar. De schippen die kwamen alle onder ketting te zitten, lezen om samen te zitten. En dan hier ben ik geen inkomsten meer. Dus dan wie het echt erbij.
1: En wat gebeurde er toen?
0: Het plakje kwam, het ronde leeg. De huizen kwamen leeg te staan. De meesten gingen hierbij. Je kent het zien, het rond ik heel hard achteruit. Ja? Al je die statistieken uit de tijd horen. En wij gingen ze heen. Dat zo ging naar de omgeving, vooral naar het plakje, naar het stadje Hilpen. Daar ging de handel wat terug. Of tenminste, dat bloeide wel een beetje een skofje terug. En daar gingen de molkwaarders heen.
1: En waarom ging Hilpen wel terug?
0: Er ging een andere soort van een bron van inkomsten. Dat doen we volle meer op Noorwegen. Dat hier houthandel.
1: En, die hoeft net hoe de Oostzee.
0: Nee, dat hier een hele andere manier van handel voeren dan de Molkwaarders.
1: Zo kwam er dus heel abrupt een einde aan de glorietijd van Molkwaard?
0: Ja, dat ligt het mij verschrikkelijk in die tijd weestwijzen. Hoe snel dat verroren is. Dat je in een periode de hele bloeitijd voorbij weer.
1: En nou zitten we op een heel iets dwarpje.
0: Ja, we zitten hier op een heel iets dwarpje. Dat nog krek zo mooi is, of misschien nog mooier. En dat proberen wij met z'n allen een beetje uit te stralen.
1: En met een hele, hele rijke geschiedenis.
0: Met een hele rijke geschiedenis. Daar ben ik super trots op.
2: Dit is Omroep Friesland. Van Alphen tot Ien, Bureau de Vries.

0: Nancy en Frank Sinatra winnen dat My Something Stupid. Op een grens van Simmer en Jest gingen we in 2014 de Lendevallei in. Een natuurgebied bij Wolvegeer. Qua datum weer de Jest krek begon, maar qua waar wie het nog Simmer. En we woonden witte als dat ik weer veromsjust in de natuur. We kregen daarom een privé-excursie van opzichter Tom Jager van het Frieske Geer. En er werd dadelijk al wat opvallends te zien.
1: We staan hier in een stukje Heerloon. Dit is van Simmer Meent. Maar zoals Jost, hier staat van alles nog weer te bloeien. Hier staat onder andere zelfs een dotterbloem te bloeien. Nou, dat verwacht ze net in de eerst.
2: Nee, maar dat is dus de tweede bloei al.
1: Ja, het is de tweede bloei. Het is net dat al die dotters die hier staan dan weer op naar bloeien. Maar ja, deze nog. En de Jost vindt ik nou wel verschillende boetebloemen. Hier van allerlei andere plantjes. Dit ben de buitjeblom, die grote sneeuw die is hier zorgt. Dus maar goed, die komen net meer aan bloeien daar.
2: Maar komt het nou echt van het waar dat het weer opnij begint te bloeien?
1: Nou ja, het is wel gebruikelijk hè, dat het vaak een tweede bloei heeft. Maar het waar het wel maar de krijgen vanzelf. We hebben eigenlijk een stukje simmer nog. Hè? Dus dan groeit alles enorm.
2: Ja. Nou, zitten we in de auto, dan gaan we nog even echt... waar gaan we heen?
1: Ja, we hoeven maar een stukje, hè, maar dan gaan we even naar de noordwestkant van het gebied. En daar geven we even een kuier terug het veldmaatje.
2: Ja, daar wien de petgaten vroeger.
1: Ja, dat is een plek wat vroeger verveend is. Lindevlei is een gebied met een dikke laag veen in de groen zit. In het Beekdal, zeg maar. En dat is een paar honderd jaar geleden is men begonnen dat uit te veenen. En wat er overbleef in de petgaten. En een protte van die petgaten ben inmiddels al weer tegengroeid, verland. Maar zelfs een protte petgaten, dat is nou gewoon bos. En dat is wel heel mooi bos, dat is moerasbos. Maar dat maar we direct maar eens even bezien.
2: Ja, we gaan erin.

0: Ja, het is wel spittig dat hij snel dit keer rent, hè? Ik qua lood.
1: Ja. Ja, vooral om dit tijd, dan is het heel vier trollen. Ja. Dat het vochtig is.
0: Ja. Ja, en dan draagt het lood heel
1: draagt
0: vier.
1: Het heel vier. Ja. En de wien is een beetje oostelijk. Dus wij gaan nu in oostelijke richting, dus het is steeds rustiger.
0: Ja. Nou, we gaan nu het gebied in. Ja. Als er nou iets just is van things van, hé, dat is interessant, dan mag ik gewoon zeggen. Tandbouw hier?
1: Ja. Ik vind het wel aardig hoe het kwambouw hier. Tenminste, dat jij ik van sommigen. Dat,
0: ja, ze zitten er.
1: Hier zit ik nou door. Ja.
0: En dan ben ik nog reden bij. En ik nog wel haast green.
1: Je moet hem nog. Maar dat werd hem net meer, denk ik. Ja, er staat een heel soort die. Die kerst nog wel eten. Ja. Is het nou een beetje lekker af?
0: Soer.
1: Soer.
0: Ja.
1: Maar het is juist al dat het al wat vergankelijk werd. Hè? Als je die twaambouwstukjes, de helpen te blijden, die ben al. Die ben al bruin aan het werden.
0: Ja.
1: Het denk ik wel wat met de verdroeging te maken. Van, we hebben nu de oude wieken is vrij droog geweest.
0: Ja.
1: Dus de juist dat een soort gewoon wat verdroegd.
0: Wat ik wel apart vind is, het is nog zo mooi waar. Ik heb een appelboom in de tuin, maar ik heb de tuin al vol mooie bruine bladeren lezen.
1: Ja.
0: Dat komt van het droogte,
1: denk ik. Nou, ik denk dat, omdat het inderdaad een hele droge rieten gewoon is.
0: Ja.
1: Want door de warmte, kan die bomen verder al wel green en blauw. Hè? Die kan nog steeds wel die sapstroom op gang horen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, dat is het net. En dan maar het straks eerst koorden worden. Dan is het voor gauw, verkleuren al. Ja. Hier en daar is het een beetje de kleuren wat oorzeuren. Maar nee, net echt heel duidelijk.
0: Nee, het meeste is nog green. Hier het de meeste nog.
1: Ja. Eerst voeltjes.
0: Ja.
1: Het is de Tjiftjaf. Je roept je al je naam, hè?
0: Ja.
1: Dus zo zit het. Dus hij is die eerste en hij is jong nog. Dus,
0: ja.
1: Maar dit ben misschien al je terugtrekkers, ja? Die onderwijs binnen naar je zuidelijke oorden. Want op het moment is een heel soort van die lietse bruine vogeltjes.
0: Ja.
1: Ben een heel soort tjiftjaf. En dit is zeker niet, maar die roept zijn eigen naam.
0: Ja.
1: Dus, nou goed dan. Zo noemen we dan Jesten. Zo noemen we dan moet je nog even kenbaar maken dat hij er is. Dus,
0: ja.
1: We staan hier bij een sleert. En daar zocht ik al dat die wetterplanten, dat is mooi al weer wat oud. En die, dit wist je daarbij een stuk met een proteïelstikkel. En die heeft dan de eigenschap dat ze in de najaarszomer in de eerste dan zakjes naar de boom. En dan, hoe winter is als een helemaal een soort kanaal die dan in de maaltijd wil komen. En hier zie al dat een heel soort van die hielstikkel al
0: als zak
1: is.
0: Ja.
1: Zo, om dit is dit jongen de vogels dus net.
0: Nee.
1: Dus hoewel die in de tjefje af dan.
0: Ja, die wel.
1: Dan kan je allemaal merken dat het in de jas is of zo.
0: Ja.
1: Nou, en de jas zelf al erop gezien, denk ik. Dat,
0: En wat vind je nou de mooiste tier?
1: Ik vind dit wel een heel mooi tier, hè?
0: En dat het, vanwege die trekvogels?
1: Ja, vanwege de trek. En dat het, het is iedereen spannend. Waar sta je weer het zien komen, kerst? En, goed. Het is wel een beetje tier van verval vanzelf.
0: Ja.
1: Dus, ik ben er net depressief van.
0: Ja. Daar hebben we echt een teken van de jest. Een paddenstoel.
1: Ja, een geweldig mooie paddenstoel. Ik weet niet wat voor soort het is. Ik ben geen specialist. Maar het is een hele grutten hier.
0: Ja, een grutten hier.
1: Een matros van misschien wel 24 centimeter. En trouwens, het zag wel een paar stoeltjes op het moment net. Ja? Want hoewel het wel het begin van de eerste is en dan verwacht het inderdaad een soort paddenstoel. Maar Alex in augustus, toen het vrij vochtig weer. Eigenlijk is toen al een soort explosie van paddenstoelen. Dat wie hier ook heel goed te zien. Ze is toen al verschillende bovisten, russelaars en wat dan ik maar. Maar goed, deze die zit er wel heel fleurig bij.
0: Ja.
1: Dus deze kan ik.
0: Nou, het is wat letter op een moon en we vernemen het wel de zinnen. Die is een stuk warm en dat is juist dadelijk, hè?
1: Ja, het is aardig opwarm en we staan nu langs een paardje en hier vliegen een heel soort hinsterbieters. Hinsterbieters is een libellensoort. En dan zullen hier, maar even herinneren we even heen. Je zult het weer heel mooi zitten. En dit is een soort, die hinsterbieter, die jaait vaak in groepen, Malkor. En dat kan je direct zien, dan ben je wel een stuk of 20.
0: Ja, zeer echt een hele
1: dit
0: groep.
1: Dit is een beetje een leiter, zeg maar, van zo'n waltje. En daar zitten heel soort insecten en daar jaaien ze op.
0: Ja.
1: Maar ze zullen wel even heel mooi zijn, ja.
0: Ja, prachtig. Heel mooie blauwe kleur.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik haast weer bij het beginpunt.
1: Ja.
0: Van de excursie. Nou, ik wil je hartstikke bedanken. Voor alle informatie die je toen hebt en voor de mooie excursie. De Lindenvallei dus, een prachtig gebied om eens eventjes terug in het terrein. Zeker in deze tijd.
1: Ja, succes. Graag in.
2: En dan mooie muziek van haar eigen boeien. Van der Werf, mij te geren.

0: Deze simmer verhaal je van Peer Pateren, die het Sjauke Lausma jaren lang houden had in onze rubriek Onderwijs. Met een opnameapparaatje ging hij erop uit en trof dan mensen die het op de tuin werken, een bochtje omgingen, met de hoen, een eindje te fietsen wien of wat dan ik maar. En dan volgde een Pateer. Dat oer van alles en nog wat geen koe. Onderwijs, met Sjauke Lausma.
1: Sjauke Lausma is onderwijs.
2: Ja.
3: Wat is er, man?
2: Ja. Zuchten een beetje.
3: Ja, nee, dat begint het al. Sjauke Lausma, dan denk je al van, hey, bekende naam. No?
2: En wat maakt die man?
3: Ja, wat maakt die man, hoor. Nou, ik ben zo'n ding van de molen. Ja, dat is wel leuk. Maar...
2: We hingen even mooi over de hekken.
3: Ja. Door de boeren die in vroeger reken, hè. Die en ik door de hekken te luien.
2: Dat is nog niet meer.
3: Nee, en net in deze. Het is al je vee. Hij zegt, al is mooi droog. Want jullie hele orde vroeger, hè. Vroeger dan niet meer met de zon en dan ook met een motormeer. Het Nijmegen, maar Nijmegen dat is niet meer goed.
2: Want joh, hebben ze een raar apparaatje. Dit, ja.
3: Een leven.
2: Een leven, een oordeel maakt het. En dat doe je voor de kant nemen, de slechtskant.
3: Ja, is wat netjes, no. Dan bloot er zo'n vol als tegen. En dat is nooit, ik moet net lijden, maar zo ben wij vroeger ook opgegroeid. Als je mijn huis zou vroeger al in, kan je de hark wel even doorheen halen, want ik ben maar nodig. En dan een squaljongetje die de hark op het schouder. En dan raapte hij over van, hey jongen, kun je die hark ook wel even op de grond houden, dat lijkt nog wel wat. Je lieve neer het net vergeet groeien letten, zei hij. Ja. En die harken die kooi ik wel door de grond. Er lijden nog wel een paar harkjes. Zie, zeg ik net vroeger.
2: Ja, want... Maar jou ben je nog aan het boerken.
3: Ja,
2: en volgens mij heb je de leeftijd gewoon dat je op een pleert zit.
3: Ik heb een trui en zo'n. Als je omkeren dan... dan weet je
2: en nog druk aan het werk.
3: Ja, dat is dan mooi. Je merkt wat het is waar. De dokter zei dat je maar rustig aan en hoe meer ik op een stoel zit, hoe meer ik het in de knebels krijg. En als je droog hebt, dan heb ik langs de volle lijst en zijn de knebels. Dat is raar. Maar toch is het.
2: Maar zo'n vier efficiënt kennen, is dat al je van jou, altijd nog?
3: Nee, net zo raar. Nee, dat is raar, maar net wel. Zo, daar rijdt een pony. Daar hebben die arken.
2: Ja.
3: Nou, daar heb ik de...
2: Om het even te vertellen, we zijn met Nes, hè?
3: Ja.
2: Akkerum.
3: Ja, Nes. Dit is Nes, hè, hier. Nou, zo dat is de tandarts die we in het nest is. Ik zit in die piramide. Hier.
2: Knap huske, hè?
3: Ja, nog ja. Nou, en toen hier de tandarts, ik ging hinder en ik ging een hak. En de tandarts hier wel een hak en een box. En die ging een polderdik. En dat is ongeveer een hectare en dat moest ik onderhouden worden.
2: Dat weer het begin weer van een nieuwe carrière als boer?
3: Nou ja, dat kan je hartstikke wel misschien, ja.
2: Maar nu vroeger ben je het ook al wel zeker?
3: Ja, ik ben vroeger ik boer. In Poppenbier. Ja, onder Poppenbier.
2: In de Legeen.
3: In de Legeen, ja. En hier een OBW-plaats.
2: En wat?
3: Een OBW-plaats van Snits. En het Altburger Weeshuis.
2: Oh, ja.
3: Maar in ieder geval...
2: Maar wie het net de bedoeling om op te gaan?
3: Ja, dat weer wel de bedoeling. En dat doof ik wel. Geniet ik wel op uw tijd.
2: Ja, maar dat zoek nog net, hè?
3: Nee, dat zoek je nog net. Maar ik ben ik wel eens vrij.
2: Maar hoeveel bundelen heen nou werd?
3: Nou, ik heb hier deze boerman, de voorste boerman, die werd minder en die kent het net meer doen. En die zei, dan moest het van mij wil broeken. En dan moest het jagelijk. Yes,
2: en nou steek je?
3: Dat steekje, dat het hinder in het, en dat steekje en dat steekje. Die ben van deze boerman.
2: Maar je bent wel een beetje biologisch ook, hè?
3: Ja, ik strooi niks.
2: Ik ben met al je boetenblam.
3: Ja, mooi.
2: Zuring.
3: Het is in Praag mooi gezegd. Ja. Alleen je moet er net van melken hoeven.
2: Zit geen prik in?
3: Nou, in die boetenblam net, nee. Je hebt boeldeftig, boetenblam. Ja.
2: Fred, ze net op.
3: Nou, ik dat net, maar daar zit ik niet in. Maar goed. En dit is nog, dit stik. Dat moet dan van de gemeente wijzen.
2: Maar je hebt nog een perin, dus.
3: Maar je merkt niet
2: dat mag ik maar aviseren.
3: Ja, nou, we gaan wel eens even rijden. Ik heb een mooi karken. Ik heb wel even een slag, jong.
2: Zou ik direct een trekker steen?
3: Ja, dat is mijn trekker. Ik nog. En dan heb ik nog een dag erin wezen. En die heb ik nog een paar roodje hinders. En die heb ik nog een hectare. En dan met hart en ik nog even heen te helpen. Zo, de trekker, die hebben nodig eieren. Zo. En zo hebben we dat wat.
2: En ben ik monster hinders?
3: Het Benguin, dus die Terrent, dat is een, dat, die cycle, dat is, die is set in de dressuur met 4 winstpunten. Dus die heeft sport achter de naam. En dit is er een jong van. En die heeft...
2: Maar wat binnen dit voor...
3: Friese.
2: Ja, dat is sure, kijk maar. Hoe heet de hart?
3: De oorste, dat is die...
2: Dat is belangrijk, toch?
3: Ja, dat is een Riepke.
2: Een Riepke?
3: De beroemde Riepke, de beruchte Riepke. Zo kan je het ook bezien. Maar minder echt.
2: Wie er net wat mooi?
3: Ja, minder echt. Er zijn wat te volle hinders die er net onder weet. Maar minder echt.
2: Dat wie een fantasieriepjes.
3: Ja. Ja, dat is aan het lacht komen. Nou ja, je mag net niet aan te prutsen.
2: Nee. En joren?
3: Dit is een tonus. Echt een leuke merrie. Alleen hij heeft hem niet een nadeel. Hij kent net de meesten. Ze willen hem net stermaatje, want hij heeft een beetje te lange stap.
2: Ja. Melk je ook nog?
3: Nee, ik heb van de maatje nog melken, want dan heb ik die merrie melken. Want die bevallen we net drinken. Dan hebben we het eerst even melken en toen hebben we het maar zonde. Hebben we die niet vallen die.
2: Doe je dat met handen maar misschien?
3: Nee, dat doe je met handen. Ja, dat is...
2: En hoeveel liter heet dat?
3: Nou, een heel liter hebben we er per keer uit halen, maar het tijgen die.
2: Maar in koolmelk kennen, dan ken je dit ook?
3: Ja, natuurlijk. Huh? Ik heb vroeger schip melken, maar dat heb ik net van nog. Maar die wind gauw droog.
2: Maar dit is een lust, hè? Die twee hapjes daar, maar dat valt ze.
3: Ja, dat is een prachtig gezicht.
2: Dan is je er even goed.
3: Dan steen je er even uit de sjen en dan zie je, wat is dit mooi.
2: Ja, dan ja. Even meer worden, denk ik. Want die winnen ze krijgt... Ja. Maar die touwtjes aan de gang, ja, zie je die in de tiers?
3: Ja, die touwtjes moeten weer even langer. Ja. Het spul wat te lang. Ja. En dan draait het er wel zo even omheen. Maar,
2: Dan pak ik nou even het lood mee, want dat klinkt toch wel zo gezellig.
3: Ja, hè? Ja. Nou, doet er het net meer. Het nog nooit weer hier, maar... Zal je zien, als je demonstreren met de... Dan doet het net.
2: Dan gaat het mis. Zit er wat peut in?
3: Ja. Nou, dit is nog nooit zo raar. Hij weet het nog nooit zo raar beleefd.
0: En dit weer de eerste oren van Bureau de Vries. Dadelijk weer een mooi simmerpeteer. Deze keer mijn actrice, jongeres en culturele toezenpoort Ted Roosendaal. Oer haar hersenkniezing die haar lippen stilzetten.
4: Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma. Het is een voor en na, het is een levensbreuk. He, dus, en die is jip en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had. Maar ik ga ek... De compassie met mezelf voelen om echt net voor te hellen wat het kosten gaat.
0: Dat dadelijk, Nijs Nijs en reclame.
5: De Scion binnen Trim.
6: Daar heb Tipke vaker bij, jongens.
7: De Swudden Smart.
8: Ja, dan is het gewoon een genot.
9: De manning ziet op scherp.
10: Ik zit elke huismeis in de bek.
11: Vreed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
12: En Omroep Friesland is erbij.
13: Ja, dat is echt fantastisch.
11: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
14: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: En dit is het Nijs uit Friesland. De eerste successen binnen Hel op het WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Brassband ProRegen van het Jereveen is wereldkampioen geworden. DSG Waardhoeken wie dit hier voor het eerst op het WMC. Zet die mij in de World Division Mars Parade. En dan dik 12 punten, goed voor goud met lof. Het WMC is één keer in de vier hier en derdoor orkest en band zitten heel wereld om mij. Op de Lauwers Marwijn Boetenpost is van de morgen een auto van de dikrekken. Die bedaren daarna op de zijkant in de bosjes. De bestuurder kon net zelfstandig uit het voertuig komen en is door de brandweer bevrijd. Hij is naar een ambulancepost in de buurt gebracht. Meerdere helpdiensten snurken vannacht uit naar Boamert, omdat er mogelijk in het water rekken weer. Onleiding weer dat de voorbijgangers een fiets in het water zagen en de situatie net vertrouwden. Onder oren brandwaarddoekers hebben ons ziekje geweest, maar koenen net in fine. De helpdiensten binnen voor het geen zonder verder in actie te komen. Het keersbetoer van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Tjiske Steenstra en Jurten Bolvert voor het ziende keer op Riegen dit seizoen een vrije formatiepartij winnen. De trein won dit hier ontnota alle vrije formatiepartijen, Jochen in het totaal dus. En het is al een verbetering van het oude record uit 1980. Toen won Jaren van de Veen, Johannes Bransma en Reine Triemstra zo'n keer op Riegen. Het is 22 graden op het water, ontvouwen 22, 24 graden in de oors in de provincie, met een matige noordenwind. Vannacht koelt het al, nee, 13 en 14 graden. Morgen geeft mij bewolking, maar de zin komt er al gauw bij. Met een matige natwisser lezen de temperaturen om de 22 graden op het water, rond 24 graden in de oors. Het is die waarschijnlijk toons die volop zin is kwaad, met volop rond voor de zinnen. En temperaturen van 26 rond 28 graden.
0: Dadelijk zien we Bureau de Vries weer een mooi simmerpartier. Deze keer praten we met Ted Roosendaal. De culturele toezen poort roen trog een val een hassenkniezing op. En het zette haar lippen een langskoft op slot.
20: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: Goedemiddag, ik ben onderwijs naar mijn naam, naar Ted Roosendaal. Jongeres, actrice, danseres, schrijfster, presentator, ja, wat doet ze net. Om met haar te praten over haar leven. En dan vooral ik over het ongeluk dat ze gewoon had. En dat van grote invloed West had op wat ze nou is en wat ze nou docht.
27: Bureau de Vries, simmerpeteer.
28: Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant.
26: Ha, goeie. Dus het is mij op te wassen.
29: Kijk, ik zie aan die aankomen. Ik
26: wil hem
29: even glad.
26: Ja. Net vallen, hoi.
29: Ja, de lijfspreuk, hè? Net vallen. Ik dacht, als we hier maar zitten, want daar hebben we wel wat auto's en zo. Ja.
26: Nee, dat is goed.
29: Dan is dit wel, ik had een zetel van die reserveerd.
26: Nou.
29: Dan zit ik weer gewoon op een baan.
26: Ted, in mijn naam wil ze dat ik Ted ken van als het famke van de Waarden. Hoe komt dit zo?
29: Ja, dat is een beetje roerreis hoe de vraat. Hè. Dus eigenlijk heb ik de Waarden al verlitten toen ik in de jaren 20 weer al richting Leeuwarden. En ik ga in Londen wennen en in Zaandam en in Haarlem. En uiteindelijk ben ik weer om naar Friesland, waar ik mijn geliefde Ruud, die uit het westen komt, naar Friesland verhuizen. En toen zagen we een wending in Friesland. En mijn naam, wie ik nog nooit west. Ruud net, maar ja, die kwam weer ik net wij. Maar het werd totaal onbekend warm voor mij. Maar wie voelde eigenlijk voor het vathoes?
26: Ja. Want het is wel zo, dan bist opgegroeid in de Waarden. Dan heb je het nog hoor, Saturday.
29: Ja.
26: En wie jij het nog?
29: Ja, dat get ik net verhoorien. Het is ik nog steeds zo dat ik me heel erg verbond via met die cultuur en met de natuur. En dat je het ook hier ziet, die ze leidt je met je ruut te boren toen ik je kreeg. Dat vond ze heel gek klinken. Snap ik wel. Het klinkt heel oors als een hij-zijtje mij. Maar op een of andere manier is het toch een onderdeel van mijn identiteit. Wat ik ook soort, dat is dan weer het woordje, weiger je los te laten.
26: Want wat voor jeugd heb je toch?
29: Ja, ik ben opgegroeid op Koekhinne. Dus ja, daar heb ik wel zo'n herinnering om van even naar mijn tante fietsen die aan de orenkant van het zandpaad wennen. Ja, en ik verwaarde op squallen, op een basisskwallen, ja.
1: En hoe weer dat op squallen? Wie is een goede leerling?
29: Nee, ik denk het net. Ik denk het net, want ik denk dat ik... ik ben een beetje dyslectisch nogal. Dus ik kon heel goed schreeuwen. Ik schreeuw nog heel graag verhalen hoe ik ben wie je. En hier een heel mooi verhaal, vond ik zelf. En dan wie er zo'n dij dat de ouders op school komen mochten, dan hongen die verhaaltjes al in de klasse. Maar ze kon net lezen wat er stier, wat ik schreeuw hier. En dat vond ik heel bijzonder, want ik kon het zelf wel lezen. Ja, dit zit er. En had ik het wel lezen, toch zo, had ze dat schreeuw. Maar dat wie net van schrift van orenbeest kunnen laten lezen. Dus ik vond dat frustrerend, weet ik nog. Dat wie ze in groep, ja, we zijn dan fjouwen, vijf. En dan elke keer maar weer dat lesje oerdwaan. En dan mocht ik nooit oer naar het volgende groepje. Want dan moesten ze per groepje, nou, dan koest de hele stad, dan koest net vol. En ik bleef steeds in hetzelfde groepje, want ik maak steeds dezelfde fouten. Dus uiteindelijk toch maar eens even zien. Want ze is wel slim, hè? Dus hoe kent dat dan? Nou, toen wien ze dan al net zo heel erg in thuis, maar toen kwam toch een soort labeltje beelddenker, maken ze er dan maar van. Okay. Ja, dus goed. Dus ik wie net, dat weer dreeg en ik wie echt gauw online. Dus ik wie, ik zeg een protte naar boeten. En toch, dat tekent misschien mijn karakter wat. Dat soort dingen wien misschien net makkelijk. En toch ging ik altijd wel oer en red ik het toch al je wel op. Ja. Maar voor mij een brein wat misschien net helemaal paste bij zo'n klasse. Ja. Ik voelde ik vaak wel wie vol prikkels, he, wel drok. Ik denk dat ik dat toen ook wel wat hier. Maar ja, ik die het wel gewoon en ik kon ook wel mij komen.
1: Doe heest ik een heel soort donsen.
29: Ja.
1: En ik lees Nederlands kampioen jazz dons.
29: Ja, dat klopt. Toen ik sekstje wie. Ja, toen ik zit in Verwaarden op jazzballet. En Yvonne wie de ruzie juf en die hier in Drachten ek een soort talentenklas. Dus daar vregen ze me ek voor als ik daar bij komen woon. En toen ben ik eigenlijk, ik denk van wanneer is tretje, viertje, kwam dus echt verschillende keren in de week naar Drachten. En dat wie een hele mooie tijd, want echt met die passie en die hobby bezig. En nu ken ik het zien als iemand die het in het brein snel oorleidt is. Doensje is heel fysiek, dus ik denk dat ik dat creatieve muzikale in die doens, maar ook dat in het leven is. Dat weet je dan misschien dan net dat je viertje binnen, maar erop waarom zo denk ik. Dat had heel fijn geweest en hele leuke freurskippen. En toen gingen we mijn peervrouwje naar dat Nederlands kampioenschap. Er waren al je bussen vol supporters. Maar ik hier verder ik niks van verwachten. Dus daar wie ik net hier mij.
1: Houdt de men weer
29: naar mij? Nee, net hier. Nee, want we gingen gewoon een wedstrijdje doen. En verder verwacht ik niks. En toen werd ik Nederlands kampioen jazzballet in de hoogste lijn, de A-lijn, individueel. Dus ik nog in mijn eentje. Die cifers die kwamen binnen, heb je toch een... Dus ja, ik bleek zonder dat ik dat eigenlijk zelf besefte... gewoon de beste van Nederland. Want dat zie ik zelf echt totaal niet in de gaten. Nee.
1: Maar ja, daar is uiteindelijk wel het op het podium staan... het die zelf presenteren, is daar misschien wel uit voortkomen.
29: Ja, want daar kwam al je weer opdracht nu voort. Hè? Dus ik die weer zo'n orenwedstrijd, maar die vond ik dan echt weer. En zo kwam ik in contact met mijn orendoorsgroepen. En toen eigenlijk al vrij snel beland ik in het professionele circuit. Dus toen ik bij de Jungle Warriors in Grace. Gingen we door heel Nederland mijn theatervoorstelling. En joeg ik een heel soort workshops. Wie ik helemaal net van de squallenwesten. Ik hier net een officiële Lucia Martas opleiding, maar gewoon heel vol in drachten traind. Ik kwam toen ik als danseres, achtergrond danseres in bands. Dus ik ben alle feesten in Nederland zo'n beetje mij al west. En dan wie ik vaak achtergronddanseres van Jan Smit en weet ik veel wel. Iedereen wie daar en uw eigen band. En ik dacht, nou, dat zou ik wel leuk. Dat zou wat varen, want ik zit altijd maar wat achterom. Hoe regel ik dat eens even? Nou, zangles. Dus ik begon in Friesland met zangles. En toen uiteindelijk dacht ik, ja, ik maak nog wat meer. Daar reed ik al een week naar Amsterdam, naar Zetske Mostaat. En toen had ik auditie hier voor een dinnershow. Weet je eigenlijk, ik alleen de auditie verdoog, had je daar inderdaad ik weer een hele opleiding verdienen. Nou, ik net, maar ik hier wel flink mijn eigen lessen gaan. Dus auditie bij een dinnershow, daar waarde ik oornaam als leadsjongeres. En dat leerde ik eigenlijk, zag ik in de wijd, dan denk ik maar wat. Ik moest in eerste moeilijkste musicalstukken jongen. Nou, maar weer wat extra zanglesje en dat ik die noot nog weer wat knapper uit kreeg. Ja, ging dat eigenlijk. Dus het wie ik wel echt van het ien kwam wat het oor. Ik deed het maar gewoon en gaandewei leerde ik het dan. Zoiets.

0: Dat vertelde het hele om het begin van ik heb ik in Londen wennen en in Haarlem en alles. Want toen begon die carrière echt.
1: Ja, in Londen, toen hier ik volgens mij al hier met de radio dienen, maar toen zoek ik een rol spelen in een televisieserie van Omroep Friesland en mijn verkering ging uit en naar jongen hier. Dus ik wil een andere omgeving, nieuwe dingen. Dus toen had ik in Londen een jaar de International School for Performing Arts dienen. Wat vooral jochten wie om ja, wie een soort mindfulness, lichaamswerk, hoe dat broekst in spul. En dat vond ik heel interessant, hoe het eigenlijk die lief broekst in toneel. Dus toen ben ik daar een jaar had ik de wennen en toneellessen volgd. En ja, eigenlijk kom ik zelf ik weer een beetje op nij als mees weer waarom te vinden, maar misschien ook wel weer als theatermaker.
2: Ja. En is dat slagen?
1: Ja, dat denk ik wel. Zeker, ik maak het toen ik de nij, of in die tijd dat ik in Londen wende, maak ik de nije voorstelling Nachtvlinder. Wat heel erg gie oor, waarin ik dus ik losliet dat het oor bekende vrouwen gie, zoals Marlene Dietrich en Mata Hari, mocht het weer wat meer dichterbij komen om mezelf. Dus daar maak ik een voorstelling oor.
2: Maar weer dat autobiografisch?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is zeker autobiografisch. Dat gie echt oor dat ik een lange relatie, maar ik misschien al in mijn leven net zo helder hier. Wat is nou eigenlijk leefde? Wat kun je er nou eigenlijk van verwachten? Want hoe het gien is, dat is het net. Maar wat is het dan wel? En dat wist ik eigenlijk net zo goed. Dus in mijn eentje in Londen hoopte ik ook daar ja, eigenlijk op het spoor van zelfliefde te komen. En dat weer in de voorstelling Nachtvlinder uiteindelijk heel belangrijk. Ik bedobbe daarin eigenlijk mijn verwachting van trouwen en de prins op het witte paard. De prins van het Zwanenmeer die ook dat komt redden. Die leefde die van boeten komt, die begroef ik eigenlijk. Ik in het meidje van die voorstelling, ik in dat ier dat ik in Londen wie, omdat ik dacht, de bron is ergens oors. Die komt net van boeten, die komt net van een man of van een mem of van een heid. Dat zit ergens oors. En daar wie ik nou op ziek in Londen. Ja.
2: En waar is dan het punt dat stinkt van ik wil waarom naar Friesland?
1: Dat wie toen ik in Haarlem ben en Ruud ontmoette. Na iets van Orlie te Gerre Haarlem ontdekken, kwam eigenlijk het gevoel van nou, deze relatie is eigenlijk heel fijn en ik zag wel een soort huisje, boompje, beestje van mij. Maar hier wennen in Pijnakker en ik in Haarlem. En toen dacht ik, ja, maar als ik een been krijg of zo, dan wil ik dat wel in Friesland. Ik wil in Friesland. Dus ja, toen, ja, hier Ruud een soort van, oh, ja, huh? Nou, die had toen toch uiteindelijk naar een skoftje. Toen wie ik alweer een tientje weer rond in Friesland. Kon hier ze wat ontdekken hoe hier Friesland vond. Toen zei hij, nou oké, ik je mij. En toen zo het huisje, boompje, beestje. Zo'n, ja, wie het plan. Maar toen kreeg ik een ongeluk.
2: Ja. Ja. Ja, dan weer we bij dat ongeluk onkwam. Eerst maar eventjes heel beschreeuwen van wat er gebeurde.
1: Ja, het is een heel eenvoudig verhaal. Bij grote gevolgen, maar het moment als zich wie heel liets. Het wie Santje in december, 2000 Santje. En ik zo'n cadeautje van Ruud Hellier, want die is jeetje op 24 december. Dus ik zo even naar jou het om een cadeautje van hem te keepen. En ik ging het in de gaten dat het glad wie. Dus ik ran uit hoes, zoek naar de auto rennen. En ja, ik zeg, hier is mijn in tijgerprint gehulde voetjes boven mij. En toen niks.
2: Dan voelde het achteroor.
1: Achteroor, ja, dat ken ik. Dat had ik dus net bewust meemaken. Ik zie die voeten nog in de loft. Dus ik ben echt keihut achteroor van voeten in de loft en hol op de tegels.
2: Ja. Ja. En dat hier grote geval.
1: Ja, wist ik toen al net. Ik ben al gewoon naar de stad gegaan. Ik dacht, wat ben ik raar. Ik had de crisisbeam nog opzet, weet ik nog. En toen naks kreeg ik zo'n griezelijke pin. Ik weet alleen nog. Zo'n griezelijke pin in de hollen. Dan ooit zo'n pin in de hollen gaan. Orendijs, ik nog hier nog een vergadering van het Stritfestival in Friesland. En of in Ljouwert. En ik denk, wat ben ik raar. En die meester waar ik die vergadering mee heen, die zei ik, doe maar eens mijn hoes, dit is net goed. En het waard eigenlijk hield iets erger. Dus even naar de huisarts, die zei, nou, dan was maar wat als een oud bebke. Oh, oké, als een oud bebke, nou, een hersenschudding, ze hebben wel weer. Maar het waard hield iets slimmer. Ik hield zo'n pine, die ongelofelijke pine. Ja. En ik hoor toen nog wel wat dingen. Ik kon toen nog ik wil wat praten en zo. Maar het was steeds slimmer. Dus ik hield iets minder.
2: Ja. En wat wie het uiteindelijk?
1: Ja, traumatic brain injury nemen ze dat dan. Dus ik ga na 3 maanden MRI scannen, foto's en zo. En daarin kon ze wasje in de wien geen bloedingen en geen breuken. Dus in die zin net delen van de hersenen die het beschadigen wien. Maar letter weer, dus dan houdt het daar weer op. Hè. Dan is er geen behandeling. Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuisje van mijn vriend naast me weer te loed. En ik... Ja, ik kon gewoon geen dingen meer, echt niks meer verwerken. Nee. Dus net één letter lezen in een boek, geen deuntje van, net één nootje van muziek, echt helemaal niks. Dus ja, na een skoftje zijn we, ja, dit wordt net beter, hè? Dit gaat net oer. En Tamma werd een ziekje en mijn vriend ziekje, kwamen we bij neurofeedback. Daar kreeg ik al je plakkekens op een hollen. Dat wie denk ik, na een maand is 8 of zo, wie dus echt nog steeds. Net helemaal niks opknapt. En daar kon ze dus inderdaad zien dat alles op een kop wier, zat die man dat zei. Dus had in eigen tegengene dingen uit in het brein. En dan in eigen eerpengene ze om. En dat wie al je verkeerd om. Dus niks werken eigenlijk meer, zat het werken moest. Dus daarin wie echt wel een soort bewijs. Ja, dit brein is stikken. Dit doet het net meer. Ja, dat wist ik ook al. En, maar hoe die man natuurlijk dat wie ik voor het eerst ook daar een soort antwoord op kreeg. Terwijl die smaak, wie dat brein zo bewogen in de schedel, dat die verbindingen tussen die delen van het brein, die binnen stikken rekken. Hè? En dat zit ook in die grijze of witte massa. Nou, dus eigenlijk alles wat het brein biocohort is stikken. Dus ja, dan is er geen communicatie meer. Dan werkt het linkerdeel niet meer, maar het rechterdeel. Ik kon ook net in- en uitzoomen. Ik kon bijvoorbeeld net meer naar boeten zien en dan een vogel zien, want die eigen woon ik helemaal niet meer. En dat hier dan, te meidje maar al die verbindingen die het stikken wien.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is het lichamelijke pad. Maar wat doet dat mooi die? Want dan bist van een hele actieve, energieke, expressieve vrouw verorist in een wiefkoppen bank.
1: Ja, maar de gedien tegen een zinnenbril op. Die het echt dus nul, niks, geen enkele prikkel van boeten meer verdragen kan. Dus er is nul aanleiding. Ik is net zeggen, ik lees even een stukje. Of ik luister even een stukje muziek. Of ik praat even mee in. Of ik bel je even mee in. Of ik app even mee in. Nee. Gewoon helemaal niks, geen lang. Dat is echt heel, dat is gewoon echt. Dat 16 een feenzen is en west net uitkist. Hè? Ja. Dus dat, en continue pine. Hè? Dus het is dat er niks, er is nul aanleiding, maar het lief zelf is ik alleen nog maar een bron van pine. Dus de 16 in fjouw en nacht sliepen, koe ik net. Dus als ik mijn 90 die, ja, dan ging alles om. Ja. Dus er wie ik nergens een moment van dat het er even net wie. Het wie gewoon altijd. Dus ja, dat is eigenlijk, dat kist net mijn leven.
2: Nee. Dus, ik kan me net voorstellen hoe ze dat terugkomt.
1: Nee, ik zelf ook net. Die man bij de neurofeedback zei, hast gelok met die karakter, want dan past die heel makkelijk om. Ik ben een heel flexibel persoon. Dus ik op een of andere manier hak me. Ja, maar, dat geeft natuurlijk mij. Maar ja, goed, dan weer ik je niet energie voor. Ik goelde wel eens, maar eigenlijk hiek daar geen energie voor. Dus het is belast in een soort supervries.
2: En die gevoel?
1: Ja, dat is proberen in het hier en nu te blijven. Ik hier ingelokt dat weer dat. Ik kon ook niks nijs leren of zo. Hè? Dus ik hier het gelokt dat ik al mediteerde. In Londen en zo, wie ik daarmee begon. Dus ik kon was soms. Hè, dat weer het enige wat ik kon. Eigenlijk weer een continue meditatie die hier. Om steeds maar weer. In alle pinnen toch in het hier en nu te wezen. Dus dat zit in hele simpele dingen. Dat zit in een slokje koffie, prille koffie, dat is lekker warm, de smaak. Dat houdt me erbij. Gewoon in het hier en nu, net vooruit, net waarom. Ik kon ook voorkomen dat ik in een

0: dingen nodig. Dus die dingen die ik dan wolf van Famke. En daar toch, ja, bleun ik toch boeten komen. En al wie het helemaal afschermt en wie het maar 5 minuten elke keer. Dat zwaar gewoon dat die liedse beweging de wol bleun. En ik denk dat dat heel belangrijk weer. En mijn Ruud, mijn geliefde, die ik toen eigenlijk dus nog maar oren liet koeën, die bleun. Die zit op een bank, ik laat boven, die joeg veiligheid, die joeg geruststelling. Ruud zei altijd, het komt weer goed, maakt het niet uit hoe lang het wordt. Ik ben hier, het komt weer goed. Dus het waren echt die lijntjes naar het leven die het me erbij houden. Ja.
1: En we kennen Dino als presentator, hè, bij U's, bij Omroep Friesland van Op en Uit. De dostwerf van alles, de hashtag een studie oppakt, de zak komen we aan zijn ik nog op. Maar wat heeft het mij daar dien als persoon, als Ted?
0: Ja, dat is natuurlijk een diep trauma. Hè. Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na, het is een levensbreuk. Hè. Dus, en die is diep en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had, maar ik had ook de compassie met mezelf voelen om ook net voor te hellen wat het kassen had. Hmm. Hè, dus ik zag waar ik verder van nog wel eens heel erg richt wezen koe op. Alles is liefde, alles is liefde, alles is liefde en licht. Denk ik, nee, maar dat is dus net zo. Want het is ook in een leven nodig, ga ik dat van mezelf ontdekt, om ook vielen te kennen dat diepte ook verdrietig wezen mij. Ook echt moeilijk wezen mij. En dat meesten zeggen, ja, maar dat was nou. Hè, en de biscranische kraaltherapeut. En al, het gaat zo wezen, maten. Dan denk ik altijd, doe gast zij iets net mij maken? Want dan zoest dat nooit zeggen. Want het kost ik ontzettend vol. Dus kwetsbaarder, fysiek en emotioneel ben ik gewoon echt kwetsbaarder. Als vader tiet, mijn batterij is volle gouden leeg. Het huisje, boompje, beestje is net kaams, hadden we het betocht hier. En er is heel veel in het leven wat ik net meer ken, wat ik wil koeën. En dat is verdrietig. En dat is soms nog steeds jammer. He, en die viel ik ook. Dus fysiek en emotioneel trauma, als dat heftig was, had het een hele protte kassen. Ha, ik dan ook nog het vermogen als mees om te zien, wat is er in die beheining te leren? Ja, die haal ik gelukkig ook. Dat zit in mijn karakter. Dat ik zo flexibel ben, dat ik excuses ken. En in de beheining zit ik rondte om dingen te leren die ik oors net leerd hier. Mm-hmm. Totdat je voor de wingang weer, dat hing natuurlijk lever aan. Maar dit is mijn paad. En ik in die beheining zit rondte om weer dingen over het leven te leren. En daar zit mijn levenskracht en levensenergie en lust in. Dat ik ek in dat tjuster leren wil.
1: Ja. Dan heeft het vermogen om beide kanten te zien. Het heeft je wat gebracht, het heeft je ook een heel soort kassen.
0: Ja, zo is het. Ja. Ja.
1: Nou ja, dan maar even naar wat het die gebracht heeft. Want er is een oorpaad in slaan.
0: Ja.
1: Voor een pad.
0: Ja, ja, ik had nog wel weer eens bezocht wat op het toneel te dienen naar je skoft. Dacht ik, misschien is dat wel weer goed. Maar ik koe het er gewoon echt net meer. De prikkels die er al hier op aankamen, de piekbelasting, de bult energie even, Jan. Heel lang wie dat er echt gewoon net. Dus ik kon zoek het wollen, het wie er gewoon net. Dus dat maakte echt dat ik het accepteren moest. De podiumkunst wie voor mij een manier waarop ik mezelf enorm ontwikkelen had. Door de mensen die ik ontmoette, door in een spotlight te staan. Er zit een schuchtere kant om mij, maar op het toneel wie ik. De grand dame, hie ik het in de hand. En dat klinkt misschien wat grut, maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om me te ontwikkelen. En om dat wel los te laten, om dan echt te beseffen, dat is er dus net meer. Waar ben ik dan nog wel? Dat had echt een heel rouwproces west om te denken, hé, dat had me zo volle gebracht, maar dat zult me nog net meer. Dat is clear. Dat is net het paard werd het vierde keer waar ik me verder in ontwikkel ik in. Dus dat betekent ook een jas van identiteit weer aangooien. En dat is echt verdrietig. En daar zit echt weer een lucht en donkere kant aan. Het zustere is dus het wat spietig om dat op te gaan. Het lucht is dat ik op een gegeven moment, toen ik wel weer iets beter waard, trog craniosacraaltherapie, dat wie iemand stuurde me de heen, die zei, dat maar ze zinnen, geen idee, dat geef we heen. Dus Ruud bracht me in de tuin. Ik kwam met de handen omheen er weer uit. Omdat ik voor het eerst voelde dat er iets in

0: Mijn brein lichter waard. Ik heb wat minder pina.
1: Craniosacraal therapie.
0: Ja.
1: Nou, laten we daar maar even op trok in.
0: Ja.
1: Dat heeft u uiteindelijk verder gebracht.
0: Ja, we dus al die dingen op het paard die wat holpen. En bij craniosacraal therapie, wie het eerste wat, Erik, wie dan die therapeut, die ik echt wat met mijn holle die. En die werd een stukje oerprikkeling naar de eerste behandeling al aannam. Dus ik kwam met de zinnenbril erin en ik kwam met de zinnenbril er weer uit. Nou, dat weer een soort magie, omdat het op een hele... ik weet wel, bij osteopaat net zo wist en kraken van die nekken. Maar dit ging al hier op een heel rustige manier. Heel zacht. En het holp meteen. Dus daar wie ik eerst eens een oorlier of zijn behandeling. En hij zei eigenlijk al de eerste keer dat ik op tafel lei... Doe wist het wel, hè, maar doe hartstikke talenten in deze richting. Oh, dacht ik, ja, maar ja, ik ging gewoon weer om naar een podium. Dus ik weet net, want ik wist het altijd al, dat ik mijn interesse in de mees, die opleiding die ik die in hier, er zit altijd al een onderstroom in mij, wat eigenlijk altijd om mees git en een verbinding bij mees.

0: craniosacraal, moeilijk woord.
1: Ja.
0: Wat is cranio?
1: Ja, craniosacraal. Cranio is eigenlijk schedel en sacraal is staartbeen. Hè. Dus het is ooit in hier een zantig ontwikkelen terug een osteopaat, John Upledger. En die had 10 namen erom, jong. Inmiddels nemen we het zelf ook wel eens craniotherapie. Want het is inderdaad een soort wut wat net te onthouden valt. En in die jaren is het ook weer rieker worden, craniosacraaltherapie. Dus het is net alleen nog van hoofd tot staartbeen. We behandelen eigenlijk het bindweefsel en het zenuwstelsel. Hè, en wat daar al je uit de meidje haalt. Dus dan is het eigenlijk beter van schedel tot teen. Maar ja, dat is echt raar. Dus het is wat een rare beneming. Maar dit uiteindelijk oor het opsporen van restricties in het bindweefsel. Was mijn zachte aanraking. Ja, sinds maar de roemtejank is om te herstellen. En dan wordt het zelfherstellend vermogen oorsprutsen.
0: Oké. En die therapie herst op volgen. Eerst herst het zelf volgen. Letter ja. Bis zelf ik therapeut worden. Maar ja. Eerst even dat het volgen herst.
1: Ja.
0: En dat bracht hij dus rondte. En uiteindelijk kerst weer functioneren.
1: Ja, dus wat die therapeut die met cranio, wie eigenlijk zwaar je dat die mechanische trauma, die klap op een holle, zitten de dingen vast. Dus die energie zo heeg in die brein. En dat zit eigenlijk helemaal op slot. Nou, dat weet ik precies dat ik het vielde. Zenuwstelsel zit steeds in de alarmstand. Ja, dat is logisch, want dat een brein net werkt. Dan je het dan lief toch alles dwan om wat te functioneren, maar dat lukt net. Dus het is eigenlijk continu alarm. Dus kist ik net sliepen. Dus dat brein herstelt gewoon net, omdat het echt net in die herstellende modus komt. Wat cranio doet, is eigenlijk het zenuwstelsel kunnen ontspannen. De hege druk in het brein kan wat aannemen. Weer terug de overprikkeling wat aanneemt. Weer terug het diep sliepen kist. Weer terug het brein weer in die herstellende modus kom ik in zichzelf eens kind was ik in. En dan komt er een ruimte in het brein om die verbindingen, want die binnen dus, we hebben plasticiteit in het brein, die verbindingen binnen net voor altijd stikken. Alleen het brein met wolsafie weer in die herstelmodus komen, dat die verbindingen weer meidje keer. Ja. En dat gebeurde eigenlijk door die cranio.
0: Ja. En doe hest besluiten om zelfs ik cranio's therapeut te worden?
1: Nou, eigenlijk net. Ik dacht, wat doet die man eigenlijk? Dus daar hiek ik eens naar vregen. Goh, waar hast u eigenlijk studeerd? En ja, ik denk, maar toch wat? Hè? Ik wil net mijn leven lang op een bank lezen blijven. En dat het paard net meer weer waarom is naar het toneel. Maar ik ken dat talent wat ik ga misschien wel op een oren manier inzetten. Maar leed ik eerst mijn neskierigers maar eens volgen. Dat dacht ik. Dus eigenlijk zonder doel. Want ik wist net dat ik ooit weer werken kon. Hè? Dat we eigenlijk nog helemaal. Ja, het liep er net op, laat ik het samen zeggen. In het ziekenhuis zeiden ze, ja, dit is een leven van bank en bed. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Ik hier ondertussen wel weer een toneelvoorstellingskreun trouwens. Verlies in lockdown. In de coronatijd, omdat ik dacht, nou, iedereen is opsluiten. Rauw en verlies, daar had ik wel wat over te vertellen. Dus ik kon wel zo'n voorstelling schreeuwen, maar ik kon net spelen of begeleiden of dat al je net. Maar ik kon wel schreeuwen en oren had dat dan al hier op het toneel kregen. Dus ik dacht, nou ja, misschien kan ik dat. En mijn skerges bracht me naar Utrecht, het beeld, naar het Upledger Instituut, waar ik eerst maar gewoon eens een dij, zo'n ontmoetingscursus die je. En toen maar eens een eerste module. En toen maar eens een tweede module. En dat was super spannend, want eigenlijk hoor ik dat helemaal net. Ik reed helemaal met de auto naar het beeld. Dan bleurde ik de 4 dagen in een hotel. En ik hier de hele dag naar squallen. Van al die bank. Nou, dat vind ik niet man. Maar het hele leven meesken daar, die ik natuurlijk. Ik ben al je therapeuten. Dus zwaar je goed voor jezelf. Ga maar op een bank lezen. Er is een bank in dat klaslokaal. Dus ik blijf de helft van de tijd te lustreren. Maar de egen ticht op een bank. Prima, koer daar al je. Dus dat zwaar gedruk. In de pauzes ga iedereen praten. Ik leid in de auto. Wist wel? Samen, want ja. Ik moest even weer dat oerke pakken om weer even tot rust te komen. Dus ik deed gewoon op die manier dat ik er bijwezen koer dat het toch slagen. Nou ja, zo. En zo rommel ik van de ene module naar de oren. Die ik nog maar weer eens examen. En uiteindelijk, na vier jaar, ben ik nog cum laude afgestudeerd.
0: Ja, dat zoek ik zeggen, cum laude.
1: Ik wist net wat het betekende, hè. Het was mijn vriend Teun Plantinga, die weer bij mijn diploma uitreiking, omdat hij zat grutsk op me weer dat ik dat hele proces volbracht hier. En die zei naar mijn syfilis, die zei, dit is cum laude. Ik zei, ik weet net, wat is cum laude? Nou, wie dat opzikje? Ja, dat is cum laude. Oh, cum laude. Nou, sa. Dus blijkbaar, koet dat kapke, ja, had het toch weer heel goed dien. En dus nog beter als op een basiskwallen. Dat is echt wel bijzonder.
2: Ja.
1: Maar dat komt, dit vond ik dus zo machtig interessant, omdat ik vooral die opleiding dwang ging ben om te ontdekken, hoe zit dit nou bij mij? Wat is mij nou eigenlijk al hier gebeurd? Hoe is dit nou in het brein al hier ontstaan en in mijn zenuwstelsel? Hoe werkt dit? Dus ik ben natuurlijk heel gemotiveerd, vooral om mezelf te begrijpen. Denk je het uiteindelijk in eerste instantie om?
0: Ja. En doe heb ik besloten, dan zet ik maar een praktijk op.
1: Ja, oh ja. Ik dacht, nou ja. Maar dat is dan weer omdat ik het als een soort, ja, hoe mag ik dat zeggen? Dat komt uit mijn dankbaarheid voor het leven. Dus dat ik zo dankbaar ben dat ik zelf wel leven mij, door iets wat mij geholpen had, wat ik nou echt geleerd had, dat ik denk, u die dankbaar is, is dat een chance die ik waarom Jan wil.
0: Oké.
1: Ja.
0: En de bist nou een skofke miljoenen gong.
1: Ja.
0: Hoe is de ondervinding?
1: Ja, ik ga nou een jellier, haast een jellier de dwarren iepen. En ja, dat is gewoon, dat is echt heel bijzonder. Want als, toen kreeg ik de afstudeerd wie hem en die dwarren iepen, nou, dan is het even wat onwennig, omdat het dan even zich warm vinden maat. Maar dan merk ik dat ik toch gewoon echt heel erg die ervaring ik meeneem van, ja, zowel het succes als denk de orenkant van de medaille. Ik ken het Ljocht en het Tjuster. Mm-hmm. En meesten komen natuurlijk heel vaak mij best wel heftige lichamelijke of mentale problemen. Het is vaak een combinatie van. En dan merk ik dat ik respect heb van de diepte, zonder oordeel. En ik altijd weer de verbinding mij de mens zelf en mij het hart, denk je het uiteindelijk om wat ik doch. Dus ik jouw roemte onder het zelfherstellend vermogen. En tegelijk begreep ik ook wat het is dat je brutsen binnen, maar net stikken. Mm. Er is altijd iets in je wat heel bleeuwt. En daar breng ik de meesten mee in contact. En dan sjog ik gewoon hoe het meesten daar ik weer van opbloeien.
0: Ja.
1: En daar ben ik dan wel heel dankbaar voor.
0: Ja. En Do presenteert nog bij de Omroep.
1: Ja.
0: En heeft verder nog iets was dorst, he, wat in de spotlights is maar.
1: Nou, heel lang net dus. Op een uur wie een veilige setting van mij. Omdat het, ja, dingen die trokken hinnigen en ben vaak nog lastig. Maar bij op een uur ben ik peteren heel gestructureerd. Die vertelt, die luistert. Dus dat wie in mijn holle heel goed te volgen is dat dus nog steeds. Ik moest wel even wennen aan de felheid van de lampen, letterlijk. Maar dat is intussen ik kwam. Dus dat is de spotlight. Verder, toen studeerde ik nog, he, toen ik al bij Omroep Friesland begon. Dus ik leef nog altijd het leven heel erg, de matbalans wezen. Ik ken van alles, maar wat binnen mijn ruimte.
0: Ja.
1: En als ik daar continu heen ging, viel ik me continu ellendig en opprikkeld. Nou, dat wil ik net. Dus ik kies de hele tijd, Oké, dus het is een peer hier op en uit. En squallen en meer net.
0: Nee.
1: Dus er kwamen een heel soort oorvragen van, oh, Ted, is ik weer Oerijn? Dan kies ik, wat bij u is dit? En dat is heel leuk, maar het is vies te vallen.
0: Ja.
1: Dus jin lang nee zijn. Dan ben ik dus afgestudeerd. Dan heb je dat laagje er al weer aan. De praktijk is er wel. Maar dat is ik van een heel deel ontspannend. Op een uur zit ik naar twaan heel hier. Echt wel lekker op mijn plak. Dat haak ik wel een soort van in de vingers nou. Dus als je net met zak continu, ik moet hierop letten, daarop letten. Dus er komt weer wat meer rust. En toen kwam de vraag of ik het uitfestival met mijn beste vriend Teun Planting ga presenteren. Wil jullie jou het? Nou, dus ik was een gearworker van de Harmonie en Omroep Friesland. Toen dacht ik, hé, ik viel dat ik daar weer ruimte voor had. Dat ik er zin in had. En dat is denk ik de leidraad. Dat ik ergens zin in had, betekent ik dat ik er weer kleven ben. En als ik ergens zin op show, dan is het nog net zo vier. Maar dat wordt weer een glitterjurk aan. Dus die jurken, die liggen al zien hier op een zouder. Eigenlijk vergeten van dat jet bij je verliezen. En dan komt er toch weer glamour in het leven.
0: En past het nog?
1: Dat zei Teun ook al, dat maakt van zin als het er nog in komt. En ja, ik nog.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel senior, dus ik zie wel wat meer make-up smaren. Maar ja, nee, het past nog. En het grappig genoeg dacht ik dat ik de hele glamour afskaft hier. Maar ik had me weer pink gouden squantjes erbij gekocht. En ik dacht, het is echt wel leuk.
0: Ja.
1: Het is echt wel het lichte, het grappige. Dat is echt mooi.
2: Ja,
0: ja, want hoe sjust nou de toekomst? Hier is het, krijgt een paar keer gewoon hoe huisje, boompje, beestje. Dat is net wun. Wel huisje, boompje en beestje, maar net een ben of zo.
1: Nee, nee.
0: Want dat zit er net in.
1: Nee, dat zit er net in. Dat is toch, als het zo lang zo ziek bist, ja, wie het voor u en mij gewoon net een optie om. Ja, Google, ik zou dat niet kennen.
2: Nee.
1: He, dus en nu ben ik 43, nu begin ik weer wat op te bloeien. Maar ja, nu heb ik een leeftijd. Dat ik denk, ja, die tijd is geweest, dat schip is weggevaren. Dat, ja. Dat is er van mij gewoon net west.
0: En is dat nog een vertriet, Indy?
1: Ja, dat valt voor mij.
0: Okay.
1: Dat valt voor mij. Ik denk wel dat het, ja, het had wel een soort gedachte west. Van, had wel eens jij in mijn leven een punt west. Dat ik dacht, nou, ik denk no. En dan gebeurde het echt net. En dat wie no extra. En ik denk dat dat mij de jaren, ik in dat proces van Sassiek west, rustig gewoon zijn eigen plakje voelen had.
0: Ja, ja.
1: Dat ik toch omdraai naar, ik dat weer naar van, oh ja, en wat is er dan wel? Een leven met je vorm, Jan, zat het is. Maar dat wat er is, daar leeuw ik heel erg in. En dat je Berna of net Berna, ja, ik denk dat het beide keren leidt er een opdracht om het leven, zat te leven, dat het, ja, belangrijk, dat is de ding in dwank is die is belangrijk viest. En dit had er net, dit jet er in dit leven net bij.
0: Nee. En wat jet er wel bij?
1: Ja, het ekwes zou vallen vol, hè? Mijn hond, nou, dat is ik, mijn hart. He, dus daar ken ik een heel protte van die moederlijke liefde die ik in mijn haar ook kwiet. Mijn relatie met mijn vriend. Mijn vrienden zijn heel belangrijk voor mij. Ik ga wel in die tijd dat ik weer opstingen koe en weer onder het leven deelnemen koe. Hier ik je vraag meer over wat moet dat dan wezen. Er is maar één ding en dat is verbinding. Denk je het voor mij het hele leven nog. Verbinding in mijn eigen kopje, verbinding in mijn eigen lief. En verbinding bij de meesten om me heen en de meesten die ik moordje. De verbinding zit altijd voorop. En van daaruit beweeg ik me. Dus ik ben nou weer een nieuw toneelstuk ontschreeuwen. En dat ik het weer hoe verbinden met de meesten werk dat mijn meidje, met het publiek wat er aanst weer bijkomt en het verhaal wat verteld wordt.
0: Ja. Dus schreeuwen en presenteren. Zit zelfspielje er ik nog in? Of list het er gewoon maar op? Op onkomen.
1: Ja, dat liet ik erop onkomen. Ik had een regisseur van de nieuwe voorstelling, Bruun Kuit. En die zei, ik ga je zelf spelen, Ted. Ik zei, ja, die vraag die voelde ik dat die kwam. Maar ja, de energie is nou net beschikbaar daarvoor.
0: Nee.
1: He, dus ik zie net dat dat nog. Ik kreeg dus die glitterjurk, die had ik weer al staf. Die is niet eens toch weer in mijn leven kwam. Dus ik zie geen neetje dingen, maar het is, ik weet het net. Dus joh, van nou is de energie zo verdeeld. Uiteindelijk is mijn ding wat ik doe, is communicatie. Ik deel verhalen, dingen. Heb je de omroep, bij op een uurtje jou ook meestal weer de ruimte om hun verhaal te delen. Dus uiteindelijk gaat het altijd toe communicatie wat ik doe vanuit mijn hart. Mij wat ik ken. Dat het voor mij echt prettig en haalbaar blijft. En ja, misschien komt er wel weer eens een schiefke bij. Geen idee.
0: Nee. Dat ze jaren denk, door luistert heel goed naar jezelf. En dat kiest dus ik.
1: Dat kiest leren. Dat kiest echt leren. Dat is een van de, ja, dat is toch een van de mooie dingen om het moeilijke. Dat vader die ik denk ik nog meer leefde vanuit de verwachting. Daar wie ik al wel mee bezig van, ja, oh, ik viel dat wel dat ik dat doe, maar hoe doe ik dat dan oors? En trouw die jaren van ziek was en zo oppel, oh, dat ik mezelf zo oppelt haar eigenlijk en echt uit over, ja, oerlibbing kiezen moest van mezelf. Want oors hiek het net oerlibben. Ik moest echt kiezen van, ja, wat doe ik met mijn energie en wat kan wel en wat kan net. Ja, dan is dat echt safion in diezelfde. En dan wordt het nog eens versterkt door zijn cranioopleiding. We hebben dus echt in contact komt met die eigen lief, maar ook met die eigen skietnis en hoest in ook als tekst. En waarin ik toch wel ontduts dat ik echt wel een protte dieën op basis van wat wordt er van mij verwacht, maar dat juist van heel veel een spanning zwaardigen. En nou is het oorsom. Wat wil ik? Wat past bij mij? Waar viel ik me prettig bij? Of waar heb ik me vuur van on? En daar vanuit kies ik eigenlijk. En een kindje wil ik gewoon heel makkelijk nee zeggen.
0: Ja. Dat is dus ik leer.
1: Ja, nee zitten is echt heel makkelijk voor mij. Wie het net, maar ik ken op alles nee zitten. En dat meeste zitten, ja, maar ik moet wel dingen. Denk ik, nee. We moeten echt zo weinig. We denken dat we van alles moeten. Maar nee zitten is zeker voor vrouwen een superkracht.
0: Oké. het zou mooi zijn om daarmee op te houden. Maar ik heb nog één vraag.
2: Nee. Dat eruit, nog één.
0: Ja, nee, deze serie peteren Jette hoe mensen die het echt een keerpunt mooi maken hebben in haar lippen. Nou, dat is bij mij heel duidelijk. Kerst echt zeggen van er is een voor en er is een nooi?
1: Ja, ik denk dat een lippensbreuk. Ja, zeker. Ja.

0: Het verhaal van Ted Roosendaal in het Simmerpartier. Geertje de Vries praat met haar over haar lippen voor en na de val, waarbij ze een hassentrauma oproen. De muziek die we draaiden is uitzocht door Ted zelfs. In chronologische volgorde wie dat? Ingelding van Marcel Smit, Rise Up van Andra Day en De Weg door Stef Bos. Nije wieken hebben we een partier met uw oud collega Gerrit de Boer. Voordat we waarom in Friesland kwamen om als journalist te werken bij Omroep Friesland, hier hij al heel wat meemaken. Hij was journalist in oorlogsgebieden in Azië. En hij bedarde ik in een grauwelig conflict in Indonesië tussen twee volkstammen.
1: En dan stutsen ze dat hele dorp in de brand en iedereen die ze zien komen of die ze vangen kon, die werden vermoord. En er staan holen op pijlen en er staan holen op olifant. En dan treunden ze vaak sigarettenpeuken in de noors. Het weer verschrikkelijk.
0: Journalist Gerrit de Boer. Hij vertelt nije wieken over zijn roezige lippen. En dadelijk snij in oren giet Johan waarom in de tiert in snijden in Friesland. De tiertmachine bepaalt alle hoeren en ieruteren 60, zondag, 80 en 90. En de eerste tsienier van Tratoezen met nijs en muziek van doen. Nog een heel noffelijke snij.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
4: Hoi hoi, dit binnen Marije.
5: En Hielke.
4: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
5: En Dom Jouwing.
3: App die vakantie boodschap nou. 0520 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
11: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
5: De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is... Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
20: De snijden in Friesland, dat wie je doet, ontzijzoeren. Ja, ach, hey, die mooie clubmeesken. Daar meid je graag dat programma voor mij het gevoel van doe. Ja, en het tierbezinnen, die bepaalt alle oeren het hier van doe. Ik slinger hem nou om, dan kunnen we nou al bepalen wat het dis oeren wordt. Mijn nijs en muziek. Oeh, stof doe ik er maar even bij. En dat oude stafje en dat geldt ik voor de hits. Ik ga correct even dat hier het tijdens de reclame alvast een hit uit de die dat hier komt. Jestje dadelijk.
21: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Wat lezen met je doet... Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
28: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
29: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
30: Snijden in Friesland.
31: Maar Johan Terpstra.

0: Chris Andrews wie dat en Pretty Belinda.
1: Snijn in Friesland.
2: Ontzijns hoeren.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
3: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, deze oeren brengt dus weer waarom de tiertmachine. Nee, Njontje Njoggene 60, dat is krek bepaald. Ja, wat is die gevoel erbij? Sjocht het alweer vadij. Lange rokken die trode wien zwaaien. Blommenkransen in hier. Brede broeken met kleurige psychedelische prints. En jongens, mij hier, dat hield iets langer waard. Ja, was jij er net bij vanzelfs, hè? En misschien is die bedij op de oprit of bij Heid en Mem wel de DAF 54, een kever of een Simca 1100. Goh, wat hier dat ik auto's, hè? Taglieklid, de vrouw had ik een orenkantje en in Praag nemen toezende meesken Aski van Jan Palach, die hem zelfs in brand stuurt, zijn protestje in de Russische oerheersking. In Amsterdam bezetten studenten het maagdenhoers en hippies meidje van de Dam haar een plak van vrijheid en protest. De NTS veroordeelt in de NOS en via die nije omroep zag een miljoen meesken op 20 juli mij iepenmoelen naar de eerste stappen van de meeskapbemannen. Wat een onverjeerdelijk moment wie dat is.
4: Oké, okay, engine stop. We copy you down, Eagle. The Eagle has landed.
1: Dit is
5: de top 3 van Doe.

Ja, de top treien zelden wie ik het doe. De singeltjes best verkocht in de platenzaak. Een treien Procol Harum, A Salty Dog. Twa Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Je t'aime mon plu. En op Ian The Beatles en The Ballad of John en Joko. Het nummer vertelt haast als een muzikaal dijboek het verhaal van het huwelijk van John Lennon en Joko Ono. Haar een bed in for peace in Amsterdam en de enorme media-aandacht die ze kregen. Opvallend weer bij de opname wie alleen nog John Lennon en Paul McCartney aanwezig. George Harrison wie op vakantie en Ringo Starr werken aan een film. Lennon zong en speelde gitaar. McCartney nam drums, bas, piano en backing vocals vast in rekken. Ja, en Imarien Dij stierde opname erop. Op nummer 1, zelfde wie ik het doe.

0: Ik rijd eens even door je lijst. Maar je wilt je al hier. Deze op eenzelfde week doen. Johanna Sexton, The Beatles en The Ballad of John en Yoko. Ja, goeiemiddag, Geert van Tuin.
1: Goeiemiddag, Johan Terpstra.
0: Dat is bij het haatklasse keerse die bol zit. Van de morgen om alvoer uiteindzet, waar ik zocht dat er maar eerst tover toeren op de lijst in. Vaak ben ik dat maar te zien, dus dat wordt een lange zit vanmiddag.
1: Ja, dat zou best eens kennen. Dit is natuurlijk een bijzonderheid dat er 12 toeren op de lijst zijn. Ik ken mijn twee partijen voor de geest stellen dat het geval is. Dat is Bitchem. Die willen dat heel graag, omdat ze om grote prijzen strijden daar. Fietsen en één keer in de vier weer hinders. En dan zeiden ze daar in Bitchem, ja, als we dan zien per toer hebben, dan is er één per toer bij. Die had maar één partij keers en die had ze wonen en dan heeft ze al een fiets. Dat is dus te gek. Nou, dat is honoreerd. Hier is dan ook 12 toeren op de lijst. Dat is een wat een diffuser reden, zou ik gaan zeggen willen. Ja, wat deed er aan de hoorn? Normaal sprutsen. Van vroeger, opa vertelt, dan wie er hier een vrije formatiepartij van Mali en Bolzwart gewoon zie je per toer op de list. En in Rie, daar wie een eerste klasse afdelingspartij. Nou, dat biedt elkaar totaal net. Alles wat hier net keert ze koer hier naar Rie, dus die in soms wel 30 per toer op de list. En dat wie een prachtige partij, de wie in zijn Rie heel breed mee. Maar ja, doe eerder op een heldere geestvesten. Ze zeggen, nou nee, dat gaan we niet meer doen. Die afdelingspartij die mat er maar uit in. En mat je maar een orenpartij krijgen. Nou, daar heeft Rie alle machten van het knokken west om dat weer om te draaien, dat is nou slagen. En nou wol, ja, het is een beetje een tricky theorie, moet ik zeggen. Nou wol de tricky theorie, dat als we nou hier 12 per toer in Delft zetten, dan krijgt Rie minder per toer. Dan nemen we toch nog een beetje wraak op de actie van Rie, die het nogal hut in het KNKB-belie het onwest had. Het zou zo wijze kennen. Ik had daar de bewijzen net voor, maar ik constateer slechts dat er in Rie bij die afdelingspartij met 12 of 15 per toer op is staan. Dus het had wel enig effect, kunnen we constateren. Nou ja, hier dus 12 in de Hesgelijk, Johan, dat zou wel eens let willen kennen, want we binnen het al wil het uitzetten. En de eerste twee partijen, die worden beide 70 minuten. Let even op, dan moet je alweer ernstig achter jezelf zo rennen. Nimbal Bijgeliks, de nummer 1 en 12. Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten. Wie een reet de spannende wedstrijd. Vier weer zijn Gliek, weer het Sijsjouwer. En het vaddeel van uiteindelijk Redmer Sagemans, Stefan van der Meer en Jurrit Ozinga. Maar, daar weer wat onderhonden, die partij. Want op Fjouwer eerst een Gliek is er een actie van Stefan van der Meer in het tuskenspul. Hij klapt er zijn ankel. Mat behandelen weer op het veld. Is de rek West is in de klooi keer verder behandelen. De reglementen schreeuwen voor maximaal 4 minuten behandelen en dan mag ze even omwijzen. Nou, dat slag gekrekt. Van der Meer had de partij aanmaken als balkeerder. Ze winnen hem ook nog op 4 wisselgelijke Sijsjouwer. Hoe is het mogelijk? Maar het is duidelijk. Stefan van der Meer kent het verder. Had ik het al hier goed zien in de periferie van dit veld, dan zal René de Haan, die te de schrekte afslaan is door die man, de vervanger wijzen voor in van Stefan van der Meer. Nou, dan wien we dus 70 minuten verder. Dat orenperk, dat keert ze echt lang in de regen. Remmelt Bouwme, Jorn Lars van Beem, Evert Pieter Talsma, Tjen Jelle Atema, Sjoerd de Jong en Jan Bansra. Exant blessureverhaal. Jorrit Nanninga, hij woont juster met Dron Riep, de Jong Feintenpartij. Dat die Dron Riep voor de vierde keer op Riegen. Maar Nanninga is der blesseertrekker. Hij kan net keertje. Hij moest even op een foto hier voor de kranten. Hij had een shirt on, hij had het direct Rudy in en hij had het June on Jelle Atema. Dat is zijn vervanger. Mooi om te vermelden is dat Sjoerd de Jong er wel weer bij is. Die had ik even een paar weken blesseerd west. En Jan Banstra is daar achterin ze. Alles kan net verbloemen dat dat betoer van Atema, de Jong en Banstra. Er wil ook hier mooi 5 met rijden in Sijstwa. Dus die zit in de kleikamer. Nou, dan komen we bij de veelvraat van de Vrije Formatie. Dit is de tiende Vrije Formatiepartij. Jochen, daarvoor ben al je woontrog. Menno van Zwitten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En die kon met twee vingers in de noos keertjes en Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. Het waard 4-1 en skinnersuis voor het patroon van Zwitten. En dan komen we bij het patroon van Martin Bergsma. Mooi Hessel Posma. En hij zit weer op de lijst. Dat stuurde hij altijd al, Erwin Sielstra. Maar wij moesten daar eigenlijk in de eerste omloop in en Ajek, oren allemaal van invullen. Erwin Sielstra. In Dron Riep plesseert we Rekke Onel Jisk. Ja, dat weer zo in juni. We zijn nu alweer jip in juli. Hij het last van die leersblessure. Is behandelen. Had alles erom dien om toch weer waarom te komen in. Hij is hier, Joort. En hij stier op het veld. Hebben we even mooi in praten. Hij zei, ja, ja, ik mat staren gewoon wat Sien op te bouwen. Dus de bedoeling is, de opzet is, dat Erwin Sielstra één partijtje keert. Mooi Martin Bergsma, Hessel Posma. En dat hij dan plakmakert van een vervanger. Nou, dat zal gebeuren, Matte. Want ze wonen mooi 4-2 keer in van Johannes van der Veen, Jelle Pieter van der Wald en Willem Heringa. En dat betekent dat het patoel van Mattenbergs met dadelijk de Titanenstreet ongeveer mat. Tjen het patoel van Menno van Sviet. En dan wil je eigenlijk wel een fitte achterin hebben. Maar dan wil je op zijn meest een echte achterin hebben. Want daar had het wel eens wat ommarkeerd. En dan moest Hessel Posma achterin en dat weer een heel gedoog. Ik denk, maar dat weet ik vanzelf net zeker, dat het wel eens Laas Pieter van Straten weer kent die dadelijk het plakje in de van RW Zielstra. Dan haal je in alle gevallen weer een achterinse bij dat patoer. En dan zullen we zien hoe die strijd dadelijk verder geert. Nou, dan ben je verdwaald met de laatste twee partijen. Op de eerste list Brent Jesse van Beem, inderdaad uit die familie. Nick van der Wald en Jelvin Kaper. Keert ze erin Jean Peter van Zuiden, Thomas van Zuiden, de vervanger van de blesseerde Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Ik zag eventjes op de Telegraaf. Het eerste botsie hing het er in het vadiel van de patoer van Brent Jesse van Beem. En dan de laatste partij op de eerste list. Corné Tuninga, Joram Elsinga, Klaas Pier Volkersma, Tjen Johan Sipme, Gabian van Popta en Hendrik Koosra. Een patoer dat echt nog wel de farm zit te pakken met Tjen de Krijn. Want het is natuurlijk wel duidelijk. We zitten 12 hele weken voor de PC. Alles begint, ze staan gewoon in het tekensteen van die grutte partij op waarschijnlijk 29 juli. Nou, Corné Tuninga versus Johan Sipma, kan ik nog helemaal niks van zeggen, maar die hebben we de inslaan fase krijgt aanronden. En die partij die begint dus op dit stuit.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat wie je doet.

Hier best wel wat discussie tussen Elvis Presley en zijn manager. Dat weer Colonel Parker in die tijd. Die laatste die zegt er neer in en die adviseerde om dit net op single uit te brengen. Elvis zelfs die stierde erop dat het wat single, dat het uitkwam als singeltje. Elvis wie dwaande hem los te maken van zijn als Hollywood filmster en hoe we weer serieus namen worden als jonger.

0: Ja, zieke antwoorden op grote vragen of kies gewoon voor een lekkere glimp op het gezicht. Ik maai dit waar. Nou ja, ik wil het net beïnvloed, maar kom erop, ik ben benieuwd wat eruit komt. De Hollies Blowing in the Wind of de Edwin Hawkins Singers, my Oh Happy Day. Paul zit in de Omroep app.
1: Omroep Friesland.
2: Sneijnie Friesland.
0: Ah, de docht is goed rond. Stuurt ik een bericht. Het is de moeite wurg om weer tussen te blowen van het programma. Nou, dat is mooi op de Jen. Sierk zei het. Ja, ik ben in 69 Bennen op 26 juli. Daar doen we de muziek beter en mooier, Johan. Ja, dat had ik wel wat te krijgen. Maar ja, en Johan, wie is dan krek net binnen? Hè? Zie je er nog in de buik? Want het is nou 12 juli. Ja, spannende tierkamer om daar tussen bij hem, zie ik. Ja, dat had ik wel wat te krijgen. Maar vanzelf, ja, ik beschouw het zelf ook wel als give ever om naar die 15e, 16e en zie je daar eens de muziek bij. Ja, daar haast al wel de grootste oerlapping mij, zeg maar. Het mooiste gevoel was mij maken haast op die leeftijd. Maar dat hield dan voor die, zie ik, als ik nou deze muziek mooi vind, 69, en wat minder. Maar die muziek is geweldig in elk geval. Nou, stem even mij. Pauline Omer op app, hè. De Hollies of Edwin Hawkins Singers. Minke, ja, die zei het ik nog, vind ik een mooie meid van hem. Hoe simpel kon het wezen, even een handstand dwaan. Tjen en Mjorre en maar zo volle mogelijk persoon. Ja, simpel. Handstand. Ja, slag hem mij net. Tijbel. Begin uit Nijs, uit 69, het Polygoonjournaal. Begint te krijgen leven kwart uur. Maak een reportage over de lancering van de Apollo op 16 juli in Nederland. Ja, en komt daar dan ik op televisie.
3: Deze studio van de NOS in Hilversum was het zenuwcentrum van waaruit televisie en radio de maanreis van de Apollo 11 in de Nederlandse huiskamers hebben gebracht. Presentator Henk Terlingen, die in de verslaggeving uiteraard nogal op de voorgrond trad, en een staf van elkaar afwisselende technici hebben het mogelijk gemaakt dat de grootste onderneming vrijwel van minuut tot minuut gevolgd kon worden. Aan de reportages was een lange voorbereiding vooraf gegaan, waarvoor Terlingen en Rudolf Spoor onder meer enige tijd in Houston zijn geweest.
4: 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
3: Direct na de lancering begon er ook een drukke tijd voor de volkssterrenwacht Simon Stevin in het Brabantse Oudenbos, die een tijdelijke basis had gevestigd in een schoolgebouw. Hier werden de door Apollo 11 uitgezonden signalen en mededelingen en ook de contacten tussen Houston en de capsule opgevangen. Buiten de school stonden drie antennes opgesteld. Eén voor het opvangen van stemmen, één voor het opvangen van telemetrische signalen en één voor het opvangen van radarsignalen. De Volkssterrenwacht kreeg de medewerking van de NASA dankzij de goede contacten die de directeur, de heer Vermees, met NASA onderhoudt sedert hij als amateur samen met zijn vrouw een jaar of 10 geleden met het waarnemen van kunstmanen begon. Gedurende de hele reis van de Apollo 11 naar de maan ontving men hier de stemmen van de astronauten en de gesprekken met hun basis.
2: Dit wie het nice van doen. En dit

0: Merry Man en Big Bamboo.
1: Dat die je doet.
0: Ja, hier kreeg ik even... Sierik die stuurde een berichtje bij de Omroep App hoe de muziek dat hij vroeger volle beter wie. We draaien kreeg de Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Nou, Sierik, dat vinden ze het Sint-Wurg ik wel, want... De tributeband Battle of the Bands in het televisieprogramma op SBS 6. Daar zitten de Fortunate Sons als Koflin. En die naam is mij naar...

0: De heegtieën van de muziek van Creedence Clearwater Revival. Al die oude platen, een feest der herkenning. En was dan shortje in het burg. Als er zo op een feestje komt, is dat de jeugd ik al die oude noemers gewoon meisjongt. En ken van Creedence. Ja, mooi is dat, hè? Muziek het Jochen en 60, Polynomen op app. Git ik als het snietjagert. Hast al even stemd. Ik eerst even op de pal even klikken. En dat doorst Indomer op app. Rios Boppen, appuurs, tekstwolkje. Als dat hier past op Domer op app, dan zucht de pal stier. Ben bedankt, dadelijk was even tron in mijn mail hoor. Wie inkrijgt al even hoe die Apollo Alve. Het uitsturing op televisie. Ja, daar kwam een hele strip bij elkaar om daarna te zien. Vanzelf, net Els en Ian hier nog een televisie. In de Apollo Alve zitten astronaut Neil Armstrong en zijn compaan Buzz Aldrin. Dan op 21 juli zette Armstrong als eerste mees voert op de mannen. Zijn compaan Buzz Aldrin die volgt hem. In de Apollo Alve binnen ze naar de mannen vliegen.
1: It's one small step for man. One giant leap for mankind.
2: Bijna 5 eeuwen nadat Columbus Amerika had ontdekt, werd van daaruit de sprong gewaagd naar een andere planeet. Op 16 juli vertrokken Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins met de Apollo 11 van Cape Kennedy. 3 dagen later stapten 2 van hen over in een maansloep en begon de eerste afdaling naar onaardse bodem.
3: Down 2.5. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. Okay, engine stop.
2: Nadat Armstrong om 4:04 in de vroege morgen van de 21ste juli zijn historische kleine, grote stap had gedaan, volgde een kwartier later Aldrin.
4: A little more. And another inch.
2: Met het planten van de Amerikaanse vlag werd het doel bereikt dat president Kennedy 8 jaar geleden stelde, namelijk om voor 1970 een mens op de maan te brengen, een project waaraan sindsdien 400.000 mensen hebben gewerkt.
0: Ja, echt een ding. Jochen en 60, misschien precies zo voor de televisie. Echt. Ongelooflijk dan, hè? Ja, is wat weet ik nog. Dan geven we naar het nieuws, dus eigen provincie, zelden dat je doet. Dan hebben we het over 12 juli, Njochtje Njochtje 60, Erik Enema. Stof doe ik even mij, want heel diep het archief van Omroep Friesland in. Erik, goeie met je, wat hartstikke voelen?
5: Ja, goeie met je, Johan. Een mooie tietsbeeld in het artikel Njochtje Njochtje 60. Sint Anna heeft nu ook een prachtig tenniscomplex. En het tietsbeeld, ja, kan ik wel lezen uit de eerste zin, uit het artikel. Het is zeker geen dagelijkse verschijning. Twee burgemeesters in overhemd nog wel een partijtje te zien tennissen. Toch was er voor het spelletje dat de burgemeesters van het beeld, Dr. Anders G. van Venen, met zijn te Schellingerig ambtscollega L. Hoogland gisteravond in Sint-Anna-parochie speelden, geen overmatige belangstelling. Er was ongetwijfeld nogal frisse wind debet aan. Overigens weerhield dat de beide edelachtbare heren niet een stevig partijtje te tennissen, waarbij zelfs het hemd boven de broek kwam. Nou, echt een nice artikel, maar wie wil een reden voor om je bij te wijzen. De officiële opening, wie dat, van het nieuwe tenniscomplex van Sint-Anne. De voorzitter van de Beeldse Tennisclub, de heer M. Rinks, was uiteraard zeer blij met dit complex, bestaande uit 2 banen en een oefenhok, dat gelegen is aan de Hartmans-Sandestraat, vlakbij het zwembad. Nou, ongeveer zo'n 64 leden heeft die Beeldse Tennisclub, maar de heer Rinks heeft goede hoop dat dit aantal binnenkort snel zal groeien. Tennis is een prachtsport. Sport voor iedereen, zei Sauter, en heus niet een zogenaamde elitesport. Dat kleefde doel dus blijkbaar al om een tennisje.
6: Dat
5: wie je doet, Jochen en 60.

0: 9 to midi, meister tussen.
1: Je teach me alles better, alles better, alles better.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de teach?
0: Slimy Friesland.

0: voetballer wie de grutskop, hè, want ze scoren zo goed in Amerika. Ik Shocking Blue en Venus. En daar ervaren Jochtje en Jochen als echte bladspel en Tears en Spinning Wheel. En als Lies Mansje Jerk dat noemer. En op het einde zit dan, ja, wat is het? Het fluitje. En ik dacht altijd, hey, dat gaat door Sinterklaas. Daar wordt aan de deur geklopt. Dus dit stukje zit maar. Ja, hè? Ja, zak is het haar, hè? Tovrie door jou het waan is, je net keert zijn Geert van Thun. Hoe zit het ervoor bij jou?
1: Ja, de laatste partijen op de eerste list binnen dwalen. Brent Jesse van Beem, Nick van der Walt en Jelvin Kaper nemen ter optie in de gebroeders van Zuiden. Peter en Thomas, de laatste de vervanger van de geblesseerde Allard Hoekstra. En Kevin Jordan Hiemstra, dat is de achterinste van dat patour. En ja, we moeten toch constateren dat de patour van Zuiden onderwinnende gewoon is. Want ze staan voor mij fjouwer om in. En dat werd een heel probleem voor die jonge tegenstanders dit zei, hadden die weer haar knap, maar komen toch wat kwaliteit te kwad. Nou, heel oor zit de situatie op de laatste partij van de eerste list. Werd Corné Tuninga, Joram Elzinga uit Bolsward, plaatselijk favoriet. We hadden dus draaien Bolsward, dus hier is een beetje in het fieldsteam. Joram Elzinga dus, mooi Klaas Pier Volkers, maar Keertse Tjen Johan Sip, maar Gabian van Paptaan, Hendrik Koolstra. Dat is in principe dus een van die draaien toppentoren, maar het strielt te min uit. De kwaliteit hoort net oer. Er is vrienden ik kijk een protte commentaar west op de verbale en zeker non-verbale uiteringen van Gabian van Popta. Als het gaat om het missen van een bal toch in je fascimaten, dan maak hij daar weer misbaar van. Dat is hem al hier net in taak. Oh, nou, maar joh, worden het krijgt en piept aan alle kanten bij het patroon van Sipma, Popta en Koolstra. En dat kist nou eigenlijk ook wel een beetje zijn, want ze zijn spullen op de eerste achter. Ze zijn het patroon van Corné Tuninga. Wielt ze toch als favoriet van startjongen binnen deze partij. Ze kunnen hem ook nog wel winnen, hè. Wil ik helemaal net op vooruit rennen. Maar dat het al hier net zo soepel gaat is dat ze zelfs wel graag wonen, dat is wel een feit. Als zorg ik nou wel een prima retourslag van Gabian van Popta. Van orde boppen, werd hij de bal in het perte krijgen, komen ze mooi zoist waar voor. En liek het er toch op dat zij dadelijk in Liekweg komen zullen mooi per tour van Corné Tuninga. Want ze staan op het randje om spullen geliek te boeken.
0: Paul in de omroep, hoe gaat het ermee? Hartstikke bestemd.

0: Tja, zie ik het antwoorden op grote vragen of gewoon die glimp even op het gezicht. Blowing in the Wind van de Hollies of Edwin Hawkins Singers. En Oh Happy Day, Paul in de Omroep Pep stemt voor Blowing in the Wind. Onder oren Trobetje, Gerrit, Ruurt, Jan. En Jan Jaap zei dat ik, hij is gisteren nog bij de Appelskeerwest, zei dat ik nog bij de Pink Project Band, Pink Floyd. Ja, tribute. Prachtig, Jan Jaap. Mooie waarde bij gisteren. En ja, ik zit naar Blowing in the Wind nog even te zien. De reactie die Betsy erbij zet, had ik voor mij al bijna 50% denk ik. Nou, stem ik nog even mij. Lichte voorsprong voor de Hollies op het stuit.
1: Snijden in Friesland. Dat
0: hier. Ja, dan geven wij het nice. Meer nice uit uw eigen provincie. Dit is het hier. 69 werden homo's die te Gero dit erin heel roor, raar onsjongen.
2: Als je een homofiel over straat loopt, dat nemen de mensen niet. Ze kunnen het niet begrijpen. Maar ze kan niet rustig over de merking lopen, want de mensen vallen het master. Het publiek wil zo'n soort lui niet.
3: Dat? Wie?

0: en I'm a Gambler. De Father Beach Boys en Breakaway. Jochetje en Jochenes 60. Ja, ik ken dat stik oude mannen, kan ik me nog herinneren. Ik had Sean bij de V&D, tussen de midden wie dat. Jochenes 60, zie je het door die Leeuwen op squallen. Want je zei toch Annie nummer op heb. En Gary zei Jochenes 60, geweldig hier, de hippie tier. Prachtige noemers, ik in de Van B. Daar houden we toe de pol vanzelf. We stemmen er even bij, hè? Die doen we er even bij, die stem, Gary. Dadelijk de uitslag, eerst nog even naar de reclame, wie datzelfde hier. En Erik, die had een hele grote glimp om het gezicht.
1: Reclame in de Scronie, Jochetje 69. Gebruik de automobielen Ford. Ja, en dat is voor de leerhouders van oude auto's natuurlijk zeker no. En om je vingers bij aan te slikken bij Garage de Zeeuw. Een Ford Cortina uit Jochetje 60. Of een Ford Taunus uit Jochetje 64. Geweldig natuurlijk alweer. Ik bestel auto's te keer bij Garage de Zeeuw. De officiële Ford dealer van de Leeuwerikstraat in Leeuwen-Tessie. Hadden ze er toen nog. Maar bij Garage de Boer in Trondiep kerst ik de kust en de keur voor auto's. En Morris en MG, want daar is de dealer van der in Trondiep. Een 1102 twee deurs. En dat komt dan 6600, 90 goenen en 60 centen kostje. Als er een 12 waren bij hebben was, dan is het ongeveer zo'n 400 euro goene duurder uit. Inclusief BTW bij Garage de Boer in Dronriep. Circuit CV, Tennisbureau de Jong, voor een gedegen informatie over centrale verwarming op moederhaard of ketelinstallaties, compleet gemonteerd vanaf 2998 gulden. Maar ik lever weer een zelfbouwpakket, dat zoek ik net van. Maar goed, Technisch Bureau de Jong, dus onderblekelingen in Leeuwarden-Cent. Briefkaart ongefrankeerd aan antwoordnummer 155 Leeuwarden. Of kom gerust even binnen in onze showroom naast Hotel De Bleek met ruime parkeergelegenheid. Kan iemand u iets wijsmaken over kamer-voor-kamer verwarming met aardgas? Nou, dat kan technisch installatiebureau Popma in Leeuwen, denk ik. Dat adverteren ze in elk geval maar. Steeds meer mensen laten in al hun kamers gasverwarming aanleggen, zodat zij 's winters hun huis volledig kunnen bewonen. Gasharden en convectoren zijn door het grote aanbod niet duur meer. En mocht u alle kamers tegelijk een te groot financieel bezwaar vinden, dan doet u het kamer voor kamer. Blijf niet langer kleumen. Vraag uw installateur nadere inlichtingen. U wordt er altijd wijzer van. Ja, en dan deze reclame, Johan. Die bloot eigenlijk briljant. Ben ik het hoor? Nou, die reclame van Kingcorn. Ballen. En dan Jaapie. Hè? Jaapie, wie op een gegeven moment legendarisch in Nederland. Nou, dit is die reclame.
2: Dag, pap, ik ga.
3: En waar dacht meneer dan wel naartoe te gaan?
2: Ik ga bij Jaapie wonen.
3: Jij gaat helemaal niet bij Jaapie wonen? Je blijft gewoon bij papa en mama thuis.
2: Ja, maar papa, bij Jaapie hebben ze lekker Kingcorn.
3: Wat zeg je, vet?
2: Bij Jaapie hebben ze Kingcorn.
3: Had dat dan meteen gezegd, knul. Dan ga ik toch mee naar Jaapie. Zeg, is het eigenlijk ver naar Jaapie? Wat papa heeft ze kloppen nog aan?
2: Nee, want daar was
4: Kingcorn. Het enige dat je weggooit, is de verpakking.
0: Ja, oh, prachtig, Jaapie. Ja, we sluiten maar. Ja, jammer, hè, Jochetje, Jochenes 60. De typemachine is altijd onverbiddelijk. Die bepaalt dan de toeren. En dadelijk snijdt 12 uur. Wordt dat een oor-oeren? Hier, wat het wordt...
5: Wat doen ze saais?
0: Daar is hier het nij 2 uur en de Lizzie een mooie prijs. En ik wil van Dijkleer misschien, als dat antwoord juist, het goede antwoord, op de vraag van de crypto-quiz. Cryptisch omskroon, komen we er dadelijk op. Nij 2 uur. Ja, prachtige prijs. Dit hebben ze haast wel even terug. Paul, sluiten we op. Wat is het worden? Blowing in the Wind van de Hollies of de Edwin Hawkins Singers? Oh, happy day. Ik druk nou op de knop. Nee, die laatste is het net worden. Het is de Hollies worden. Blowing in the Wind, maar 64% van de stem... Stemt onder oren toch Sierik, Iesbrand, Durkje, Ipe, Gerrit. Ik zeg Jannik, Steen, Wouter, Imi, Grietje, Ibi en Sjoen.

0: Zomer op Friesland.
1: Zomer in Friesland.
2: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
3: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
2: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
3: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: eboekhouden.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is... We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte... de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden... en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen... en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler... in het midden van het land zo'n 28 graden... en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking... en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dat hier misschien had bepaald, hè. Het hier
14: 2000 size.
13: 20 hier, waarom mien dat hier? En de crypto quiz, die hebben we dadelijk met los. Prachtige prijzen te winnen. En ja, een prachtige dat we doen. Nostalgisch prijspakket leidt je misschien wel voor dijkleer. Ja, vrienden, wieken weer het 1 of 12 kromen wie het kleert. Nou, deze week gaan we het echt dreger maken. Dus meidje die mijn kleer zoekt, zitten. Dat is give a loss. De eerste cryptisch omskroon komt er dadelijk gewoon. Dan de simmer heeft u 2006 van de Colombiaanse jonger Juanes. Ja, die had wat mij, uw heitland, Friesland en uw taal. Was maar jere. Hij komt er dadelijk gewoon. La Camisa Negra.
0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
19: Snijden in Friesland.
20: Maar Johan Terpstra.

0: punto. De simmer van 2006, de grote hit van Juanes, La Camisa Negra.
1: Dat weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, we gaan los bij de crypto quiz. Het nostalgische prijspakket dat hij weer ombrengt naar die speciale momenten van vroeger. Desertien, het boek Mijn Eerste 18 jaar. En dat doe ik bij een van de spulsjes meesten een karmaatje. Het is de algemene all-time editie van Remember the Music. Of just voor de Nederlandstalige. Net alleen nog Nederlandstalig, dus ken ik Nederlandse bands. Stien erin, sorry, bij Glins Coördinering. Ik heb een karmaatje. Mooi boerspul.
2: Mooi mij op vakantie.
0: Ja, de druk leidt heugen, Jaantje. Oranje wieken, wat baalden wij als een stekker. Hè?
2: Ja,
0: dat
2: was
0: snel,
2: ja, nou, ik wou net wel eens dat ik het moeilijk maken had. Toen had het al schoen, dan moest het even controleren. Toen zei ze dat het is wel dreig, maar...
0: Ja, ik denk dat het dreiger is. Ja, nou. Ja, nou, die uitdaging die lezen we even bij uw harkens delen.
2: Ja, ja, wij gaan gewoon los.
0: Wij gaan op ziek in die omroep-app naar het eerste, de beste, goeie antwoord. Nou ja, en hast in kwartier nog wat woen, dan meest ik gewoon meidwaan voor het idee. Maar wij zorgen hier wel even als het dan een treinman of lange lien is. Kom maar op, die uitdaging, gini maar gewoon. Ja, ik denk dat dit behoorlijk dreiger is, Jaantje.
1: Crypto quiz.
3: Onwijzing Ian.
2: Neffens us is het echt nij.
0: Kom maar op, de omroep app er even bij. En dan derde het antwoord even inzetten. Neffens us is het echt nij. WhatsApp ermee, 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
3: Het gevoel.
4: Het nijs.
3: En de muziek.
4: Van Doe. Ontzaai zoeren.
3: Snijn in Friesland.
4: Dat.
3: Die.
4: Doe.
0: Ja, deze oren brengt de tier misschien uur naar 2006. Het is de tier van de eerste flatscreens in de Wenkamer. De TomTom, die draait de wijwierst. En elke nien had... Als net zonder de Nokia in de boezen de doorruk hier. De moorden, strakke spiekerbroeken, polo's, kwartenjaskers en vanzelfs de uklezen die het oerel opdoeken. Oh, verschrikkelijk. En oh ja, het WK voetbal is in Duitsland van 9 juni onder mij 9 juli. Nederland verliest in de achtste finale van Portugal. Maar in de broad is alles behalve rechtig. Israël valt Libanon aan bij de ontviering van 2 Israëlische soldaten. Een kwarte maar heftige simmeroorlog die volgt. In Nederland is er een felle strijd om het listloekerskip van de VVD... En wit de jonge Mark Rutte van Rita Verdonk.
5: Dames en heren, de uitslag luidt. Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker.
3: Dit is de top 3 van Doe. 3.

0: op nummer 3 is die deze weekend doe in 2006. Gnals, Barkley en Crazy. En 2 Sibberit van Shakira en Hips Don't Lie. En op 1 Marco Borsato, een van zijn grootste Nederlandstalige hits. Alle tieren weer wekenlang de grootste hit in Nederland. Het was gegeten door de eerste intense verheerlijke gevoelens. Het moment dat ze in mijn sjocht en alles om de hinnen liep het stil te steen. Borsato werken van het nummer op Nijgeer, mijn componist John Eubank. Maar hij waart er al jaren grote successen maken. Op in Marco Borsato en Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: op eenzelfde week doe in 2006. Marco Borsato en Rood. We gaan naar het keertje in Bols. Het haakklasse keertje. Geert krijgt de laatste twee partijen op de eerste list. Die naam krijgt nou even mij. Ja. Ben je nog dwaande of hoe ligt het er mij?
1: Ja, Ian is nog dwaande. Ian is uit. Dan hebben we gedoe de nummers Njoggen en Tjien. Brent Jesse van Beem, Nick van der Walt en Jelvin Kaper. Nou, die gaan een beetje kansleers ten opzichte van Peter en Thomas van Zuider en Kevin Jordi Hiemstra. Het werd 4 om Ian en 6 voor dat betoer zij dus naar de tweede list. Dan komen we bij een partij werd het al even wat regerigheid. Want Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas-Pier Volkersma. Die jouwen stevig tjinstans en Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra. Het had 6 keer 6 gliekwest in deze partij. Maar qua eerste slacht het eventjes in de goeie richting nou uit voor het betoer van Johan Sipma. En dat docht de opslag dus is eigenlijk heel dat zelf. Hij slaagt goed op. En hij is in het tussenspel heel goed bij. Fjouwer om het rijden, 6 gliek. Keer bal weer uitslaan. Ja, waarom slaan we retourneerd worden dan van de keers terug Joram Elzinga, maar daar staat Chippy in het pad, die houdt er twee handjes in aan, pakt hem van de keers en dan is het die Stefan Fjouwer is een gelijk 4 om het rijden in het vadiel van het patoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra. Maar om nou te zeggen dat het er al hier werkelijk vliegend verrint in dat patoer, dan mag ik toch zeggen nee, dat is net het geval. Maar goed, zij binnen ook aardig onderwijs om die partij naar hen te loeken, want daar is een retourslag van Gabian van Popta. Oeh ja, die kan Klaas-Pier Volkers maar net. En dan pakt Gabian van Pop maar nou toch echt de size in. Dit eerst, ja, dat docht hij dan een paar keer heel goed. Zo heb ik wat kritiek op hem. En zo maakt het die treien geweldige slagen. Dit weer er een van. 400 treien, skinner size in het vadiel van het patoer van Johan Sipma, Gabian van Pop dan Hendrik Koosta. Zij zullen naar elke dag naar de tweede list gaan. In het der opnemen mat het zinnenpatoer van de Van Zuidens. Ondertussen Eklos, de eerste partij op de tweede list. Redper Sagemans, René de Haan. Hij vervangt de blesseertrekker Stefan van der Meer en Jurrit Ozinga. Tjen Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Ik zoek op de Telegraaf en ik zoek dat het er een spul om te eerst is in het vadiel van het patoer van Redmer Sagemans. Maar dat is al die dus nog in de beginfase. En wij maatje is op voor de kraker van de dooi. Dat zult het worden matten, wat het aan mij loopt. Menno van Swieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Njoggen uit Njoggen has de scoort. Is van Mattenoutje en Mattenbergs met Hessel Posma. En ik heb het al zijn, Erwin Sielstra is aan het waaromkomen van een liskblessure. Hij heeft van tevoren gezegd, ik doe één omloop mij. En dan zeg ik goed het gaat. Maar dan stap ik er wel uit. En zo wil ik het in de richting van de PC starigjes opbouwen. Dat betekent dat die komende waas die in de minutes keer, misschien wel 2 omlopen keer, dat hij daar aan taak komt, dat zal hij samen kennen. Maar hij wordt nou vervangen door Matten Leijenaar. En Matten Leijenaar die materiaal het achterperk plak innemen bij de Varinse Hessel Posma. Nou, dat is hoe het knipt is. Sassiel het naait worden. Ondertussen is de partij Ekut. Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas-Pier Volkersma verliezen de partij uiteindelijk met 4-3 en 6-2 van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra. Zij staan dus ook op de tweede list. Mijn oren worden. De eerste omloop is heelal in de pocket.
2: Jet iets wie alles beter.
3: Meer hier.
2: Want zij zoeren.
3: Snijden in Friesland.
2: Waarom?

0: Ilse de Lange. The Great Escape, wie je dat?
1: Dat?
2: Wie je doet. Crypto-quiz.
0: Oh, wat balen wij, Aron en Wieke, hè? Dat het zo snel eruit ging.
1: Ja, nou ja, wel knap vanzelf. Ja. Maar ja, ik zit er dan een heel skof tot de stin. Ja. Om wat leuks te vinden. En soms dan verknoekel ik me er helemaal op en denk, oh, wat leuk.

0: Ja. Je bent tocht. Twitter wordt lanciëren. Ken het wijze, denkt Paulien, het burgerlijk wetboek. Nintendo Wii. Google kocht het videoplatform YouTube op. Ja, net goed, hè? Wouter, afschaffing van ziekenfonds. Invoering van de verplichte basisverzekering. Nice zorgstelsel. Bennen zit je voor in de auto, wordt verplichten. Tinkt de vakje. En drinken zij het inloggen mij de sms-controle.
1: Crypto quiz. Onwijzing 2. En spectaculair.
0: Dus 2006, daar draait het om, hè? Nevens Uus is het echt nee dat we de eerste crypto omschrijving. En 2, het is spectaculair.
1: Jazeker.
0: Ja. Nou. Ik zou graag de antwoorden. Verschien je van mijn neus op het scherm. Dat kerst dwaan toch een antwoord te sturen. Mij berucht in de omroep app. Hast me op die telefoon. Roosboppen, appjes, tekstwolkje. Daar kerst inzetten. WhatsApp maar ik. De mat dan nee. 0620. Fjouwen, joggen, joggen. Ien, joggen, joggen.
1: Snijn in Friesland. Dat.
2: Wie
1: doe.
2: Oh ja.
0: Net alleen nog de muziek. Maar ik het nijs maak het dan zijn oren compleet. Dat oh ja gevoel. In augustus 2006 ging de eerste Nederlandse militair naar Afghanistan. Ze werden stationair in de provincie Uruzgan. 1200 militairen binnen voor ondersteuning van de wereldbouw. Maar dit politieke besluit verdeelt de Tweede Kamer wol. En de regeringspartij D66 stemt uiteindelijk ek voor. Maar partijleider Doris Dietrich, die stap je toch wol op.
3: Wij willen daar opbouwen. Wij willen dat die mensen een beter leven hebben. Maar als er gevochten moet worden, dan zijn we daartoe in staat.
4: De kwestie Uruzgan is de eerste hobbel voor het kabinet. Sturen we troepen om oorlog te voeren of om te bouwen aan vrede?
5: Dit is een hele belangrijke kwestie.
6: Deze missie moet niet naar dat deel van Afghanistan gaan.
7: Het is nee en het blijft nee.
6: Wij dachten dat we zo de besluitvorming konden beïnvloeden. Met name de Partij van de Arbeid. Maar dat is niet gelukt. Het is niet gelukt.
8: Voorzitter, uiteindelijk... dit is een regeringspartij onwaardig. Nee, en dat zeg ik dan als lid van de oppositie.
4: De troepen gaan. D66 blijft in het kabinet, maar verliest zijn geloofwaardigheid.
6: En daarom heb ik besloten vandaag af te treden als fractievoorzitter van D66.
1: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit...

0: Op sneintemiddie maist het sissen.
1: Je tiets wie alles bed, de alles bed, de alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Om het saai zoeren.
2: Waarom in de tiets?
0: Sneintemiddie Friesland.

0: Ja. Maar je net zes, hè? Het origineel moest altijd afblauwen. Maar ja, dit is echt de mooie uitviering van One, van U2. Dat die in zijn letter dan in 2006 de grote hit My Mary J. Blige.
1: Dat weer doe. Crypto-quiz.
0: Ja, dat mooie prijspakket, het nostalgische prijspakket. Dat hij weer rondbrengt naar die speciale momenten van vroeger. Boek mijn eerste 18 jaar krijgt cadeau. En een boerspul, Remember the Music. En mijzelf even kiezen tussen de internationale versie of de Nederlandse versie. We hebben twee cryptische omskrowingen onderwijs in het speeltje, de Crypto Quiz. Nog even, misschien dat ik de radio aanzet haast of de televisie. De eerste twee cryptische omskrowingen nog even, Jaantje.
2: Neffens u is het echt nij. En het is spectaculair.
0: Nou, we hebben al antwoorden binnenkrijgen. Twitter wordt lanceren. Het burgerlijk wetboek. Waard zijn Nintendo Wii. Dat zei Gary. Google kocht het videoplatform YouTube op. Aanschaffing ziekenfonds. Invoering van de verplichte verzekering. Dat hier we ik al. Binnen zit je. Wordt verplicht in de auto. Inloggen bij de sms-code. Nijantwoorden antwoorden die binnen kan binnen, naar de tweede cryptische omskrowing, kan dat iets met social media platform zijn? Denkt Paulien. Ellie, die get, ik dacht aan de Goliath in Walibi, PlayStation 3 met inbouwde Blu-ray speler, denkt Trinke, Pirates of the Caribbean. Ja, ga ik altijd problemen met. Doe dat even dan? Ja. Dead Man's Chest.
2: Yes.
0: Zegt Gary. Cor, komt ik bij het ziekenfonds dat afschaft wordt. De Friese insturing Treble, Eurovisie Songfestival, denkt Wouter. Marco Borsato bij de spectaculaire hit Rood. Ja, hier kent Gary. Verdikke, goed betaald. Van hem draait vanzelf. Hij is die op nummer 1 zelden week. Doe je 2006. Is het net. 2K voetbal wordt nog zijn terug Ida. Black Mamba, Fantasialand. Extreem waar dat hier. En... ja, de achtbaan in de Efteling. Nog geen goed antwoord yet.
1: Crypto quiz.
2: Onwijzing treien. Het is net zonder gevaar.
0: Ja, ik zie dan antwoorden voorbij komen. Krijgt hij het zo hier? Ik van Jilde kennen vanzelfs. Maar nou ja, ik ben benijd, hè. Heel tijd komen we dichterbij. De rijen die erbij komt, net zonder gevaar. Paul in de Omroep app. Die hebben we nog gewoon bij. Die hebben we nog deze oren net. Maar die kerst nou broeken om die antwoord erin te zetten. WhatsApp 0620 jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dat ken ik.
2: Snij in Friesland, dat wie je doet.
0: Datzelfde hier, de Nijmeegse Vierdaagse, die is van 18 juli tot mei 20 juli. Het begint bij een extreme eerste warme dij.
3: De Nijmeegse Vierdaagse beleeft met zijn 44.000 deelnemers een uitzonderlijk warme eerste dag. Als op het eind van de middag de temperatuur stijgt van 29 naar 33 graden, gaat het mis op de Oosterhoutse dijk.
4: Er zijn in de loop van de middag 250 à 300 meldingen binnengekomen van mensen die onbekwaam zijn geworden in verband met de hitte. Daarvan zijn 30 mensen naar de ziekenhuizen vervoerd. Daarvan zijn 5 reanimaties hebben er plaatsgevonden. En van die 5 reanimaties zijn er 2 slachtoffers te betreuren.
3: Voor de eerste keer in 90 jaar besluit de organisatie om de Vierdaagse te staken.
0: Ja, de simmer van 2006. Ik een aardige reactie van Josja kreeg nu van Balk. Goeie Johan, ben gewoon, ik ben lekker dwaande, maar het schema roen om de gondelveert in Balk. Dat is 13 augustus. Je zit er nu in 2006. Ik dacht, kist Basehunter mij boten Anna er even tussen drukken. Dat is een lekker uptempo noemer, datzelfde hier. En hier als thema doe boten, gondels. 2006 wie ik nog een kermis in Balk, der water noemer ik vaak draait. Het echte gevoel van doe komt dan even naar boppen. En misschien gaat het schema mij het meidje van No in Balk. Nog wat omheen getrokken, het optempo noemen. Nou, hij komt er dadelijk om. Eerst nog even naar Erik, Dagie van Omroep Friesland. Mij het nice.
5: Dramatisch nice. Eigenlijk toch wel een liefspitsje. De Blauwhoeste Dakkapel ontbreekt de komende sneekweek op het starteiland. Eigenaar Hans Vellinga van het Varoender, het café-restaurant op het eiland in het Sneekermeer, heeft voor deze editie een andere feestband gecontracteerd. Vellinga zei in de kranten, we willen het over een andere boeg gooien en het allemaal wat strakker in de hand houden. Daar hoort voor ons gevoel ook andere muziek bij. Nou, dan breek je dus maar een traditie. Het Dwaalorkest, daar weet de kranten te melden, wie is Sontjantje San, Santig Verste Gast op het starteiland. Hier stond het in de Sneekweek stevast op de zondag- en woensdagmiddag garant voor een paar uurtjes opperste feeststemming. De blazers zijn nogal verbolgen over de koerswijziging van Vellinga. Dat zei de kapelmeester Nico Silvius. We vinden het niet leuk. Alle bandleden houden er met de planning van hun vakanties rekening mee dat we in de Sneekweek op het starteiland spelen.
2: Dat
1: wie je doet. Wat doen ze size? Ja,

0: U twat hoe het zij, origineel Bass Hunter en Letterik die een troch de gebroeders Co. Boten aan haar. Ik denk dat je de combinatie maar even compleet. We gaan naar het keertsen in bol zit. Ja, de kreker van de dijk, Eert.
1: Ja, dat soort vurrematten, maar ik gaf eigenlijk wat twijfels altijd dat wel voor de sil eerlijk zijn. Want, nou ja, laten we kost het eerst eventjes de actuele stand van zaken pakken. Dat is twaalf stuitjes van Zwieten, dus dan is die keerts kwijt. Nou, dan pakt het de tour van Martin Bergsma toch even 12 punten in dit eerste. Het begon, ik moet zeggen, vol gif. Zeker aan de kant van de tour van Martin Bergsma. Erbovenop, verbaal en qua lichaamsuitering. En dan werd het zo gelijk in dat eerste. En dan is er iemand die de bal oerneemt om op te slaan. En dat is Jesse Steenstra, die pleert zijn zitbal. En dan gaat dat botsie, net zien Steenstra, die volledige strijd om de punten in dat eerste. Toch naar het tour van Menno van Zwieten. En dan hup, er een tikje uitdeelt. Met het 6-2 is het Rick Minnesma die het boppenslacht. En zo had het tour van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra nou dus al een spul vastprong. Dan pakt het tour van Martin Bergsma op een skinderfjouwer achter toch 12 punten. Toch dat die keerts net behouden worden kind toch Menno van Zwieten. En zo kunnen we constateren dat ze even dichterbij komen. Maar ja, die volgende keerts is vol van het tour van Menno en Rick en Jesse. En dan zie je toch wel weer dat ze nou al op het randsysteem van een triom in je triom meneer het voorsprong. Dan is het gat toch slain en is de superioriteit toch weer onmiskenbaar onwezig. Martin Bergsma, Hessel Posma en Martin Leijenaar. Hij vervangt dus Erwin Zielstra. Die vooral zijn net, oké, ILO omloop gedocht en ik bouw het op. Ja, en zo is het patroon van Bergsma. Maar on het griemen met al die vervangers. Dat is echt net leuk. Dat is net echt fijn keersen. En dan mag het wel echt heel protte uit jezelf komen om daar wat aan te dwalen. Martin Bergsma is de man die het aan het had. Pleert de bal voorin. Stuitje, Jesse Steenstra maakt een keerts. Ja, en dan zul je hem zelf wel weer opslaan. En dan ken ik het scenario Hasvals kreeuwen. Nee, het patroon van Martin Bergsma, Hessel Posma en Martin Leijeraar zit stevig onder druk. Jim Menno van Zwieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Spul achter, 6-2 achter. Keerts is net al te groot lezen kozen, maar we zullen jam. Ondertussen betrekken nog een orenpartij keerts. De noemers van en traaien binnen de gong. Rapper Sagemans, René de Haan en Jurrit Oosengatje, Remmelt Bauma, Jorn Lars van Been en Evert Pieter Talsma. Nou, dat patroon van Rapper Sagemans hier vjouwer om hier vastsprong. Het werd vjouwer om het twaalf. Het is nou vjouwer om het twaalf en 6 vjouwer van dat jonge patroon. Nou, zo hier dan een verrassing aankomen, want je schat het patroon van Remmelt Bauma Varhoorn toch een beetje heger in. Dus hoe al je samen kennen, want als ze dit bordje pakken, dan is het 4 om het 12 en dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Ik zorg toch eventjes naar die bal die het opslaan wordt, daar toch van Zwieten. Ja, en daarmee pakt hij toch de keers voorin bij Martin Leijenaar. En dan gebeurt dat, weet je misschien al een beetje van vrezen, had je het vanuit het perspectief van het patroon van Martin Bergsma besjogen. Ze steen treien, ze kennen eerst en achter. Het liek het op een ei een kansloze missie te worden.
2: Dat weer doe crypto quiz.
0: Ja, we staren naar dat scherm. Ja, ik moet zeggen, Wouter had het goede antwoord, jong. Maar Wouter had Krekling nog won. Dus die valt net in de prijzen in dit geval. En dat vind ik mooi, hè. Maar meestal doen gewoon mij. En die zegt, ja, dit dan ik voor de farm. Ja. Het hoort net altijd voor de prijzen. Laten we nog even de eerste treien nog even herhellen als de worst, Jaantje.
3: Neffens u is het echt naai. En het is spectaculair. En net zonder gevaar.
2: Crypto-quiz.
4: Onwijzing fjouwer.
3: En het is allinnig in Friesland.
0: Oeh, het is wel dichtbij dus. Dus nefzuurs is het echt nij. Wat hoe zei ze dus. Het is spectaculair. Net zonder gevaar. En allinnig in Friesland. Kom maar op bij die antwoord.
3: Zal ik zo'n de tijd? Want we hebben nog maar zo'n minuutjes.
0: Ja,
3: de vijfde onwijzing er ook bij Jan.
0: Ja, ik vind het prima. Kom maar op.
3: Ja?
0: Ja.
3: Dus net alleen nog in Friesland en hinders in de haatrol.
0: Oh, ja. Nou, dan moet het een goede antwoord voor binnenkomen. Ik kan haast net missen, hè. Op WhatsApp, op WhatsApp, 0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
4: Snijn de middie bij Omroep Friesland van Ian Lonshuizen.
5: Snijn in Friesland.
4: Alle oeren een nije reis voor Rominatiet.
5: Dieren 60,
4: 70,
5: 80,
4: 90
5: en het eerste decennium
4: van het nije millennium.
5: Dat wie doe.
4: Yes, het nijs en de muziek van doe.
5: En dan mag je scoren zo'n mooie prijzen in de crypto quiz.
4: Snijn de middie van Ian Lonshuizen. Snijn in Friesland.

0: dat
1: weer doe. Crypto-quiz.
2: Ja, nou waren het een stuk makkelijker. Jurjen, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Ja, de bezuur is echt nij. En spectaculair, net zonder gevaar. Allinnig in Friesland, hinders in de haatrol. Nou, vertel het maar, wat is het, Jurjen?
3: Het is de redding van die hinders bij Marm.
2: Dat is het.
3: Die insluiten we in het rood water.
2: Ja, de Friese hinders. Ja.
3: Ja.
2: Ja, Fries Nijs. Of de, nou, de hinders, dat wie een Friese hinders voor mij. Maar bij Marm, dat klopt het heel dal. Jurjen Lokwenske. Ja, hij weer
3: trainen. Dank je wel.
2: Precies de bop op, hè? Na die laatste cryptische omschrijving, zeg ik.
3: Ja, ja, ja, zeker. Ik denk nou... Ja, toen ik in Friesland jaar, ik denk nou dan... Het was een poging. Ik denk nou, ik probeer die Marm.
2: Ja.
3: Hè, want het was... ja, het was boeken gewoon dat er mensen op een hinder... door de hinders lokken.
2: Ja, dat wie ongelooflijk, hè?
3: Ja,
2: we zullen een stukje daar nog even EWR litten. Dan hebben we het nice weer helemaal paraat. Nou, Jurjen, de prijzen sturen we op naar de Lemmer. Dat komt helemaal goed, hè?
3: Oké.
2: Ja, en een soort willen ermee.
3: Ja, dankjewel.
2: En een mooie snijd met je, hè?
3: Ja, je meek en plezier met de uitzending.
2: Ja, tieren dank, man.
3: Oké.
2: Hoi. Ja, het goede antwoord. Bij de Allerheilige Vloert in de nacht van 31 oktober komen er zo'n 200 hinders vers te zitten op een kwelder bij Marm. De eerste reddingspoging door de Keneke Klanmacht misleert. Mickey Nijboer komt op het idee om een nieuwe reddingspoging te doen baseren op het natuurlijke gedrag van hinders. Hinders willen namelijk kuddebeesten en als Ian Lien de Mary halsteren wordt. Ken en ja, Sanai de Wal bracht weer de kind, zullen de oren hinders wel volgen. Het Nijs van Doe uit 2006.
4: 18 hinders binnen ontnota omkomen. Vannacht rond de reddingsactie op Neertuut. Hoe is de situatie op dit moment?
5: Nou, zat je misschien kennen, de hinders staan er nog altijd. Op dit stuit is de brandwacht al van een uur of drop dwaande. Mooi het brengen van eten voor de besten, want die hartstikke zin om wat.
6: Het zijn paarden die de paarden moeten redden. Lokpaarden, met jonge, maar zeer ervaren ruiters. Op weg naar de kudde in de ondergelopen kwelder. 2 uur vanmiddag, de reddingsoperatie begint. Belangrijkste vraag, gaan ze mee als makkenschapen of als wilde paarden? Het plan slaagt. Het lukt alle paarden om de kant te bereiken.
7: Het is buitengewoon gelukt. Wat dat betreft ben ik ook heel dankbaar dat de hulpdiensten, want daar wil ik echt een compliment maken, op een formidabele wijze hebben meegewerkt. En buitengewoon vond ik in feite de ruiters van de ruitervereniging in Marm, die in feite voorop zijn gegaan. Die meiden hebben dat echt geweldig gepresteerd. En ik ben heel gelukkig dat het zo is afgelopen.
6: Na dagen eindelijk weer de ruimte. En daarmee is een einde gekomen aan de Friese paardentragedie.
2: Ja, dat wie hem, hè. Het goede antwoord in de Crypto Quiz Firewood. Ja, dan sluiten we 2006 ik al en op naar een nij hier. Ik ben benieuwd wat de tiermachine bepaalt wat het dadelijk nij treien wordt.
8: Nog een keer fjouwere zand.
2: Ah, waarom naar de zandige jaren, hè? En mijn njontje fjouwere zand toch dadelijk hier naar treien horen. Nij zijn muziek uit dat hier.
9: Onder op Friesland.
10: Simmer in Friesland.
11: De Sion binnen Trint.
12: Kleine tipje vaker bij, jongens.
13: De Swuttensmart.
14: Ja, dan is het gewoon een genot.
15: De manning ziet op scherp.
16: Ik zit elke huis bij zijn bek.
17: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
18: En Omroep Friesland is erbij.
19: Ja, dat is echt fantastisch.
17: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
20: Ja, dat is onstelbaar. Ja.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
15: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
25: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
26: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donkers omheeg van jou, Jaap, in Omer op App. Goeie midden, Johan. Die misschien een keer weer de goede kant op.
27: Nuggetje fjouren zandig.
2: Ja, vindt die mooi, hè? Ja, er zijn al meer. Die sissen dat ik. Ja, die hier in het zandig ben ik heel populair. Als dat hier de vak komt in een bepaald oeren. Ja, het is het hier van een nieuwe muziek. Die het schrift wat u het komt. Popfoto, verhaal, strips, foto's, tips op beauty en mode. Priesvraag, maar vooral een heel soort posters van pop-icon. Ook een posters. Ja, hier stoot Bob het bed, denk je. Dat wijst het witte litten. Omer op App zit hier op hem vast. Ik zit al even naar die hitlist, Jan. Daar is de top 3, maar deze paperlace zit tricky.
28: I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died.
2: Ja, en bij The Night Chicago Died trap je dadelijk deze woord af.
29: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.
1: Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Snijn in Friesland.
29: Maar Johan Terpstra.

van dat alles cool, dat vond ik zo mooi. En het werkte die dat er zo volle verneiging in kwam. Daar ben ik altijd interesseren in geweest. Van, oh, no but dit, en no but dat, en no can dit ik. Zo wie ik gewoon.

0: Paper Lace, The Night Chicago Dies.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang zoeren.
1: Snijny Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Ah, ik zag hem staan in die hitlist. Njotje Fjouwere Zondag. Zelfde weekend Doe. Paper Lace in Nottingham. Ja. Verhaal is net echt gebeurd. Er beschoot een fictieve shitpartij tussen de politie en de bende van Al Capone. Beschrouwers Mitch en Peter, die hier in Chicago zelf nog neerbezocht en baseerden haar op gangsterfilms. Ja, ik kreeg wel een stutje, want de burgemeester van Chicago, dat wie Richard J. Daley, die net bleert bij het noemen, en vond dat het een verkeerd beeld van zijn stad joeg. Ja, toch een aardige hit, hè? Ja, ik was denk dat er zit een jippe gedachte achter het verhaal, maar dat wie net eigenlijk zou. Dat wie eens net zou. Deze hoor ik je weer om, dus naar dat hier, Fjouwere Zondag broeken, mij wie het in de piepen, een daf of kever op het dik en treats of drop in de boezem, maar ik een hier van Grutte Verhoring. Ik ben in de ban van de stijgende brandstofprijzen van, want de prijs van roege olie is in hier tiert meer dan 300% omheen. Een liter benzine kost het nou 1 goene, het blaaspiepje wordt invierd. En de populaire zeestuurders en de avontuur Radio Veronica bij Geleaks, die maakt het loft en vanzelfs het WK in West-Duitsland. Oh ja, mijn kruimf. Je dreamt heel Nederland. Ja, dreamen van de vrouwtitel. We hellen de finale, maar we verliezen van de Duitsers.
3: Het is toch nog een grote happening geworden, de terugkeer van het Nederlands elftal uit Duitsland, waar het net niet goud won, maar met zilver genoegen moest nemen. Ondanks de met 2-1 verloren finale waren in Amsterdam duizenden samengestroomd om supervisor Rinus Michels en zijn spelers te danken voor een brok voetbalplezier dat ze hen enige weken achtereen hadden geschonken.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

best verkochte 44 toerenplaatsjes, die singeltjes hebben. Maar dat gaat in de wind. Ja, dat moest toch zo'n dopke van broeken om dat draai te kennen op een pick-up. Hè. En op treien, Hot Chocolate, Emma op 2, Earth and Fire en Love of Life. En op Ian, daar vinden we Roubets en Sugar Baby Love. Het noemen we het eigenlijk net eens van de Roubets kreun, maar oorartiesten zeggen er niet in. De hege falsetto aan het begin waar het zong door Paul da Vinci. Dit kwad de naaien de groep alweer verliert. De witte pakken en petten van de Roubets waren haar handelsmerk. Maar wie een oorspronkelijk alleen nog bedoeld voor één televisieoptreden. De bekende Bob Shue Waddy-opening weer een eerbetoon aan de doo-wop muziek uit de jaren 50.

0: Arnie Nommer op app, ja, het loftalarm van de Roubaix, hè. Sugar Baby Love. Ja, zo kerst dat ik mijn chef vanzelf. Niemandje van jou horen zondag. Populair hier, dat zul ik in de Nommer op app ik. We gaan naar het Keertsen in Bolsert. Ja, hoe zit het met de Titanenstreet, Geert?
1: Ja, weer te beginnen, want er zijn eigenlijk twee Titanenstreeten gingen. Dan pak ik toch eerst even die oren erbij. Rapper Sagemans, René de Haan, Jurrit Ozinger, Keertse wonderbaarlijke wedstrijdje in. Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beemen, even Pieter Tos. Maar ze komen met Fjouwer om in je voor. Het wordt Fjouwer eerst een gelijk. Dan komen ze voor met vier met Fjouwer. Dan wordt het vier eerst een gelijk. Dan komen ze voor met 6-2. En nu is het 6-Fjouwer. Vier eerst een gelijk en 6-Fjouwer. Die twee puntjes nog in het vadio van de patoel van Rapper Sagemans. Het is Remmelt Bauma die het opslaan wil. Die brengt die bal achterin. En dan kan Jurrit Ozinger die bal door de boppen pleertje. Ja, dat kan hij. En dan winnen ze hem uiteindelijk toch nog. En dan hebben we hier de eerste hele finalist te pakken. Dat is dus het retour van heel verrassend. Redmar Sagemans, geen Stefan van der Meer. Hij voelt blesseerd uit in de eerste omloop. René de Haan is de vervanger en Jurrit Ozinger. Zij Matadalis keert ze chin. De winnaar van die oren Titanenstreet. Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, Sim Mattenbergsma, Hessel Posma en Matten Leijenaar. Ja, des we toch wel wonderbaarlijke dingen. Dat weer treien kennen. Eerst en het werd treien om een in. Toch een zitbal van Martin Bergsma op treien 0 achter en 6 gelijk. Maar de allermooiste slag van de dag uit Nota, die gier daarom vooral. Want dat is een opslagbal en die komt achterin bij Hessel Posma. Die zit eigenlijk in totaal verkeerd. Die draait hem om en mept die bal achter de reg om. Zou het veld waarin daar een keer. Wonderbaarlijke actie. Vol slijn tegen draads. Dit kan eigenlijk net. Nou ja, het kan. Maar dan heet ik zijn. Hessel Diert. En er komt een keers en die wordt op een prachtige manier behouden door Martin Bergsma. En ze willen de trui om in. En dan denk je van nou gebeurt het. Nee, dan is Samarek weer Fjouwer om in. Martin Bergsma slaagt op 6-2 kweer op. Dan wordt het toch ook weer Fjouwer om het 12. Op 6-2. Dan een zitbal van Martin Bergsma. En zo is het je toch nog altijd net beslikken. Het is nou Fjouwer om het 12 in het vadiel van het patoel van Jesse Steenstra. Het is Fjouwer, ja, dat werd nou Fjouwer 12 in het vadiel van het patoel van Martin Bergsma. Hier de zoi's pakken, kind. Dat ze dat liedse keertje behouden, kind. Maar dat dienen ze net. En zo zit je toch nog vol de nederige spanning in. Al ga je het idee dat ze echt even dichterbij komen, maar dat Fjouwer om het treien om die street recht in te krijgen. Er is Stoppoel is geen der in het perk. Tussen Martin Bergsma, Hessel Posma en Martin Leijenaar. Net verzaken, er kind nog van alles gebeuren. Fjouwer om het waar achter, Fjouwer gelijk. Het kind nog. Maar dan zoe dit wordt je eigenlijk geen Martin nooit per toer van Martin Bergsma. Want dan ben je eigenlijk weer bij. En dan ben je voor het eerst in de partij bij. Maar ja, het is Jesse Steenstra die ter gevaar natuurlijk echt onkomen viel. En die zei Jan van Zwitten, even hier maar die bal. Ik sla dat zelfs even op, want dan hebben we meer kans op succes. Of dat zij is, dat zien we nou Jan. Blinkt de bal, ja hij brengt een boeten. Dus, dat is net een appeltje eiten. Dat is geen garantie van succes. Dat mag ik duidelijk wezen. En zo, ja, pakt het betoel van Martin Bergsma nou toch een 6-Fjouwer vastsprong. Een 6-Fjouwer vastsprong bij een Fjouwer om het 12 F te staan. Het zijn van die cruciale momenten in een keerspartij waarvan je wit het Fjouwer om het draaien. Dan gebeurt er in 6 koppen gebeurt er wat. In treien van die koppen gebeurt iets van oké, we binnen er nog en we komen er aan. En die oren treien koppen zo ontsteen kunnen bliksteen, dat is wat gebeurt is hier. Nou, dat is nou eventjes de vraag. Jesse Steenstra die maat weer opslaan. Fjouwer om het waar voor, Sijs Fjouwer achter. Hij is natuurlijk een man van ijzer en staal, dat wil zeggen. Hij maakt het er net zo druk om te staan en hij zult zijn bal absoluut mijn fase naar het perk te brengen. We zullen het zien, want Jesse komt maar zijn oren in. Brengt die bal voorin bij Martin Leijenaar, die kinderen keer zo'n meisje. En dan kan Jesse retourneren. Is dat een zitbal? Ja, dat is een zitbal. En dan wordt het toch zoals gelieken. Dan is het toch... Ja, ik citeer eventjes mijn geachte collega Evert ten Apel. Die dekselse Jesse Steenstra die hier dan de punten toch weer binnenhelt. Nou, maar in wil nemen. Ik neem het even mooi wat hier te gebeuren zit. Wiels ondertussen de twee oerblunde patoeren ek in het veld komen. Peter van Zuiden, Mai Thomas van Zuiden en Kevin Jordi Hiemstra. Dadelijk keert ze om een plak in de finale. Tjen Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koostra. Maar wij rjocht je de bluk op Fjouwer om het twa in Sijsgeliek in het vadiel van Jesse Steenstra. En die is onder de opslag. En zien wat hij met deze bal doet. Hij kan het faceren, maar hij is een fantastische opslag. Brengt die bal achterin bij Hessel, Posma. Ja, en die kinder dan een keerske van Maitje. Echt weer zo'n ingewikkelde bal, zo ik zei ze. Want die daalt dan direct achter de voorinse. In dit geval is dat Martin Leijenaar dus. En dan moet je er als achterin ze ongelooflijk rap bij wezen. Hessel Posma doet dat, maar weet dan echt ja, dat de hand eronder zetten. Een beetje skeppen. Net meer opsmieten ziel als een keerske. Nou ja, pak een beter. of tien. Dat is het dan wel zo'n beetje. Dan moet je dus als opslager weer van alles betinken om hier de weenstuur te hellen. En die opslager, dat is Martin Bergsma. En die heeft een vernietigende opslag, dat weten we. Hij zoet het kennen. Als er iemand is die dat kent, is het Martin Bergsma. En wat zoet voor de partij en het publiek mooi wezen als het hier voor jou om het draaien wordt. Maar ik realiseer me dat Van Swieten, Minnesma en Steenstra daar totaal oorzoet denken. En ik daarvoor 100% begrip. Let dat duidelijk wezen. De plakken we hier namen in het perk. Rick Minnesma voorin, achterin Jesse Steenstra, onder de opslag. Martin Bergsma zien beide maten van de keers. Daar komt Martin Bergsma zijn oor in, brengt die bal achterin bij Jesse Steenstra. Die rekket hem, die rekket hem, die rekket hem. En wat is die bal? Die is kweer. Oh, ho, ho, ho, Jesse, Jesse. Die is kweer. En dat budget dat er dan toch gebeurt, met een protomeenske hier wel een beetje op zitten te wachten. Maar het is echt weer, na een 3-0 en Fjouwerom in je vastrong, is het betoel van Martin Bergsma, waarom in de race? Het wordt hier in die Titanenstreet Fjouwerom het rijden.
2: Op snijntemiddy maist het zissen.
3: Je tiets wie alles bent, alles bent, alles beter.
2: De hits van Doe.
4: Het lijst van Doe.
2: Ons saaizoeren.
4: Waarom in de tiets?
2: Slijm in Friesland.
5: Ik denk wel, vooral de plaats is. Die harde muziek, ja, mooi.
6: Ja, dan komt, zo wordt komt dat wel bij boven. Ja,
7: leuk.

0: themaatje van de poll deze oeren is vasthouden of loslitten. En wat moet het dan worden, hè? Wat visto? Ja, gisto van The Osmonds, Hold Her Tight, A of B, Terry Jacks, If You Go Away. Paul in de omroep, hè?
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: weer doof.
0: Hier krijgt al even een jontje fjouwer de zand of zelfs dat het nieuwe muziek tierschrift uitkomt. Popfoto, verhalen, strips, foto's, tips op beauty en mode. Prijsvragen en vooral een heel soort posters van pop-icoon. Ja, dat was dan. Volgens mij zie dat ik middenin, hè. Dan koest hij nietsjes even een zeg maar Ulkoboer hier. Koest die poster dus heel voorzichtig uit, Helly. Ook een poster, hier stoot Bob het bed, hing je dat weer de vragen leven. Lida zei het, John Travolta, Olivia Newton-John. Ja, dat wie wel wat letter dan fjouwer de zand. Ja, dat klopt. Volgens mij weer dat 28. En Ali zei ABBA en ik Nederlandse muziekgroepen, zoals Love en Shocking Blue. Kan ik me nog herinneren, ja. Nou, dan naar het nijs. Het njotje fjouwer de zand. Ik weet dat thuis ik nog, dan kamer naar je auto en dan... Dat hij simpel op de oprit stier. Daar waar hij even op zijn bokje zet. Of, en dan zei mijn huid, ja, ik moet eerst even tactileren, Johan. Hè? De kokenbalken vooral ik even meenemen. Ja. En wie doe ik heel oors? Want het zit wel met de auto voor de keuring. Dat is in Fjouwer en Zandt net het geval. Ja, en dan de vakantietiet. Ik heb er zelfs een soort meestal gevolgd, mijn auto en caravan. En dat is de reden van het plisje dan in Fjouwer en Zandt. Voor extra verkeerscontroles.
3: De verkeersdienst van de Rijkspolitie is in deze vakantietijd extra attent op auto's met mogelijke gebreken. De ervaring heeft geleerd dat velen op reis gaan met een tweedehands auto, vaak alleen voor de vakantie gekocht waarvan alles aan mankeert. En dat betekent dan niet alleen gevaar voor de bezitter, maar ook voor andere weggebruikers. Zelfs een combinatie van vrij nieuwe auto en goed uitziende caravan wordt soms op de korrel genomen. Daarbij gaat het dan vooral om controle van de koppeling, waarbij erop gelet wordt of er een hulpkoppeling is aangebracht en of caravans zwaarder dan 750 kilo wel een zogenaamde losbreekreminrichting bezitten.
4: Dat de caravan blijft staan, dat de auto blijft achteruit rijden.
3: De technici van de politie, soms geassisteerd door de wegenwacht, weten waar de meeste gebreken zitten. Ze letten op de kogelverbinding van de stuurinrichting, op de toestand van remmen en chassis en vooral op de banden. Wat ze op dit gebied bijna dagelijks te zien krijgen, grenst aan het ongelooflijke.
5: Het is een onverkoopbare zaak met zulke banden te gaan rijden.
3: Hè? De eigenaar van deze auto wilde de bergen in met een gebroken handremkabel. Bovendien kwamen de klinknagels door het laatste restje remvoering heen. Het is duidelijk dat zulke wagens ogenblikkelijk uit het verkeer worden genomen.
6: Die hoek die je samen zat met die kokenbalk.
3: En dat gebeurt ook met auto's waarvan...

0: Paul McCartney en Band on the Run, wie dat?
1: Snijden Friesland. Dat
0: hier. Ja, dan even naar de Omer op app, hè. Leuke reacties zie ik wel. Louise zei het, mooi plaatje, Be My Day van de Cats. Merkenplaatje, denk ik dan, wat in de Botswijn draait. En in mijn beleving de hele tijd terug. Ja, ik ben wel van die merkenplaatjes, hè. BZN, de Cats en de, ja, weet ik, een soort in de provincie te vinden. Was zelfs met optredens. Freerik die zei het, Gouden Tiert, ik hier een Ford Capri en Verkering. Die leefde hak nog altijd. Dit hier, 50 jaar trouwd, dus goud. Nou, dat is prachtig, 50 jaar trouwd, zeg. De feministische actiegroep Blijf van mijn Lijf hiert op een geheim adres in Amsterdam het eerste opvanghuis voor mishandelde vrouwen. En op 21 juli wint de Belgische hutfietser Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk voor het eerst. En dat doet hij voor de vijfde keer voor het eerst. De laatste keer. Dan geven wij het naar zijn eigen provincie. Zelfde dat doe. 12 juli. Erik, in het van Omroep Friesland.
2: Reuzenschelp als abri in Heerenveen. De gemeente Heerenveen heeft een overleg met de Fram een nieuw type wachthokje geïntroduceerd, waarvan het eerste exemplaar deze week is geplaatst op de nieuwe Fram-route door de Grijden. De opvallende, lichtgekleurde abri is van deensmakelij en wekt de indruk van een reuzenvalhelm, dat door de fabriek zelf Cardonus Baroschelp genoemd. Het uit kunststof vervaardigde wachthokje wint het door zijn moderne vormgeving veruit van zijn betonnen voorganger en heet volgens een Nederlandse importeur van het polyester product onderhoudsvrij te zijn. Dat mag we nog even zien natuurlijk.

0: past er perfect bij, hè? Gevoel ik van de plaats van Gerard Cox, het Njotje Fjouwers, altijd die goede oude tijd. Jaap zei dat ik die nummer op heb. Prima, hier Johan. Hoe zit het bij het keertsen en de spanning tussen de patoeren Menno van Swieten en Martin Bergsma?
1: Ja, ik tocht even, die spanning is eruit, want het patoer van Menno van Swieten kwam op 5 om het rijden vastsprong, nadat het patoer van Martin Bergsma zo mooi weer omkomen weer naar die twee uitslagbal van Tjesse Steenstra. Toen weer het 4 om het rijden, het werd 5 om het rijden. Ja, en dan de Kim Mattelijen naar op 6 waar de keerts net voorbij. En dan werd het 5 om het rijden, 6 gelijk. En dan luidt er een keertsbal, wordt opsluit door Martin Bergsma. En die komt achterin bij Tjesse Steenstra. Die slaagt uit en dan doeken er 2 man op die bal, boven erop. Hessel Posma en Martin Leijenaar. En dat betekent dat dat botje binnenhellen waard. Maar dan is er toch weer het patoer van Menno van Swieten. En dan met name eventjes in namen van de perkspelers Rick Menners met Jesse Steenstra. Ze meppen er een peer doorheen. Pakken nou de keers. En dan zit het patoer van Martin Bergsma. Maar Hessel Posma en Martin Leijenaar nou toch op de deur. Het is 5 om 4. Skinner size in het vadiel van het patoer van Menno van Swieten. Dan is er op de beslissende momenten toch zeker wol. Hè? Als je zorgt naar 2 prachtige boppenslagen die ze weten te produceren vanuit het perk. Eén van Tjesse Steenstra, één van Rick Minnesma. Ja, en dan brek je toch. En wat leidt er nou nog? Er leidt een keerts. Een keerts, nou ja, pak een beetje. Tussen voor en middellinie in. Die mag opslaan worden door Tjesse Steenstra. Die kan wat wergen. En Leeuwmeij, dat Silly Dwan ik, maar die 5 om een fjouwer en skinnersuis voor. Want dat keertske, die mag verdedigende worden. Daar komt Tjesse Meijs in oren en brengt die bal voor in bij Martin Leijenaar. En die kan de keerts inderdaad net voorbij. En dan is het uit. Zo is het dan ook wel weer. Tja, er is strijd leveren. Terug Martin Bergsma, Hessel Posma en de vervanger van Erwin Sielstra, Martin Leijenaar. Er is gif toont, er is initiatief toont, er is strijdlust toont. Maar het is uiteindelijk al die weer net genoeg. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra winnen deze Titanenstrijd met 5 om 4 in Skinner size. En zij binnen dadelijks de tegenstanders van die verrassende mannen Redmer Sagemans, René de Haan en Jurrit Ozinga in de hele finale. En dan keert ze we ondertussen om de premie of neer. Dat kan ik nog wel even gauw meenemen. Daar pakt het de tour van Johan Sipma, Gabian van Papta en Hendrik Koostra een spulvastsprong tegen Peter en Thomas van Zuiden en Kevin Jordi Hiepstra. Nou, dat kan dus ook nog van alles gebeuren.
2: Snijden in Friesland, dat wie doen.
3: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
4: Can I help you?
5: Yes, my name is Bond. James Bond.
6: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
7: En AGM, de kloers van de V&D in jou het legerhaven, maar zijn thermische lans.
8: De ene keer win ik en de andere keer win ik zijn.
3: Snijden in Friesland,

Jootje Fjouwerszand, ik in de hit, hetzelfde wie ik het doe. Dit is een Youth Corporation en Rock the Boat. Paul in de omroep, maar eens even wat stem erop nemen. Maar ik zet zeker nog even op een rietje.

0: thema van de Polydomer op app. Fast Hard of Lost Little. Twee hits uit die hitlist. A. The Osmonds, Hold Her Tight. Of B. Terry Jacks, If You Go Away. Stem even mij. Paul Vistien de omroep op heb. Griet je get van The Osmonds. Ik griet doch dat. Terry Jacks, Jan Jaap. Die doch dat als vakherstem. Vakherstem had erop stemd. En dat jeld ik van Peter die get. Ik van If You Go Away. Nou, kom maar op met die stem. Dadelijk ze Tjen Fjouweren, hoogste percentage. Die draaien we dan als afsluiter van het hier Jontje Fjouweren Zondag.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat hier doe.
0: Zelfs hebben we correct al even met Erik. Even dezelfde tijd doe het Nijs besjoen. Oornijs nog u datzelfde hier uit uw provincie. De Bennenborkerij in Drachten. Die werd feestelijk hierpenen met Bosdoom van Varen en vanzelfs een wethouder. Hè?
3: Toch werden de postduiven gelost. Uit pure vreugde om de opening van de kinderboerderij, die tot stand komt met financiële bijdragen uit het hele land. Deze boerderij is namelijk enig in zijn soort. Omdat hiermee ook een brug wordt geslagen tussen gehandicapte kinderen van de Stichting Maartenswoude en niet-gehandicapten. En om zo'n instelling mag je best blij zijn. Een wethouder laat zich bij zo'n gelegenheid dan ook graag over de streep trekken.
0: Tja, we zullen dadelijk zijn kant naar de televisie van doen. Wat weer nou de populaire televisieprogramma's. Maar dadelijk is eerst de hit van ABBA, Waterloo. Ja, die is die in de hitlist. En deze van Jack Jerseyk.

0: ABBA en Waterloo, wie je dat? Ja. De Paul Omroep F, hij komt er dadelijk voor, hè? Oh, het zit dicht bij elkaar. Show ik nou. Ik ga eerst nog even naar de televisie van doen. Dit weekend, wat weer te zien op televisie, Erik?
1: Op 13 januari 1973 zond de VPRO en door Pieter Verhoef, in Friesland trouwens, en Gavin Hellinga vervaardigde reportage uit over de lotgevallen van Jan en Annie Schokker, die uit de samenleving dreigden te worden gestoten omdat hun zoontje Rudy niet huilde als een gewoon kind, maar het geluid van een straaljager produceerde. De reportage is uitgekozen als een Nederlandse inzending die in september zal meedingen naar de Prix Italia. Rudy Schokker huilt niet meer, is vanavond weer te zien. Vanaf 20:15 op Nederland 1. De schokkende beelden hebben destijds nogal wat stof doen opwaaien. Nou, dat is dus de Chen op televisie. En ja, vierde kerstdag nog kiezen natuurlijk. En in het jacht van het verstjerende Okkadaes van de Wim T. Schippers werd super actueel. Van Oekels Discohoek. Het programma bij de VPRO werd tussen maai 24 en april 24 één keer de maand uit Sjoerd. Het programma werd presenteerde toch chef van Oekel, zegt en dan weer vanzelfs Dolf Brouwers. De treden liggen in top op, bekende en ik wat minder bekende artiesten op, die het heel duidelijk haar eigen noemen dan playbacken. Het programma is een volstrekte chaos, een wakker populair bij de jeugd en ik wil bij volwassenen. Maar er is ik een heel soort weerstandje, zeker van de wat oudere generatie. Die voelen dat het al helemaal krijgt niks via en krijgt, ja, VPRO. Nou, de tune van Oekels Discohoek, Johan, hij is toen klaarstingen.

0: En meisjes, toch ouderen onder u, mogen natuurlijk ook hartelijk welkom.
1: Ik wie dat verste harker Wouter dit geweldig voelde die in de Santa van Oekels Disco Hoek. Ja, we sluiten maar aan, jongetje, Fjouwer de Santa. Ja, maar even bepalen wat er dadelijk zijn nij, Fjouwer Oeren wordt. Dat die misschien, dat komt hij om. Ja, dadelijk zwemmen om met nijze muziek naar dat hier. Polly, nummer op heb ik, druk nou op de knop. Definitief wordt het Gin Osmonds Holder Tijd, 44% van de stem. En dat betekent dat Terry Jacks bij 56% het woon had. If You Go Away, sluiten we 44% mee. If You Go Away.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
4: Pieter en Aukje hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Ex speciaal voor Buffettine.
3: App die vakantie boodschap nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Vers aan tafel, vers aan tafel.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers!
4: Aan tafel!
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dit is hoe het hier.
11: Joggetje Twaan, joggetje.
10: Ja, en daar speelt wel ook nog een rol. In juni wordt er bij een yieldautomaat, of wel de flappetapper, zoals ik wel neemt wordt, bij de wagen in Ljouwert het vaakst yield hellen. En van heel Nederland. Maar liefst 15.000 keer wordt er dan pint. Ja, het hier, joggetje Twaan, joggetje. We komen er aan. En zelfs ik de platen. Dit is van Dr. Alban, wie ik een grote hit. Sing Halleluja, jasje dadelijk.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar
15: uit.
14: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
17: alleen de prijs is anders.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Snijden in Friesland.
4: Maar Johan...

0: Dr. Alban en It's My Life. Njontje twaan, jongen, tot is hoeren. Dadelijk is het nijs en ik de muziek, de top 3. Juist in elk geval van dat hier. Eerst keer naar het Keertsen in Bolset, Geert. De laatste partij op de tweede list.
1: Ja, dat is correct, Johan. Dat is de partij die ik wel ergens op geert. Want die geert om een plakje in de finale. Want een steentnummer op de volgende list. Peter en Thomas van Zuiden. Mooi Kevin Jordi Hiemstra. Keert ze daarin. Zijn Johan Sipma, Gabriel van Pap dan Hendrik Kootstra. Nou ja, ik denk dat die partij... die is nou zelfs al uit. Ik zeg even naar de beweging. Het is Kirsten Monterier. 4-12 en 6-12 in het vadiel van het partour van Johan Sipma, Gabriel van Pap en Hendrik Kootstra. En dat betekent dat je hem noteren kunnen op de hele finale. Mooie steentnoemer. Het partour van Johan Sip. Maar direct troskreeuwen naar de finale. Want daar steen ze. Nou, dan hebben we dat ook gewoon. Nou, dan hebben we dat nou net heel dal gewoon. Want ik moet er nog wel even wat bij vertellen. Er is namelijk een gele kaart deel trok skiersjochter Henk van der Zee. Die het er nou nog even hoor. Met Thomas van Zuiden. Want die kriegen die gele kaart. Er is een bal kweer of net kweer. Er is gedog hoor. Er is discussie hoor. Henk van der Zee die neemt de beslissing. Thomas van Zuiden zeurt en nog even hoe terug. Ja, dan het skiersjochter zijn hoogte zijn. Nou ja, nou maar op dit wijze ik jou die de gele kaart. En dan is het mooi om te zien dat de discussie in alle heftigheid op dit moment nog even teruggeert. Henk en Thomas van Zuiden die staan er midden in het spul. Werd ondertussen de hele finale eklas is. En dan staan ze nog eventjes verbale strijd te strijden. Ja, ik denk dat het Thomas van Zuiden net zo verschrikkelijk vol in jas hield. Hij had die gele kaart kregen en de skiersjochter die een gele kaart veromloekt. Die hou ik hem hier langs al die levendig nooit mee maken. Dus de kind discussieert weer. Maar Van der Zee vindt dat het al te 4 keer is. En dat hij dus die gele kaart terug jong had. Thomas van der Zuiden had daar een heel oorgevoel bij. Dat ken ik mij begrijpen. Nou ja, de discussie houdt eventjes aan. Is nou clear? Ja, is nou clear. Thomas van Zuiden die verwijdert hem van Henk van der Zee. Ik zal straks bij de skiersjochter zeker nog even informeren of die gele kaart al of net inlutsen is. Ik denk het eerlijk zijn net. En dus hebben we die ek noteerd. Geel van Thomas van Zuiden. En een finale plakje van Johan Sipma, Gabriel van Pap dan Hendrik Kostra. Smit ik er nog zo'n namertje in aan. Want hele finale tussen Redman Zagemans, René de Haan, Jurit Ozinga, zijn Menno van Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Die partij is correct los. Er hing het een 6-12 vastsprong voor het partour van Menno van Zwitten.
0: Nou, Njontje Twaan, Njordig, wat is dien gevoel erbij wat haast beleven? Ja, het is die dat de speakerjas strak om de schouder zit. CD is geen mij de auto in. Is dat nog? Ja, hier is toen een CD-mapke. Ja, ik heb gegeven de auto van de zaken zitten in de kofferbak staan CD-wisselaar. Ik kon zien een CD'tje zien. En de koers dan van voor, zeg maar, bij een stuurkoers oren cd's kiezen. Ja, is ik wat, hè. Maar het hier is ik een, het hier van de grote tjernstellingen. Nederland wordt skokt door twee zwieren vliegtuig ongemakken. Vraagt vliegtuig van El Alstwadel op flats in de Bijlmermeer. En een DC-10 van Martinair verongelokkerd bij de landing in Faro. Nokia brengt hier van de eerste mobiele telefoons van consumenten op het merk. De eerste sms werd verstuurd. En Euro Disney bij Parijs opent de douane.

Michael to Funky en op 12 vinden we Snap, Rhythm is a Dancer. En op Ian Guns N' Roses, My Knocking on Heaven's Door. Dat noemen we oorspronkelijk van Bob Dylan. Al in Jotje 73, maar trod de rauwe stem van Axl Rose en de gitaarsolo van Slash kreeg het een heel nij libben. De lijfenergie en emotie maken deze cover te een van de meest beeldbepalende rocksongs van de jaren 90. Bob Dylan zei letter dat er het mooi vond dat zien noemer een hele nieuwe generatie rockfans berichtte, trof Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door, nummer 1, zelden wie het doen.

En hetzelfde wie ik doe. Njochetje Twaanjo, de Guns Roses, knocking on heaven's door. En dit weer incognito. Don't you worry about a thing. Ja, de polling door me op. Heb haast wel even besjoend. Er zijn al wat reacties die ik binnenkwam. Mensen die weten wat er dan aan zit te komen. Ja, prachtig hè. Hokker Simmer hit uit dit hier krijgt die varkar.

0: wordt het A London Beat, You Bring On The Sun of B Jovanotti en Libera L'Anima. Paul in de Omroep App. Ja, Scott Link kan met deze oude tunes. Ik werd zien. Ik dacht prachtig, hè? Dat jet ik bij het tienersbeeld in het tiertje. We dat hier bij Omroep Friesland. Ja, we gaan naar het nieuws. In Amerika wordt Bill Clinton president. Hij volgt George Bush op. Maar Ginian hier, dat toch doet hij zich kandidaat voor de Democraten stelde.
1: De jonge, energieke democraat uit Arkansas verjaagt de ervaren republikein George Bush uit het Witte Huis. Als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie wil Clinton voor alles orde op zaken stellen in eigen land. Hij belooft de Amerikaanse kiezer een nieuw begin. En in een slimme toespeling op zijn geboorteplaats vooral.
2: Hoop op een betere toekomst is wat de Amerikanen deed besluiten om voor Bill Clinton te kiezen. Amerika staat daarmee aan het begin van een nieuw tijdperk. De jaren van Reagan en Bush, waarin weliswaar de Koude Oorlog werd gewonnen, maar de rijken rijker en de armen armer werden, zijn voorbij. Een nieuwe, jongere generatie is aan zet. Het is Amerika's keuze voor verandering en bovenal hoop.
3: Now that we have changed the world, it's time to change America.
4: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziekuut.
5: Jorritje 92.

0: George Michael Solo en Too Funky.
1: Snijden in Friesland, dat wie je doet.
0: Ja, Jochtje Twaan, Jochtig, Anne in Omroep, ik wie het doe met mijn broer en vreun van mijn heid in Canada op roerreis. Prachtige ding meemaken. Ik kwam zelfs daar in Canada, Johan, een mannelijk lauwtje. Ja, dat kent gevoel wezen. Wat is die gevoel? Mij het hier.

Vooral de omroep Evenbroek. Vind je wel leuk, hè? Binnen dit hier de Olympische Spelen van 24 juli en 9 augustus in Spanje. Nederlands succes is er voor Ellen van Langen op de 800 meter en het Nederlands hippisch springen. Bij de helling gouden medaille. Daarnaast wordt er direct nog 6 zilveren medailles hellen en 6 bronzen. Bij de opening van de Simmerspelen wordt het lied Barcelona zongen door de Spaanse opera zangeres Montserrat Caballé en Freddie Mercury. Freddie Mercury is dan al verstoorn om de ziekte AIDS, maar is dochtien via een grutscherm. Het lied is heel indrukwekkend. Barcelona, Montserrat Caballé en Freddie Mercury.

0: Piekevel, Freddie Mercury, Montserrat Caballé. Die bij de opening van de Simmerspelen in Barcelona. 1992. Ja, we beginnen naar het eerste in Bolse. Het geert de hele finale.
1: Ja, die geert tussen het verrassende patoer van Redmer Sagemans, René de Haan en Jurrit Ozinga. Niet naar een spectaculaire streets. Remmel Baumer, Jorn Lassenbeem en Evert Pieter Tos. Maar nou ja, het weer misschien meer spannend als fraai. Want er weer nogal wat boetenslagen. Maar ze pakken toch de winst. En daarmee een hele finale plak. En dan mooi zo ontreden. Het zijn Menno Versvieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Ja, dat is voor zelfs that's different cook, zal ik maar zeggen. Maar ik maat zeggen, de onbevangenheid bij mij zei de toppentoer in de meer te treden. Dat toch mij dan toch wel goed. En als je naar dat toppentoer, je denkt, ach, die hele scherpte die er niet krijgt, die het in het patoer van Matten Bergsma, doet er gif in het patoer, zie je, doet er ja, op het skerst van de snede presteert wat. Dat gif, dat is er wat uit. Het is wat laconieker al hier. Steen wel trui om in je voor het patoer van Menno Versvieten. Ze zullen het echt wel winnen, want de klasse is onmiskenbaar volle meer onwezig als bij het patoer van Redmer Sagemans. Maar toch trui om in je voor en zo is het waar achter. En is er wel eens even een succes van de opslager uit Wietmarsum. Dat is toch wel mooi om te zien. Nou, even te zien wat hij nou doet, want hij neemt de omrenning, brengt de bal voorin bij Rick Minnesma. Die denkt, ja, nou is het mooi genoeg geweest. Nou, map ik een bal over de boppen, of is hij kwee? Ik denk dat hij gewoon boppen is. Of is hij kwee, jongens? We hebben het zien. Die bal hier voor mij uit het zicht. Ik zeg eventjes naar de telegrafist, want die krijgt natuurlijk daar een seintje over. Wat wordt dat nou? Wordt de trui om het twaalf? Ja, het wordt trui om het twaalf. Dan is die bal toch kwee van Rick Minnesma. Nou, dat is eigenlijk symptomatisch voor wat ik bezocht te omschrijven. Die bal die eventjes mooi een handje woef voortwaait wordt, die vlicht over de kweelinnen. Ja, het is echt weer. Het is trui om het twaalf. Het patoer van Redmer Sagemans had nog altijd de oorsluiting bij het patoer van Menno Versvieten.

0: Hokka Sibber heet dit jongetje 12, dan krijgt 10 Varkar. A. London Beat, You Bring On The Sun. Of B. Joe Vanotti, Libera L'Anima. We krijgen zo het vakantie gevoel van doen nog even van. En misschien wist al best wie is het op vakantie dat hier. Meistik dealen vanzelfs. Paul in de Omroep app, dekken stemmen en de reactie er even bij zetten. Opvallend nice uit Erik. Zelfde dat je doe in jongetje 12, toch? Het nice van 12 juli.
1: 10 hebben 10. Lezen we in de kranten. De Leeuwarden Courant nu ook op cassette. De Leeuwarden Courant verschijnt voortaan behalve op papier ook op cassette. Voor mensen met een leeshandicap. Op de wekelijks uit te geven cassette wordt een selectie geboden van telkens 6 nummers van de krant. Op kant 1 van het bandje komt voor lezers uit de hele provincie interessante informatie. Kant 2 is meer plaatselijk gericht met centraal daarin nieuws uit Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen.

0: Ignition sequence start.
1: Amai, raketsnelheid.
0: Liftoff.
1: Prominiteit.
2: Hoe is het? Uit uw klok.
3: Ons saai zoren.
4: Lang leven ons prinselijk gezin.
3: Snijden in Friesland.
4: Hip, hip. Hoera. Hip, hoera.

0: Hits uit 1992. Greg Snap, Rhythm is a Dancer. En dit weer Sixpence, Nando Richer en Kiss Me.
1: Mijn in Friesland. Dat weer doen.
0: Oh ja. Krijgt Erik al mij het Frieske Nijs verzels. Er is meer Nijs uit uw eigen provincie. VVD Kamerlid Piet Blauw van Veendam wil dat het Herenakkoord hier in Rutsen wordt. Troch bezuiniging op het Noord-Nederlands Orkest en Noord-Nederlands Toneel. Hiermee houdt het regeer had net meer aan het Herenakkoord.
2: Ik stel vast dat van de zijde van het kabinet nu het Herenakkoord wel wordt opengebroken. En dat legaliseert in mijn beleving iedere actie vanuit Noord-Nederland om het Herenakkoord als zodanig in zijn totaliteit nog eens een keer te bezien. En die automatische piloot echt op stal te zetten en actief te gaan kijken waar zijn we mee bezig. Met één opmerking. Er zijn een aantal handelingen gedaan richting Leeuwarden, Groningen. Groningen die heeft dus iets meer ontvangen op dit moment, zou je kunnen zeggen, dan Leeuwarden. Daar moet ook Leeuwarden, CQ Friesland, gecompenseerd worden. En als Friesland terecht zegt, wij zijn er wat bekaaid afgekomen, nou, dan is er best wat te doen. De veemarkt uit Groningen, om die eens te concentreren in het Friese land, dat is tenslotte de veehouderijprovincie up-to-date. Het verder vervolmaken van de Frieslandhal, om daar een internationaal centrum van te maken, discussies die daar wat gaan. Zijn die ik graag van harte wil steunen. Een vierbaansweg tussen Leeuwarden en Drachten om de ontsluiting van dat gebied, van dat deel van de provincie, te bevorderen. Nou, zo zijn er een aantal punten waar best over valt te spreken. Allemaal zaken die in het belang zijn van de versterking, de economische en de plattelandsinfrastructuur van Noord-Nederland. En die beter zijn dan het huidige Herenakkoord.
1: Dat weer

0: Cyrus. Ja, ze werd de hype van Miley Cyrus. Tegenwoordig zit hier een soort in de hitlisten. En Billy, ja, dan wie het van wil, van zelfs. Achy Breaky Heart. Ik een hit, het is een jochetje 92. Dadelijk ja, draaien we er nog een jasje. Dat is die het hoogste percentage kregen had in de omroep, hè? De poll. Eerst nog even naar dit weekend doen, jontje 92. Als er even lekker op uit woest, weg kost dan heen, Erik.
1: Opstapje dus kroon hier, 92. Het Hof van Holland in Belsum. Hof van Holland staat in juli en augustus in het teken van de zomer. Volop genieten, zowel in de super disco als in de bar dancing. Ook tijdens de zomermaanden disco vervoer aanwezig. Dan is het de merken in Rie, Kermis, Riet. Zaterdagavond vanaf 9 uur de Feetwarmers. Feetwarmers trouwens mijn day feet. Snijn dan dans- en stemmingsorkest Selina. En de Selina's, dat is heel wat oorswerst, misschien kon het. Die spelen dan ik bij het Gutte Matinee op een man die de midi. Heel veel plezier gewenst, staat Jaap Travaille daar in Rie. En het VNO Festival, dat wieten we zelfs ik. Nou, wat wie daar in 92 uit de bewondering op het podium. Op Snijn, Honey en Flashpoint. Of Steun, normaal, mijn voorprogramma Wild Power. Op Snijn, BZN. En op Mandy, het Scootsie Sielensfeest. Mannenkoor, Karrespoor en Bertus Steigerpipe.
0: Ja, ik wist er dan weer even op de VNO. En de tinten zitten voor ik alweer kleren. Ja, dat is nog niet zo wieken. Dan begint het ik al je weer. Get het los. Voor zelfs. Ja, wat wil het? A of B? A, London Beat, You Bring on the Sun. Of B, Jovanotti, Libra, Lanima. Ik druk op de knop, bepalen wij ondertussen even wat het nou wordt, hè. Dadelijk snij, vier voeren, het hier.
2: Joggetje 84.
0: Ja, en ik ben er al uit, hè. Ja, heegste percentage, 66% get van de London Beat, You Bring on the Sun. Dus Kim Jovanotti. Vloot erbij. Sinds op televisie te zien, daar staat dadelijk zijn oorprogramma. Schakel dan even door naar de

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland. De saaien binnen trim.
2: Ga je een tipje vaker bij, jongens.
3: De Swiddensmart.
4: Ja, dan is het wel een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag in de bek.
3: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Ja, dat is onstelbaar. Hey, ja.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Oh, het zijn ze, ben je erbij, Stijn in Friesland, dat wie je doet. Dit hier, op deze oer, het hier.
16: Joggetje 84.
15: Ja, wist het nog. Eerst een boek te bestellen bij de EZ en plof, er lijst samen een boek op een matten. hoe heet dat ik alweer? Dat is dat boek op Stuart Krielis. Wat wie de namen dat ik alweer van een automatisch boek. Ja, met wie dan selecteert dat door ECI. En dan zie je dat ik een accept-girokaart bij. Dan moest het boek ik even betellen. Als die namen nog in de holle, let het vooral even weten. Die hit is hakje van mijn oort. Top 3 komt er rond. Die is ik verrassend. Yes, dadelijk. Ja, en de Simple Minds zijn erin. De hit uit de hitlist, 1984, zelfde week doe. Don't you forget about me, komt eraan.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers, vandaag gevangen, morgen in huis.
0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Snijden in Friesland.
3: Maar Johan Terpstra.

0: Simple Minds and Don't You Forget About Me. Het is 9 minuten om 4 gebeuren. Ja, Njoggetje 84, het zit centraal. Dadelijk zetten we u het eind. Maar ik het nice van doe. Eerst Jorgen Bols het bij het Keert en Geert van Tun. Finale uiteindzet.
1: Nee, die mag nog beginnen, Johan, die finale. Maar we hebben wel roen, die finale. We weten al dat Johan Sipma, Gabriel van Papt en Hendrik Koosters team er komt bij. En dat is Gink Rutte verrassing. Menno van Sweet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Zij woenden uiteindelijk toch nog vrij in voorde. Maar 4 met rijen Skinner Sois van Redner Sagemans, René de Haan en Jurrit Ozinga. Chapeau en lokwensken voor het enthousiasme en de manier waarop zij streetlever hadden. Dat weer mooi om te zien, maar ze konden het net redden. Het is in de klasse van het patroon van Sweet. Dus geven we dadelijk los met de finale tussen de partouren van Johan Sipma en Menno van Swieten.
2: Dat wie doet.
0: Ja, Jongetje 84, hè? Waarom in de tier? Koude vullingen, permanente krullen, een Opel Kadett of een VW Golf op een dik. Ja, en een rondje top erop of een reder uit de snoepwinkel. Maar 84 is vooral een kwartier van de Alfsterrentocht vanzelfs. Na 22 hier is het eindelijk best een 4. En Evert van Bende briet hem zelfs de skier te zien. Zeker hier dat paus Johannes Paulus de Twadde naar Nederland komt. Wubbo Ockels als eerste Nederlander de rond 10 keer. En de basiskwallen, de legere squallen en kleuterskwallen vervangt. De angst voor AIDS groeit. Wils miljoenen mensen naar Live AIDS joggen. Megaconcert voor Afrika wordt een van de grootste muziekevenementen neer.
3: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
0: Ja, dat wie het doet. Ja, dat concert, hè. Koest volgen. Dat dienen we dan ik massaal. Ja, wat wie het nou de best verkochte singeltjes in Jontje 84 zelden wie het doet.
4: Dit is de top 3 van Toe.

0: Trije Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En op 12 zit hij bij I'm on Fire. En hij komt nog vaker in die hitlist voorbij. En we draaien vanzelf altijd de nummer in. En ik, ja, we door hem in de pol. Heb ik krekbesluiten naar vier voeren. Zelfs trije nummers door erin. Trije Bruce Springsteen platen. En ik ben benijd wat dan de populairste wordt. Nou, haast een lid van de fragmentjes, ik neem hier. Maar de nummer in, die draaien we in elk geval. En die is van Paul Hardcastle. En 19, hoe de gevolgen van de Vietnamoorlog. Hardcastle was door trok een tv-documentaire en broekte van die tijd revolutionaire samples van stem en reportages. En je neer verwachtte dat het een vrouw hit worden zou. Doch stier het in 13 landen op nummer 1 en waard het een van de meest bijzondere protestjong van de jaren 80. Het stond er in de N19, hier Hardcastle eens grutter in de holle, maar de audiosampler, ja, kon maar 12 seconden audio opslaan.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Duran Duran and A Few to a Kill. Jongere Simon Le Bon vregen James Bond-producent Cubby Broccoli bij een diner. Ja, wanneer mij Duran Duran een Bond-song maaitje? Ja, en hij antwoordde, die Broccoli, waarom net? Het resultaat was historie, waar de enige James Bond-titelsong die het in Amerika op nummer 1 tot onder kwam. Zo. Ja, het komt zo. Voor de band wie het richtepunt, wiels er achter de schermen spanningen in de groep ontstien, die het letter ta een skiering van leden leren. Dus ja, dat is echt wel de laatste grutte succes wat ze haar zoen. Duran Duran. Ik ben erom te vinden in de hitlijst zelden wie ik het doe in jongetje 84. Ja, en dan de vraag die ik al even stelde. Hè? Ja, 84, de eerst een boek te bestellen bij de AC. En plof, de lijst Samar een boek op een matte. Hé, verdikke toch dan bij diezelfde ik hier bestellen matten. Want ja, als dat net gebeurt, dan krijg je automatisch een opstuurd boek. En dat wie bepaalt toch de ECI. Dat is hier dan ik een titel. Ik wil die titel even kwijt. Dus de vraag wie even van ja, wat krijg je dan in de brievenbus? En mij die accepteert ook kaarten bij om het boek te betellen. Nou, Jan-Jaap zei het, het wie het kroonkeuzeboek. En daar heb ik ook wel een paar van gekregen. Wouter zei het kroonboek van de ECI. Ja, verdikke dat wie ik wat, hè. Nou, en ik hier het al even vanzelfs hoe Bruce Springsteen. Die top 3 hebben we gekregen hebben jaren litten. Hè? Op 3 Dancing in the Dark, op 2 I'm on Fire. En ik zag verder in die hitlist ik nog een nummer van Bruce Springsteen. Dus de Paul, ja, die meidt je even extra lang. Net alleen nog A en B, maar er komt ik nou een bonus bij. Ik zet ze even op een rietje.

0: gewoon wij door dat paltje altijd die twee nummers. A, I'm on fire. B, Dancing in the Street. Maar daar ga ik nog een extraatje.
1: Bonus!
2: C.
0: Ja, wat moet het worden dan? A, I'm on fire. B, Dancing in the Dark. Of C, Born in the USA. Wat hier een succes, hè, die Bruce Springsteen. Die ik alles te krijgen met dat album Born in the USA. Geweldig. Nou, Paul Viestien, de omroep app. A, B of C, stem even mee.
1: Dat wie doe.
3: Dat wie doe.
0: In Nederland wordt de basisskwallen gevierd in het jaar. De kleuterskwallen en de legere skwallen gaan op in één nieuwe skwallen.
3: Vanaf nu is er dus geen kleuter- en lagere school meer. Maar overal in Nederland heet de school voortaan basisschool. Merk jij nou een verschil met vorig jaar? Nu dat het de basisschool geworden is?
4: We eten op school en we hebben kortere pauzes.
3: Tussen de middag?
4: Ja. Vorig jaar toen aten we in de gang. Bleven we in de gang over. En nu blijven we over in de klas.
5: Nou, we hebben een nieuw aardrijkskundeboek met mooiere platen.
6: Nou, eigenlijk niet. Je krijgt andere vakken en je moet overblijven.
7: Wat voor vakken krijg je dan?
6: Sociale redzaamheid.
7: Wat?
6: Sociale redzaamheid.
7: Wat is dat?
6: Dat weet ik zelf ook niet.
8: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziekuut.
9: Joggetje 84.

0: snijden in Friesland. Dat wie doe.
1: Maar ik de jaren 80 dat Elsje niet een plotlijn van Flodder, maar de glasrol van Tatjana.
2: Buurman, wat doet u nu?
3: Oh ja, dat wie mooi.
0: En Friesen volop maaidien op het tv-programma Ter Land, Ter Zee en in de Lucht in Haas.
4: Hartelijk goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom hier in de echt Hollandse haven van Harlingen.
1: Snijden in Friesland.

0: Frank Boeiengroep en de dames van Mai Tai. Diëre Strikking, Weberom en Kronenburg Park.
1: Snijn in Friesland.
0: Ja, Bruce Springsteen fans die zitten in de omroep. Hebben Gitterom bij A, B of C. Een van die drie hits van Bruce Springsteen uit de hitlisten. Die draaien we het CSI's horen. Maar wat wordt het? A, I'm on fire. B, Dancing in the Dark of C, Born in the USA. Paul Vieste in de omroep. Erik Enema, Hintergie van Omroep Friesland vanmiddag. Je hebt druk aan het ziekje naar het Nijs, uit eigen provincie. 12 juli, njontje 84, Erik.
1: Politie met succes op duivenjacht. Dus de politie maakte gisteren met succes jacht, dus aanhalingstekens, op een aantal duiven, een inwoner van de Waterbiest, dat luidt in Ljouwt, in het Oudlaan, had eind vorige maand de duiven het luchtruim laten kiezen en was vervolgens naar Hoorn verhuisd. De dieren raakten al dus zonder onderdak en zwierven tot overlast van de buren wat rond bij het oude adres. Hongerig als de duiven inmiddels waren, kostte het de politie niet al te veel moeite het een achttal te vangen nadat enig voer was gestrooid. De duiven zijn inmiddels ondergebracht bij een echte liefhebber.
0: Mooi, hè? Oren, nou, is u dus eigen provincie. Misschien zie je het wel in een beam of lanteerpeel om het optreden van Whitney Houston te zien op de Nijstert in Ljouwert in juni van dit jaar. Bob op het brechtje bij de Waag playbackte ze haar hit How Will I Know. Het optreden maakte deel uit van televisieopnames voor het trosprogramma Fiets hem erin. Fiets hem erin en zorgen voor nogal wat commoosje zak beklimmen, de jongens. De dakken van de winkels, maar Nijster BM en lanteerpeel. Het is zo heftig dat winkelje onder Nijster benauwd midden dat de situatie te hoorn rint. En dan volgde een ontromming. Pas daarna kan de opname beginnen. Presentator Jack van Gelder, de presentators van Doe, zocht je letter in zijn carrière op Weberom.
2: Ik heb hem ontmoet, want ik heb 14 jaar Te Land en Zee in de Lucht gepresenteerd. En dat was voor een heleboel grote artiesten op dat moment het podium om zich in de zomer te laten zien. En zij was net opgekomen. We waren in Leeuwarden met volgens mij Fiets hem erin. Dat vergeet ze ook nooit meer, neem ik aan. Maar het leuke was dat zij, de vroege mensen handtekeningen aan haar. En zei ze tegen mij, Jackie, turn around. En dan had ze een stuk papier en dan tekent ze op mijn rug de handtekening. Ik wist natuurlijk ook niet dat ze zo groot zou worden. Geweldig. En de muziek is mooi en inderdaad een keer ontmoet. Ja, dat geeft natuurlijk wel een extra band.
3: Whitney Houston!
0: Ja, ik zit even te zien naar de hit, het jongetje 84, die we er even bij zieken. All at Once, DSNO, Whitney Houston.

0: in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 80. Doe Don Johnson het coolste kapsel, de breedste schoudervulling en de vlugste auto's hier in Miami Vice.
3: I got enough problems with this investigation already.
4: Oh ja, dat wie mooi.
0: En de tocht der tochten twee keer verrieden waren. Maar de finish op een bonk.
5: 1 km 20 in de 13e helft in de tocht.
2: Snijden in Friesland.
0: Dat

0: Synthesizers. Ja, de Duitse componist Harald Faltermeijer maakte Axel F. En dat deed hij van die film van zelfs Beverly Hills Cop. Mij, Eddie Murphy erin, hè?
1: Ja. And I really made myself stop laughing. Like, I don't laugh like that anymore.
0: Ja, hij koerde me net al komen. Die lights die hij hier, daar wie het bekend om. Het is 10 minuten hoe jouw seizoen geert. Fortuyn is de finale los bij die.
2: Ja, dat kan ik denk geruststellen, Johan. Die finale is los. Johan Sipma, Gabian van Popten, Hendrik Koolstra. Versus Menno van Swieten, Rick Minnes, Matthijsse Steenstra. Ik denk, het eerste spul gaat zonder dat het zinstandelijk maar een punt helpt in de richting van de patoel van Menno van Swieten. Maar dat slag het dan krijgt net. Het is het eerste bordje wat misschien een saai wol van het patoel van Swieten is. Doordat opslagen zelfs retourneert van de keer. Dan komen ze weer maar eens kindersaais voor. Ja, dan is het een retourslag van Hendrik Koolstra die ervoor zorgt dat de eerste 12 punten van dat Tour ik op de Telegraaf komen. Maar ja, dan steen je wel maar size 2 achter. En dan luidt er een keers die net al te grut is. Je zou zeggen ze, dat kan perspectief bieden. Maar vooralsnog, maar we constateren dat het patroer van Van Swieten, Minnesma en Steenstra sterk uit de startblokken sketten is. Ja, ze noemen dan Tjisse Steenstra even voorin. Dat hij het zwieren achterperk plak eventjes oerlid aan Rick Minnesma. En diezelfde Minnesma die zucht nou hoe Tjisse Steenstra heel keurig een Hansje in de bal krijgt. Keert, tafadde keert. En zat binnen de eerste twee eersten verkeerd. En die ben beide aan de kant van Menno van Swieten komen te hangen.
0: Hitlist, zelfde week het doel. Drie hits van Bruce Springsteen. Ja, daar kennen we er net omheen. De mat in voorbij komen van Bruce. Maar wel, ook dat is ondij.

0: gewoon, wij hebben altijd twee nummers in die Paul steen. Maar ja, met drie nummers van Springsteen in zijn hitlist. Ja, dan maar een extra geven.
1: Bonus! Zeker!
0: Ja, de poll in de omroep heb ik iepertje mee even Sam wat er zo al binnenkomt. Ja, ik zeg nou al dat I'm on fire, die kennen te vierten. Die komt er net voorbij. Twastem ontnota, die vallen heel dan voort tjen B en C. Dancing in the Dark, B dus en C, Born in the USA. Griet, die gaat voor B, Born in the USA. Zijt Jan Jaap, Dancing in the Dark, Ingrid. Dat geldt ik voor Klaas. En Peter stemt erop. Maar Born in the USA gaat goed mee. Wouter, Betsy gaat ervoor. En ik Rinkje zoekje stem. B, Pieter, Rink gaat voor C. En Judith zegt, ja, we hebben vier stemmen voor C. Groeten van het café. Het team hier. Vier sticks erbij. Oké. Nou ja. Moeten we even zoen ze al je apart even appen. Maar we doen het net te moeilijk. Hè? Het is vier te warm waarde voor. We tellen ze even mee. Nou, worst ik daar even mee, Dwaan. Die stem graag in de omroep app. Der Vins de Pol.
2: Dat wie het doet.
3: Slijny Friesland.
0: Ja, Joert hebben keertsen. Even naar het Nijs, het jontje 84. Want dan is er keerts Nijs. De keertsers van het christelijk keertsboen CFK Wolle Meidwaan onder PC. Dat is eens voorbehouden al leden van de KNKB. Het CFK vindt dat er dan een nije onafhankelijk vastzitten komen maat. Zo net, dan wil het CFK naar de rechter stappen. In die gang van zaken zocht PC-vastzitter Ilbe Hanema net zitten.
4: De PC wist ouw. Elke bemiddeling waarbij van tevoren een voorwaarde maken is door de CFK. Dat gebeurt bij u net. Ik zou haar zeggen, wat zullen we nou beleven, zo Klaas van Wieren was zijn. Wij willen wel met de CFK om de tafel zitten, maar wij willen net van tevoren een brief krijgen waarin staat, eerst maar er dan een partij de voorzitter. En als het net van die tijd klaar is, dan dreigen wij met geruchtelijke stappen. Je bent hier om. De dok is alleen nog maar genoeg.
0: Ja, maar je dat heel dag compleet voor zelfs het Nijzen te verhoord uit Nederland. Maar eigen profeetje is voor zelfs ik wichtig genoeg. Stijn in Friesland, dat wie doet, dit is Oeren, jongetje 84. En de hit van de Time Bandits, Anders Rood.

0: je tijd.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Sluinte Midi.
3: Inderdaad.
0: Bij Omroep Friesland.
4: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
5: Laat die mannen nou bij mij uit.
0: Snijnie Friesland.

0: Second Hit in Jotje 84 in de hitlist. Zelfde we could do George Baker Selection en Santa Lucia by Night. Hoe gaat die bolse bij het keertje in de finale, Geert van Tuin?
1: Nou, de krijgen jongens Sip, Gabriel van Popta en Hendrik Koolstra een pak op een beulig van het patoel van Menno van Zwitter, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Het is skinnen fjouwer eersten in het vadiel van het patoel van Menno van Zwitter. In die fjouwer eersten worden binnen hele mooi maar fjouwer puntjes chin van het patoel van Sip. Nou, die scoren nou wel weer een kunt. Dan hebben ze 6 punten scoort. En dat is alles. Meer ken ik direct net van mij. Ze ben gewoon kansleers in de street. Zien dat patoer dat hier dadelijk van het ziende keer de kroons om mijn nekken krijgt op een vrije formatiepartij. Boetenslag nou weer van Johan Sipma. Jongen, het is echt, die kan ik net oors formuleren. Het is gewoon pakken bebeuldig. Ze worden aanserveerd aan alle kanten. En daar hoeven de chinstanders eigenlijk echt weer net zo verschrikkelijk volle vatten dwan. Want het zit er al hier gewoon net in. Skinnen fjouwer eerst, fjouwer twa in het vadiel van Menno van Zwitten.
0: Nou, we beginnen het jaren hoe is dat we weten hoe het Aron is. Ja, ik heb een beetje van zin hoe het komt, maar goed, we blauwen erbij vanzelfs. Ja, dan sluiten wij Njontje 84 dadelijk zo. Maar een Bruce Springsteen hit dat mij duidelijk was. Maar eerst toch even naar de reclame van Doe.
2: Reclame, in de kroon hier, Njontje 84 van het Lundia Zomerfestival. Speel het Lundia Vliegroutespel. Met een zeilboot, een surfplank met uitrusting, een hangglider, een cursus parachutespringen enzovoort. Haal vliegenslug, een wedstrijdformulier in de winkel. Veel voordeelaanbiedingen. Bij Lundia, op een Nijsterk. In jou het wie dat al leert. Van Dijk, de prijsvechter, elektronica, de klapper van de week. Vakantiestunten, hij is een Philips videorecorder. Ja, toezem doen, hè. Toch nog wel eventjes. En nog volle meer videoapparatuur bij Van Dijk. Dus de prijsvechter op het Nou in Ljouwert. En kerst de bank met de S nog. Nou, die bestier vroeger ik, de Bondspaarbank, wie dat. De bank met de S zorgt snel en goed voor buitenlands geld, veilige reischecks en een prima reisverzekering. Ja, en de Bondspaarbanken ben net de enige bank die het reclame maakt. Hier is nog een reclame van een hele orenbank.
3: Doe die

Jongetje in 84. Nou, wat wordt het dan, hè? De pallingnummer op app. A, I'm on fire. Ja, die al net met mij. B, Dancing in the Dark. Of C, Born in the USA. Tussen die laatste twee gangen. Het 56% van Dancing in the Dark. En die draaien we dan van Bruce Springsteen. We blowen erbij bij het keertsen. In elk geval dus Bruce Springsteen. Dat is wat de harkers graag horen. Vinden we mooi.

0: Stems, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja, Geert, hoe liep het bij de eyeballs het?
1: Ach jongen, toch. Het is een klassieke standaard natuurlijk. Raaf, skinner 4, weer eens skinner 6 in het vadio van de patoer van Menno van Swiet. En dan leidt er nog wel een keertje waarvan je denkt, nou ja, had je dan toch nog een bal Reisjes heel in deze finale. Het perk van Popta en Koster, dan kunnen ze die keers voorbij. Maar we zullen het al weten, want Menno van Swiet een slacht opbrengt de macht in bij Koster. Nee, ja, die krijgt hem er net voorbij, denk ik. Want die bal die gaat weer. Ja, die gaat weer. En dan is het uit. Skinner 4, weer eens skinner 6. Een onvervals grut pak op een beurlijk van het patoer van Johan Schipma, Van Popta en Koostra. De tiende overwinning voor dit seizoen op een vrije formatiepartij. Voor Menno van Swiet en Tjesse Steenstra en Rick Minnesma is daar. Een eenzijdige partij die echt een anticlimax is van de dooi. Maar het is wat het is. Het is een pak op een beurlig. Meer kan ik even mooi zien.
2: Ja, de nijverteren kerstletter letterbeurs volg je op de website. De Kersenfine of in de Omroep app. Dit weer Snijden in Friesland. Ik wens je daar een hele nove kajoen. Het nijs van zijn oren krijgt wat letter.
3: Omroep Friesland.
4: Simmer in Friesland.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag, dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk.

0: De Scion binnentrint.
1: Kan je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Pardon, ik moet wel mijn microfoon aanzetten. Het is 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. En dan nog net binnengekomen bericht. Yannick Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien, want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen oven en ien oeren.
4: Goeiemorgen, welkom in het bureau op deze mooie Simmersnijn. De komende oren weer interessante verhalen uit het archief. Zo winnen we in Malkwar op zoek naar de geschiedenis. Ze libben op de productie van graan, want de bevolkingsgroei wie groot.
5: En dan gaan we allemaal naar het Nederland daar. En dat moest alle voedsel hebben. En daar voldoen Malkwar om.
4: We winnen tolvierlien op een jest-excursie in de Lendevallei. Maar het weer er nog Simmersk.
6: Zoals Joost, hier staat van alles nog weer te bloeien. Hier staat onder andere zelfs een dotterbloem te bloeien. Nou, dat verwacht ze net in de eerst.
4: En nu zat collega Sjouke Lausma, wie vaak onderwijs. En jijde de verhalen van mensen aan. Oer lekken en brekken, Big Leaks.
7: De dokter zei dat je maar rustig aan. En hoe meer ik op een stoel zit, hoe meer ik het in de knebels krijg. En dan ga ik droog en dan heb ik langs zoveel les en zijn de knebels. Dat is raar.
4: Dat en Nightol voeren het Simmerpeteer en vanzelfs mooie muziek.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.

0: Dat wie Jamie Faulkner, My If It's Me.
1: Dit is Bureau de Vries.
0: Mokwar, een lied dwarpkoning is maar tussen sterren Starem en Hielpen. We kennen het vanwege de Mokwader koeken, maar de rieke geschiedenis van dit liedse plakje giet volle vierder waarom. In de 16e eeuw wie Mokwar verneemt zeevadersdwarp en telde zo'n 1300 inwenners. Het dorp is bouwd op zo'n eilandjes en wie één grutte tiese boel van wetterkes, steetjes en brechtjes. Het hier dan ik verskate bijnamen, Venetië van het Noorden of het Frieske Doolhof. In 2012 doekte het bureau in die bijzondere geschiedenis. Mij Auke en Pea Bult.

0: We staan hier op de Zeedijk. We staan hier bij de reden van Molkwar.
1: Wat is een reden?
0: Geen haven. Je hebt een strekdam of een hoofd de zee in. De Zuiderzee in. En daar heen mensen zien beskutting.
1: Wanneer laat je vol met skippen?
0: Na 1500. Rond 1525 tot aan 1600. Dat weer de bloeitijd. Handel op Oostzee. Riga, Dansie, de Helden en Graanwaai. Doen men in opdracht van Amsterdam. Skipkes weer Nick, eigenaar van de rederij van Amsterdam. Men hier daar een aandeel in de skippers. En ja, dan kwam men er terug of men hier is in thuisbasis. Er is een verhaal bekend dat er in Riga lagen er 70 skippen. Ik zou even naar mijn vrouw. Ben je weet net zo dat er bekend is, beschouwd is dat er in Riga dat er 70 skippen lagen uit Molkwar waren. En die gingen het wapen van Molkwar in de top.
2: Ja, het zwaardje in het zwart, daar werden ze herkenbaar om. En die het daar loont. Ja, dat is een weer verhaal.
0: Dat is beschouwd in die Sontalregister. Dat is de trofvaart van tussen Denemarken en Zweden. Daar werd het al heft en werden alle skippen beschouwd van wie wat. En vooral na 1524 kwam die opgang van Molkwar. En het is zelfs zo dat rond 1600 een 15-20% van die handel, van die graanhandel, wie tasgraan aan de Molkwar is. Van de Friese totaal. Dat is een hele grote hoeveelheid.
1: Dus Molkwar is grutwen troch de graanhandel?
0: Ja. In die tijd is het grutwen.
1: Waarom graan?
0: Je had in die tijd een bevolkingsgroei. Een gigantische bevolkingsgroei. De stad Amsterdam. Die groeide uit zijn voegen. Er kwam hier naar de oren omheen. Er kwam een

0: Oké.
1: Jouw dan moet ik beter geven.
0: Ja. Wie dat vroeger altijd iets, dat plakjes net deun onder de zeelijn.
1: Ja, loon altijd onder de zee. Ja.
0: Ja, maar waarom luidt me ook waar wat verder naar achteren? Maar
1: ik denk zelf dat het er ontstingend is, omdat het. Daar is de Noordermar en daar is een belangrijke veert richting Wongers, dat namen de Venken. En op dat kruispunt van dat geheel, dat daar het plakje moet kwart ontstingen. Het laat ik een beetje heger, het is dan om jou. Het traint wat op.
0: Ja.
1: Het is hier wat een lietse stuwwal. Net te vergelijken met kouder met zwaaien zelf, maar daar heeft het hem echt del zetten. Ja. En dat is. Nou, dat ken je wat. Ontskerven materiaal en dergelijke ken je. Uit de grondwaard ken je dat zitten van nou rond 1100 is dat ontstingend. Ja.
0: Maar dat weer dus een soort van terpke ik.
1: Ja, dat vond ik. Het is super wat een groot terp dat. Maar dan op een stuwwal. En daar heeft men dus alweer graagjes groeven en zat er daar een eilandenstructuur ontstingend.
0: Dus het weer geen natuurlijke eilandenstructuur?
1: Nee, geen natuurlijke Nee. Het is alweer door de meisjes ontwikkelen.
0: Maar waarom dienen ze dat dan? Wat wie daar het voordeel van?
1: Ik, het is zuiver. Als je het begint uit te graven, dan kom je ook heger op te zitten. Die grond komt in gebruik. Dus het weer is zuiver een bescherming van om jou. Want is de zee en alles, dat weer toch dichtbij. Dus men ziet altijd wat heger dan om. Dan omgeving, dan om jou.
0: Ja. Dus zou hij ze hun eigen terp als het ware wat makken?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dan zou komen zonder namen Venetië van het Noorden.
1: Venetië van het Noorden, ja. En, en op een gegeven moment dat er zijn beide meesten kwamen te wijnen, kreeg ik nou de bijnaam Frieske Doolhof. Mooie protte huizen en een. Een ontzettend warm meisje op een heel hoekje.
0: Dus, koest er echt verdwalen?
1: Ja, je kon er echt verdwalen. Ja, ja, had ik die kaart van die tijd. Ja, maar het is een hele mooie kaart. Ik zie in het dorp in Friesland mooi een kaart. Sterren, ik ben er al geworden met kaarten. En grietenij en dergelijke. Maar het dorp in Monkwaard had je een eigen kaart uit die tijd. En ja, dat er niks voor niks je dat optekenen. Omdat het een bijzonderheid weer.

0: dat ik nog nooit geweest was.
1: Nou, je steekt je dus in het museumke van ons. En wij vergaren dus de Molkwader historie. Je kent je Molkwader, hier zijn eigen taal. Hier is zijn eigen schilderkunst. Zijn klederdracht. En ja, dat is alleger naar Sans en honderd alleger verdwond.
2: Ja, die hebben heel erg. Ja. Dit is de bedsteed door. Dit is echt identiek.
3: Wat is dit?
2: Dit is een bedsteed door die het hier in Noordhuis zitten. En dit is dus een heel mooi voorbeeld van de rijkdom die er in elkaar geweest heeft. De bovenkant is gepakt hout. En dat is hier dan van de trolluchting. En de onderkant is van twee kanten verschillend beschilderen. De ene kant stiet dus ik de datum op wanneer de schilder is. In 1922. Het is mooi maar krul. En de paradijsvogel die het in Hielpen heel soort webberom fine kerst stiet ik in deze door. Aan de andere kant. Dat is dus de buitenkant. En de zus bij een hele orenbeschildering, maar wer maar de paradijsvogel. En hier ben je heel grutsk op, want dit is een van de laatste herinneringen van vroeger.
3: Maar Molkwaar hier dus zijn eigen schilderskunst?
2: Ja, hier is zijn eigen schilderkunst. En dat is jammer genoeg net vol van oorblauwd. Alleen nog die kast, die twee kasten en deze bedstee door.
1: Nou ja, hier hebben dus een hele mooie print van Molkwaar hangen uit de Sansje 18. En die is tekenen het door Johannes Hilarides. Molkwaar wie het Friese doolhof trots in eilanden

0: En dat heeft je man een heel mooi uitbeeld. Hij heeft allegaar de grachtjes erop tekenen, het de huskes erop tekenen. Plus hij heeft zich allegaar een naam mee ont. En dan in de namen van het Molkwardes. En je kent er ook heel duidelijk de structuur, de doolhafstructuur terugvinden. En dat is allegaar uit de eilanden, want het weer 8 eilandjes werd het Molkwaard opbouwd hier. Ja, die winnen wij verbond met alle brechtjes. Op die kaart kan je de naam van 15 brechtjes terugvinden. En in die tijd kon je gewoon verdwalen door het dorp heen. Men hier nodig om, de meesten nodig om van Staveren hielp en zuur en gids nodig om het erin te komen.
1: Ja, want als het van Staveren hielp me roost of oorzon, ja, dan moest er nog Molkwaard?
0: Dan, je kon ik worden, zei dik, maar beland je op het plekje Molkwaard, dan hier je inderdaad in je nodig om het erin te komen, want je kon verdwalen. Want er werden in die tijd, en dat is een tretje in 100 meesken op die oppervlakte van Sint-Wurg. We hebben nu 1200 meesken op weinig. Dus je kan je wel voorstellen hoeveel weinigjes het is stonden. Ze stond er bekend dat die huisjes stonden kriskras trollen kan erheen. Hele aparte bouwstijl. Maar daardoor weer dat een hele aparte wijnplek om samen te zitten.
1: Want wat voor bouwstijl wie dat?
0: Lietz. Lietse huisjes. Mooi een tapgeveltje erop. Rere pansjes erop. Ja, je kan zeggen van kapiteinswennekjes, mooie Lietse huizen bij. En daar ben je nog een paar voorbeelden van die Molkwaard oerblauwd. Maar na de bloeiperiode van Sanchez 100 is er een parotte verlenen van dat, op dat gebied.
1: Maar we hebben nog voorbeelden van die oude huisjes, ja, van Molkwaard?
0: Ja. Daar kun je straks even door het dorp heen. Dan laat ik die met alle plezier even zien.

0: We rennen nu naar de tjerk. Wat voor tjerk is dit?
1: Het is een Pekin-tjerk op dit moment. En dit heeft een hele, de naam is Sint-Lubrinius-tjerk. En er zijn maar een paar tjerken in Nederland die naam heeft. En dat is onder andere de grote tjerk in Deventer, het de Mik. Ja, die is even, dat is een zuivere kathedraal. En dit is maar een eenvoudige tjerk. Maar ja, de naam op zich, die bestaat al sinds 1500.
0: Wie is Sint-Lubrinius?
1: Dat je de patroonheilige van de scheepvaart ook gebloeid hebt. Ja, ja, ja. En dat heeft dat alles aannext. Maar dit plaatje natuurlijk en de Zuiderzee die hier zijn allemaal uit.
0: Maar deze kerken die stingen al...
1: deze kerken die bestaat er al sinds 1500. Alleen ja, de geschiedenis van die kerken is wat nieuwsgierig. Die toer is van rond 1600 en het achteraan het schip is van 1850. Want we hebben na die bloeiperiode een periode van grote jermoerenhand. Zijn jermoerden dat zelfde kerken eronder te leiden hier dat er een faillissement op het punt stond. Dat is niet best.
0: Dus de originele kerk is waarschijnlijk ten ondergaan?
1: Ja, die is ten ondergaan, ja. Rond 1800. Sint-Johan de Jochter precies te wijzen. Toen is het achteraan van de kerk is Oud-Brutsen. Kan ik terugvinden op kadasterkaart van 1832. Dat er op een moment 50, of dat er in die periode een toer stond. En dat de meesten echt in een wijnhuis de kerk moest vieren. Ja, ja.
0: Maar toen je 1300 meesken wen, ja. Toen stond je dus een orenkerk.
1: Toen stond je een orenkerk, ja. Plus nachtrijkerken in dit plakje. Dat waren dus de ministerkerken. Dat waren drie verschillende ministerrichtingen hier. De grote vermaning, zoals die het beschreven op die kaart. De Lietse vermaning. En nog even Sjen die oren, die is... die wordt beschreven door de Wildzang. Dat weer een aparte... Ik ben een aparte richting. Collegianten. En er zijn hier in Friesland maar twee kerken in deze provincie. Dat weer in Lauwerd en in Molkwaard. Dus die gaan alleen de collegianten, de Rijnburgers. En die zitten hier. En die mocht niet zelf een predikant opleiden. Dat gebeurde hier ik en dat gebeurde in Lauwerd. Dat weer wel heel... Ik zit maar weer apart.
0: Ja. Molkwaard was best wel heel erg belangrijk in die tijd.
1: In die tijd werd een... Hier was een heel bepaalde uitstraling en dat kon je aan alles zien. Van, je kwam en ik... Het was een curiosa. Je moest erheen wijzen om het te beleven hoe dat je weer. Dus Gisbert Japis kwam hier in 1648 in. Mooi een rechtsgeleerde uit Engeland. Zelfs uit Den Haag stuurden ze adellijke meesten heen. Johan, die weet hij het hier. Dat is een prins en de steward van... Hey jongens, je bent op bezoek hier bij ons. Maar je moet ik naar het Molkwaardje. Want dat is iets aparts. En die apart heet me Josien.
0: Wat weet dat ze apart wie al Molkwaard?
1: Nou, dat, in eerste instantie weer dat de structuur. Dat is op een hele liefje hoekje. Een prote meesten gewend. Dan komt er een, omdat het een afzonderlijk weer van de rest van deze omgeving en van Friesland, ontstond je toch een gemeenschap met meesten en een aparte taal, door die taal, dat weer was een invloed vanuit de handel op Scandinavië en de klederdracht en de schilderkunst. Dus die combinatie, die moest men, Dat ging zien, daar wie mijn beroemd om. Zo stiet het ik beschreven door Johannes de Laris deze op die kaart.
0: Dus het wie helemaal isoleerd?
1: Ja, het was helemaal isoleerd.
0: Er waren hier allegaar ministen die hier hun schoolplak hingen.
1: Ja.
0: En ze hingen hun eigen taal?
1: Ze hingen hun eigen taal. Gewoontes neffen ze de ministen dus. En zijn kleding. Ik een sobere klederdracht. Mooi, een puntmuts. Dat is zeker wel kenmerkend van deze omgeving. Want je hoort met een stavetje en daar heb ik een puntmuts. Dat wie wel.
0: Het wie het Venetië van Noorn. Ik show hier een bergje.
1: Ja, dit is nou een van. Dit is natuurlijk een moderne brug. Maar deze brug heeft hier altijd een lijn. En dat gaat door de hoofdveert van het dorp heen. En die veert hierin van Lons naar Koudem Hilpen. En ja, zij is het hele dorp nog in tak, bij wie je spreekt. Dat is in een grote veert, is rond 1850 gedempt. Maar verder is de structuur van het dorp nog identiek van 400 jaar terug.
0: Ja. Want dit is maar een smal veertje, maar dit is de hoofdveert.
1: Dit is de hoofdveert, ja. Ja, ja.
2: Nou, zo breed als het hier is, breder wie het dus niet.
0: Hoe breed is het hier? Een kwalijke meter?
2: Ja. Ja, nou, dit is een voorbeeld van hoe het hier weer. En dat weer dus, nou krijgen wat er in stoor. Dan moest je wel dan werd je naar het kerkhout gebracht. En dan zetten ze de kist op twee touwen. En daar ran je voor en daar ran je achter. En zo brachten ze naar het kerkhout. Ik heb toch zin dat het net was ken hier.
0: Nee, want het weer gewoon net breed genoeg om te zeggen, we zetten de kisten op de schouders en dat er twee aan beide kanten erin.
2: Nee, dat kon net. Dat kon net. Dat kerst was geen hier als het eerst als juist dan.
0: Want er is hier nou ietsje meer ruimte, maar op dit paadje van een meter breed, er stien maar eens de huizen, de deun, zijn
2: er. Precies, precies. Zij is het wees. Ja. Ja.
0: En we stingen over een stuk graaien. Wie dit allemaal huskes?
1: Ja, dankzij die kaas van Johannes Jelaardes kan je bijna oorlint, want die hebben al net het prachtig mooi op schaal intekenen. Kan je zien van, hey, daar rint wij een grachtje en daar rint ik wel een grachtje. Maar daartussen niet alle huskes niet. Nou, is dit een skeerpapalen ben. Maar dat is het groot volstind. Maar wennetjes, ja. We staan hier nu voor een prachtig mooie kapiteinswennetje. U zegt zijn zoon Jorten. En die bouwstijl is heel leuk. Want je kan daar duidelijk de Scandinavische invloed u terugvinden. Van wat er boven de door uitsnijdt is. Het is uitsnijdt in het kassin. En het kassin is vrij breed van boven. Ik denk wel 30 centimeter heger dan de door. Er is een krul uit met een blompjes, twee blompjes aan de zitkanten. Daaronder zit een windterras. Zit ik in het hout uitsnijd. En daaronder zit anno 1680. Deze stijl vind je dus ook in Scandinavië terug. Want als je daar, zeg maar, in Denemarken of Zweden bent, dan kan je dit ook terugvinden. Maar dat vind je langs deze kuststreek.
0: Dus dit hier in de zeevaarders, zeg maar, als moorden meenam of van hun reizen naar Scandinavië?
1: Ja, dat hebben ze echt daar was jongen en dat hebben ze hier uitbeeld. Ja. Ja.
0: Nou, wie het dus hier in en al handel, hoe vaak wie in de mannen van huis?
2: Die wie in jonge mannen van huis. En dan weer die vrouw hier alleenig. En dat weer natuurlijk heel zwier. Want ja, het leven wie sowieso als weer. En een vrouw die alleenig maakt, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk voor hen geweest. Zie je, ik net een volle vertier. Maar ze vertelden ook hoor ik een heel soort verhaal. En ja, die verhalen die komen dan ik hoor we buiten elkaar. De vrouw die hier een hele sobere klederdracht, mooi puntmutsen. Dat de vrouw die van elkaar waren, ik was heksenjemd. En er ging een heel soort verhaal van wat zij doen. Zij konden zij voeren mooi skippen. Het was nu te dopjes en een stapnul voeren ze naar Spanje. Al die verhalen die gingen, die we verteld hier buiten elkaar.
0: Maar sting ze echt in om jou en hier, zou ik precies bij de oren hielden, staren. Ja. En ze bekend als de heksen van Malkwaar.
2: Ja, ik wel eens het heksenhal neemt. Ja. Maar dat kwam natuurlijk door die sobere kleding, die vrouw die hier alleen. En, nou ja, en de fantasie die er in die tijd verschrikkelijk speelde. Nou, het was een hele mystieke tijd.
1: Nou, het raampje 1672, dat was van Molkwaard de ondergang. Of tenminste het begin van de ondergang. En 1672 staat bekend als het raampje van Friesland. Men kreeg een blokkade op zee van Engeland, Frankrijk. bisdommen, Münster en Keulen, die horen het, de ballonnen, alles in. De handel, dat weer in één keer voorbij. En daar ben de kusten, vooral de plekjes uit Mulquari, daar de dupe van worden.
0: Waarom kregen we een blokkade?
1: Ik denk dat het buitenland stekte dat. Dat wij hier een de Gouden Eeuw hebben. Dat Amsterdam zo'n groot plek worden. Dat wij hier een verschrikkelijk grote macht hier. De rijkdom kwam alle deze kant uit door de VOC. Dat stekte vooral de landen als Engeland en Frankrijk. Men wou dat temperen. En daar trooien er een handelsvloot en daar trooien er een blokkade komt in dat hier.
0: En in Ien konden al die skippers van Mulquari net meer de Oostzee op?
1: Nee. Het weer uit voor de handel van Mulquari. De skippen die kwamen alle rond de ketting te zitten, lezen op samen te zitten. En dan hier ben ik geen inkomsten meer. Dus dan werd het echt voorbij.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Het plakje kwam, het ronde leeg. De huizen kwamen leeg te staan. De mensen gingen je bij. Je kent het zien, het rond ik heel hard achteruit. Ja? Al je die statistieken uit je tijd horen. En wij gingen ze heen. Dat ze gingen naar de omgeving, vooral naar het plakje, naar het stadje Hilpen. Daar ging de handel wat terug. Op het moment dat bloeide er wel een beetje een skofje terug. En daar gingen de molkwaarders heen.
0: En waarom ging Hilpen wel terug?
1: Er ging een soort van een bron van inkomsten. Dat doen we volle meer op Noorwegen. Dat hier houthandel.
0: En, die hoefde net hoe de Oostzee.
1: Nee, dat hier een hele andere manier van handel voeren dan de Mulquaris.
0: Zo kwam er dus heel abrupt een einde aan de glorietijd van Mulquaris?
1: Ja, dat ligt het mij verschrikkelijk in die tijd weestwijze. Hoe snel dat verhoor is. Dat jou in een periode dat de hele bloeitijd voorbij weer.
0: En nu zitten we op een heel iets dwarpje.
1: Ja, we zitten hier op een heel iets dwarpje. Dat nog krek zo mooi is, of misschien nog mooier. En dat proberen wij met z'n handen een beetje uit te stralen.
0: En mijn hele, hele rijke geschiedenis.
1: Mijn hele rijke geschiedenis. Daar ben ik super trots op.
3: Dit is Omroep Friesland. Van Alphen tot Rode Vries.

0: Nancy en Frank Sinatra winnen dat My Something Stupid. Op een grens van Simmerijest gingen we in 2014 de Lendevallei in. Een natuurgebied bij Wolvegeer. Qua datum wie de jest krek begon, maar qua waar wie het nog simmer. En we woenen witte als dat ik weer veromsjust in de natuur. We kregen daarom een privé-excursie van opzichter Tom Jager van het Frieske Geer. En er wie dadelijk zal wat opvallends te zien.
1: We staan hier in een stukje Heerloon. En dit is van Simmermeend. Maar zoals Tjost, hier staat van alles nog weer te bloeien. Hier staat onder andere zelfs een dotterbloem te bloeien. Nou, dat verwacht ze net in de eerst.
2: Nee, maar dat is dus de tweede bloei al.
1: Ja, het is de tweede bloei. Het is net dat al die dotters die hier staan dan weer opnieuw bloeien. Maar ja, deze nu ook. En de Tjost vindt ik nou wel verschillende boetebloemen. Hier van allerlei andere plantjes. Dit ben de buitjeblom, die grote sneeuw die is hier Tjost. Dus maar goed, die komen net meer aan bloeien daar.
2: Maar komt het nou echt van het waar, dat het weer opnieuw begint te bloeien?
1: Nou ja, het is wel gebruikelijk, hè, dat is vaak een tweede bloei heeft. Maar ja, het waar het wel maar de kruin vanzelf. Hè. We hebben eigenlijk een stukje simmer nog. Hè. Dus dan groeit alles enorm.
2: Ja. Nou, zitten we in de auto, dan gaan we nog even echt... waar gaan we heen?
1: Ja, we hoeven maar een stukje, hè, maar dan gaan we even naar de noord... Noordwestkant van het gebied. En daar geven we even een kuier terug het veldmatje.
2: Ja, daar wien de petgaten vroeger.
1: Ja, dat is een plek wat vroeger verveend is. Lindevlei is een gebied met een dikke laag veen in de grond zit. In het Beekdal, zeg maar. En dat is een paar honderd jaar geleden is men begonnen dat uit te veenen. En wat er overblijft in de petgaten. En een protte van die petgaten die ben inmiddels alweer weer tegengroeid, verland. Maar zelfs een protte petgaten, dat is nou gewoon bos. En dat is wel heel mooi bos, dat is moerasbos. Maar dat, maar we direct maar eens even beginnen.
2: Ja, we gaan erin.

0: het is wel spittig dat hij snel dit keer rent, hè? Ik qua lood.
1: Ja. Ja, vooral om dit, dan is het heel vier troon, dat het vochtig is.
0: Ja. Ja, dan draagt het lood heel
1: draagt
0: vier. Ja.
1: En de wien is een beetje oostelijk, dus wij gaan nou in oostelijke richting, dus het is steeds rustiger.
0: Ja. Nou, we gaan nu het gebied in.
1: Ja.
0: Als er nou iets just is van things van, hé, dat is interessant, dan mag ik gewoon zeggen. Ja, ja. Twanbouwen hier?
1: Ja. Ik vind wel aardig goed twanbouwen hier. Tenminste, dat jij ik van sommigen. Dat,
0: ja, ze zitten er.
1: Hier zit ik nou
0: En dan ben ik nog reden bij. En ik nog haast green.
1: Je moet hem nog. Nou, dat werd hem net meer, denk ik. Ja, hij staat een heel soort die. Die kerst nog wel lieten. Ja. Wees nou een beetje lekker af?
0: Soer.
1: Soer.
0: Ja.
1: Maar het is juist al dat het al wat vergankelijk werd. Hè? Als je die twaanbouwstukjes hebt, de helpen te blijden, die ben al. Die ben al bruin aan het worden.
0: Ja.
1: Het denk ik wel wat met de verdroeging te maken. Van, we hebben nu de oude roen, de wieken is vrij droog geweest.
0: Ja.
1: Dus de juist dat een soort gewoon wat verdroeg is.
0: Wat ik wel apart vind is, het is nog zo mooi waar. Ik heb een appelboom in de tuin, maar ik heb de tuin al vol mooie bruine bladeren lezen.
1: Ja.
0: Dat komt van de droogte,
1: nou, ik denk
0: dan.
1: Dat, omdat het inderdaad een hele droge rietenhoorn is.
0: Ja.
1: Want door de warmte, kan die boom verder al wel green en blauw. Hè? Die kan nog steeds wel die sapstroom op gang houden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, dat is het net. Dan maar het straks eerst koorden worden. Als je het voor gauw verkleuren al. Hier en daar is het een beetje de kleuren wat oorzeuren. Maar nee, net echt heel duidelijk.
0: Nee, het meeste is nog green. Hier het de meeste wel. Ja.
1: Eerst voelt je. Het is de Tjiftjaf. Je roept je al je naam, hè?
0: Ja.
1: Dus... Zo zit het. Dus hij is de eerste en hij is jong nog. Dus, maar dit ben waarschijnlijk al je terugtrekkers, ja? Die onderwijs binnen naar je zuidelijke oorden. Want op het moment is een heel soort van die lietse bruine vogeltjes.
0: Ja.
1: Ik ben een heel soort tjiftjaffen. En dit is zeker niet, maar die rot zijn eigen naam.
0: Ja.
1: Dus, nou goed dan. Zo noemen we dan... Jesten? Zo noemen we dan moet je nog even kenbaar maken dat hij Rick is. Dus,
0: ja.
1: We staan hier bij een sleert. En daar zocht ik al dat die waterplanten, dat is mooi, ik al weer wat oud. En die, we staan hier bij een stuk met een proteïelstikkel. En die heeft dan de eigenschap dat ze in de najaarszimmer in de eerste dan zakjes naar de boeien. En dan, hoe winter is als een helemaal een soort kanaal die dan in de maat is. En hier zie je al dat een heel soort van die hielstikkel al
0: als zak
1: is.
0: Ja.
1: Zo, om dit te jongen de vogels dus net.
0: Nee.
1: Dus hoewel die in de tjefje af dan.
0: Ja, die wel.
1: Dan kan je allemaal merken dat het in de eerste is of zo.
0: Ja.
1: Nou, en de eerste zelf al ropjes en dingetjes. Dat,
0: En wat vind je nou de mooiste tier?
1: Ik vind dit wel een heel mooi tiertje.
0: En dat het, vanwege die trekvogels?
1: Ja, vanwege de trek. En dat het, het is in reden spannend. Waar sta je weer het zienkomen kerst? En het is wel een beetje een tiert van verval vanzelf.
0: Ja.
1: Dus ik ben er net depressief van.
0: Ja, daar hebben we echt een teken van de jest. Een paddenstoel.
1: Ja, een geweldig mooie paddenstoel. Ik weet niet wat voor soort het is, ik ben geen specialist, maar het is een hele grutten hier.
0: Ja, een grutten hier. Een
1: matros van misschien wel 24 centimeter. En trouwens, het zag wel een paar stonden op het moment, net, ja? Want hoewel het wel het begin van de eerste is en dan verwachten ze inderdaad een soort paddenstoel. Maar Alex in augustus, toen het vrij vochtig weer. Eigenlijk is toen al een soort explosie van paddenstoelen. Dat wie hier ook heel goed te zien. Ze is oer al verschillende bovisten, russelaars en wat dan ik maar. Maar goed, deze die zit er wel heel fleurig bij.
0: Ja.
1: Dus deze kan het.
0: Nou, het is wat letter op een moon en we vernemen het wel de zinnen. Die is een stuk warm en dat is juist dadelijk, hè?
1: Ja, het is aardig opwarm en we staan nu langs een paardje en hier vliegen een heel soort hinsterbieters. Hinsterbieters is een libellensoort. En dan zullen we hier, maar even herinneren we even heen. Je zult er weer heel mooi zitten. En die, dit is een soort, die hinsterbieter, die jaait vaak in de groepen, maar ook hoor. En dat kan je ook zien, dan ben je wel een stuk of 20.
0: Ja, zeer echt een hele
1: dit
0: groep.
1: Dit is een beetje een leiter, zeg maar, van zo'n waltje. En daar zitten een heel soort insecten en daar jaaien ze op.
0: Ja.
1: Maar ze lieten wel even heel mooi zien, ja.
0: Ja, prachtig. Hele mooie blauwe kleur.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik haast weer bij het beginpunt.
1: Ja.
0: Van de excursie. Nou, ik wil je hartstikke bedanken. Voor alle informatie die Stoen heeft en voor de mooie excursie. De Lindenvallei dus, een prachtig gebied om eens eventjes terug in het terrein. Zeker in deze tijd.
1: Ja, dat zou ik zeggen. Graag in.
2: En dan mooie muziek van haar eigen boeien. Van der Werf, mij te geren.

0: Deze simmer verhaal je van Peer Pateren, die het Sjauke Lausma jarenlang houden had in onze rubriek Onderwijs. Met een opnameapparaatje ging hij erop uit en trof dan mensen die op de tuin werken, een bochtje omgingen, met de hoen, een eindje te fietsen wien of wat dan ik maar. En dan volgde een Pateer. Dat oer van alles en nog wat geen koe. Onderwijs, met Sjauke Lausma.
1: Sjauke Lausma is onderwijs.
2: Ja.
3: Wat is er, man?
2: Ja. Je zucht een beetje.
3: Ja, nee, dat begint het al. Sjauke Lausma, dan denk je al van, hey, bekende naam. Jo.
2: En wat maakt die man?
3: Ja, wat maakt die man, hoor. Nou, ik was aan het denken van de molen. Ja, dat is wel leuk. Maar...
2: We hingen even mooi over de, hekken.
3: Ja. Door de boeren die in vroeger kregen, hè. Die denk ik door de hekken te lijn.
2: Dat is nog niet meer.
3: Nee, en net in deze. Het is al je vee. Hij zegt, al is mooi droog. Want jullie geen loren vroeger, hè. Vroeger dan niet meer met de zon en dan ook met een motormeer. Het Nijmegen. Maar Nijmegen had ook niet meer, hoor.
2: Want joh, hebben ze een raar apparaatje. Dit,
3: ja. Dat een leven.
2: Een leven, een oordeel maakt het. Ja. En dat doe je voor de kant, nee, de slechtskant.
3: Ja, is wat netjes, no. Dan bloot er zo'n vol als tegen. En dat is nooit, ja, ik moet net lijden, maar zo ben wij vroeger ook opgegroeid. Als je mijn huis zou vroeger al in, kan je de hark wel even doorheen halen, want ik ben maar nodig. En dan een squaljongetje die de hark op het schouder. En dan rapen die alweer van, hey jongen, kan je die hark wel even op de grond houden, dat lijkt nog wel wat. Je lieve neer het net vergeten groeien letten, zei hij. Ja. En die harken die kooi wel door de grond. En lijden nog wel een paar raakjes. Zie, zeg ik net vroeger.
2: Ja, want... Maar jou ben je nog aan het boerken.
3: Ja, ik
2: en ben... En volgens mij heb je ook de leeftijd gewoon dat je ja, op een pleert zit.
3: Ik heb een trui en zo'n. Als je omkeren dan... dan weet je
2: en nog druk aan het werk.
3: Ja. Dat is dan mooi. Je merkt wat het is waar. De dokter zei dat je maar rustig aan en hoe meer ik op een stoel zit, hoe meer ik het in de knebels krijg. En dan ga je droog en dan heb ik langs zoveel lijst en zijn de knebels. Dat is raar. Maar toch is het.
2: Maar ze vier efficiënt kennen, dat al je van jou handig
3: nog? Nee, net zo raar. Nee. Dat is raar, maar we net wel. Zo, daar rijdt een pony. Daar bij die arken. Ja. Nou, daar heb ik de...
2: Om het even vertellen, we zijn met Nes, hè?
3: Ja.
2: Dat, Akrum.
3: Dat, ja, Nes. Dit is Nes, hè, hier. Nou, zo dat de tandarts die we aan het nest is, ik zit in die piramide. Hier.
2: Knap huske, hè?
3: Ja, nog ja. Nou, en toen hier de tandarts, ik ging hinder en ik ging een hak. En de tandarts hier wel een hak en een box. En die ging een polderdik. En dat is ongeveer een hectare en dat moest ik onderhouden worden.
2: Dat weer het begin weer van mijn carrière als boer?
3: Nou ja, dat kan je hartstikke wel misschien, ja.
2: Maar die vroeger ben je het al wel zeker?
3: Ja, ik ben vroeger boer. In Poppenbier. Ja, onder Poppenbier.
2: In de Legeen.
3: In de Legeen, ja. En hier een OBW-plaats.
2: En wat?
3: Een OBW-plaats. Van Snits. Van het Altburger Weeshuis.
2: Oh, ja.
3: Maar in ieder geval...
2: Maar wie het net de bedoeling om op te gaan?
3: Ja, dat was wel de bedoeling. En dat doof ik wel. We geniet ik wel op uw tijd.
2: Ja, maar dat zoek nog ja. Net, hè?
3: Nee, dat zoek je nog net. Maar ik ben ik wel eens vrij.
2: Maar, ja. Maar hoeveel bundelen heen
3: nou
2: weer?
3: Nou, ik heb hier deze boerman, de voorste boerman, die werd minder en die kan het net meer doen. En die zei, dan moest het van mij wel broeken. En dan moest het jagelijk. Yes,
2: en nou steek je?
3: Dat steekje, dat het hinder in en dat steekje en dat steekje. Die ben van deze boerman.
2: Maar je bent wel een beetje biologisch ook, hè?
3: Ja, ik strooi niks.
2: Ik ben met al je boetenblam.
3: Ja, mooi.
2: Zuring.
3: Het is een prachtig mooi gezicht. Ja. Alleen dat je met er net van melk hoeven.
2: Zit geen prik in?
3: Nou, in die boetenblam net, nee. Je hebt boetdeftig, boetenblam. Ja.
2: Fred ze net op.
3: Nou, ik dacht net, maar daar zit ik niet in. Maar goed. En dit is nog, dit stik. Dat moet dan van de gemeente wijzen.
2: Maar je hebt nog een dus.
3: Maar je merkt niet
2: dat mag ik maar om aviseren.
3: Ja, nou, we gaan wel eens even rijden. Ik heb een mooi karken. Ik heb wel even een slag, jong.
2: Zul ik direct een trekker steen?
3: Ja, dat is mijn trekker ik nog. En dan heb ik nog een dag erin meegemaakt. En die heb ik nog een poortje hinders. En die heb ik nog een hectare. En dan met hart en ik nog even heen te helpen. Zul de trekker, die hebben nodig ere. Zo. En zo hebben we dat wat.
2: En ben ik monster hinders?
3: Het pinguïn is dat die de rind, dat is een, dat die cycle, dat is die set in de dressuur met 4 winstpunten. Dus die heeft sport achter de naam. En dit is er een jong van. En die heeft.
2: Maar wat binnen dit voor
3: Friese.
2: Ja, dat is sure, kijk maar. Hoe heet de hart?
3: De oase, dat is die.
2: Dat is belangrijk, toch?
3: Ja, dat is een Riepke.
2: Een Riepke?
3: De beroemde Riepke, de beruchte Riepke. Zo kan je het ook bezien. Maar minder echt.
2: Wie er net wat mooi?
3: Ja, minder echt. Er zijn wat te volle hinders die er net onder weet. Maar minder echt.
2: Dat zijn fantasieriepjes.
3: Ja. Ja, dat is aan het lacht komen. Nou ja, je mag net niet aan te prutsen.
2: Nee. En horen?
3: Dit is een tonus. Echt een leuke merrie. Alleen hij heeft hem niet een nadeel. Hij kent net de meesten. Ze willen hem net stermaatje, want hij heeft een beetje te lange stap.
2: Ja. Melk je ook nog?
3: Nee, ik heb van de maatje nog molken, want dan heb ik die merrie molken. Want die bevallen we net drinken. Dan hebben we het eerst even molken en toen hebben we het maar zonde. Hebben we die niet vallen die.
2: Doe je dat met handen maar misschien?
3: Nee, dat doe je met handen. Ja, dat is...
2: En hoeveel liter heet dat?
3: Nou, een heel liter. We hebben het per keer uit helm, maar het tijgen die.
2: Maar een koolmelk kennen, dan ken je dit ook?
3: Ja, natuurlijk. Huh? Ik heb vroeger schip molken, maar dat heb ik net van nog. Maar die wind gauw droog.
2: Maar dit is een lust, hè? Die twee hapjes daar, maar dat valt ze.
3: Ja, dat is een prachtig gezicht.
2: Dan is je er even goed.
3: Dan steen je er even uit de sjen en dan zie je, wat is dit mooi.
2: Ja, dan even meer worden, denk ik. Want die winzen krijgt... Ja. Maar die touwtjes aan de gang, zie je die in het tiers?
3: Ja, die touwtjes moeten weer even langer. Ik zie dat spul wat te lang. Ja. En dan draait het er wel zo even omheen. Maar,
2: Dan pak ik nou even het lood mee, want dat klinkt toch wel zo gezellig.
3: Ja, hè? Ja. Nou, dan doet er het net meer. Het is nog nooit weer, maar... Zal je zien, als je demonstreren met het, dan doet het net.
2: Dan gaat het mis. Zit er wat peut in?
3: Ja. Nou, dit is nog nooit zo raar. Heb ik het nog nooit zo raar beleefd.
0: En dit weer de eerste oren van Bureau de Vries. Dadelijk weer een mooi simmerpeteer. Deze keer met actrice, zangeres en culturele toezenpoort Ted Roosendaal. Oer haar hersenkniezing die haar lippen stilzetten.
4: Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na. Het is een levensbreuk. Hè? Dus, en die is jip en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien en de dingen die het bracht had. Maar ik ga ook... De compassie met mezelf voelen om echt net voor te hellen wat het kosten had.
0: Dat dadelijk, Nijs nice, en reclame.
5: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: ask me. De Sion binnentrint.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
4: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke huismeis in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
4: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes gaan maken over de verdeling van het water. Op het moment staan de rivieren erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden eerst bewolkt. En het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermetje tussen tolven en ien te jern weer.
9: Goedemiddag. Ik ben onderwijs naar mijn naam. Naar Ted Roosendaal. Jongeres, actrice, danseres, schrijfster, presentator. Ja, wat doet ze net? Om haar hart te praten over haar leven. En dan vooral ik over het ongeluk dat ze gewoon had. En dat van grote invloed West had op wat ze nou is en wat ze nou docht.
2: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
10: Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant.
9: Ha, goeie. Dus het is mij op te wachten.
11: Kijk, ik zie aankomen. Ik ben een beetje glad op dingen.
9: Ja, net vallen, hoi.
11: Doei. Ja, de lijfspreuk, hè? Net vallen. Ik dacht, we maar hier maar zitten, want daar hebben we wat auto's en zo. Ja.
9: Nee, dat is goed.
11: Dan is dit wel, ik had een zetel van die reserveerd.
9: Nou.
11: Ik weet niet, ik ben ook nog een baan.
9: Ted, in mijn naam. Wil dat ik Ted ken van als het famke van de Waden. Hoe komt dit zo?
11: Ja, dat is een beetje roerreis hoe de vraat. Dus eigenlijk ben ik de Waden al verlitten toen ik er hier als 20 weer al richting Leeuwarden. En ik ga in Londen wennen en in Zaandam en in Haarlem. En uiteindelijk ben ik weer om naar Friesland, waar ik mijn geliefde Ruud, die uit het westen komt, naar Friesland verhuizen. En toen zagen we een wending in Friesland. En mijn naam, wie ik nog nooit west. Ruud net, maar ja, die kwam weer ik net wij. Maar het werd totaal onbekend warm voor mij. Maar wie voelde eigenlijk voor het vathoes?
9: Ja. Want Het is wel zo, je bent opgegroeid in de Wouden. Je hebt het nog over zaterdag.
3: Ja.
9: En ja, wie jij het nog?
11: Ja, dat get ik net verhoorden. Het is ik nog steeds zo dat ik me heel erg verbond via met die cultuur en met de natuur. En dat je het ook hier zie, die ze laat je me in je ruiten boren toen ik je kreeg. Dat vond ze heel gek klinken. Snap ik wel. Het klinkt heel oors als een hij zeitje mij. Maar op een of andere manier is het toch een onderdeel van mijn identiteit. Wat ik ook soort, dat is dan weer het woordje, me weiger je los te lippen.
9: Want wat voor jeugd heb je gehad?
11: Ja, ik ben opgegroeid op Koekhinnen. Dus ja, daar heb ik wel zo'n herinnering om van even naar mijn tante fietsen die aan de orenkant van het zandpaad wennen. Ja, en ik verwaarde op squallen, op een basisskwallen, ja.
9: En hoe weer dat op squallen? Wie is een goede leerling?
11: Nee, ik denk het net. Ik denk het net, want ik denk dat ik... ik ben een beetje dyslectisch nogal, dus ik kon heel goed schreeuwen. Ik schreeuw nog heel graag verhalen hoe ik ben wie je. En hier een heel mooi verhaal vond ik zelf. En dan wie dus zo'n dij dat de ouders op squallen komen mochten, dan hongen die verhaaltjes al in de klasse. Maar ze kon net lezen wat er stier, wat ik schreeuw hier. En dat vond ik heel bijzonder, want ik kon het zelf wel lezen. Ja, dit zit er. En had ik het wel lezen, toch en zo, had ze dat schreeuwen. Maar dat wie net van schrift van orenmeisje kunnen laten lezen. Dus ik vond dat frustrerend, weet ik nog. Dat wie ze in groep, ja, we zijn dan vier, vijf. En dan elke keer maar weer dat lesje oerdwaan. En dan mocht ik nooit oer naar het volgende groepje. Want dan moest ze per groepje, nou, dan koest de hele stad, dan koest net vol. En ik bleef steeds in hetzelfde groepje, want ik maak steeds dezelfde fouten. Dus uiteindelijk toch maar eens even zien. Want ze is wel slim, hè? Dus hoe kan dat dan? Nou, toen winnen ze dan net zo heel erg in thuis, maar toen kwam toch een soort labeltje beelddenker, maken ze er dan maar van. Ja, dus goed. Dus ik wie net, dat weer dreig en ik wie echt gauw aanleiden. Dus ik wie, ik zeg een protte naar boeten. En toch, dat tekent misschien mijn karakter wat. Dat soort dingen weer misschien net makkelijk. En toch ging ik altijd wel oer en red ik het toch al je wel op.
9: Ja.
11: Maar voor mij een brein wat misschien net helemaal paste bij zo'n klasse. Ik voelde ik vaak wel wie vol prikkels, he, wel drok. Ik denk dat ik dat toen ook wel al wel wat hier. Maar ja, ik die het wel gewoon en ik kon ook wel mij komen.
9: Doe heb ik een heel soort donsje.
11: Ja.
9: En ik lees Nederlands kampioen zes dons.
11: Ja, dat klopt. Toen ik sekstje wie. Ja, toen ik zie die verwoorden op jazzballet. En Yvonne wie de ruze juf. En die hier in Drachten ek een soort talentenklas. Dus daar vregen ze me ek voor als ik daar bij komen woon. En toen ben ik eigenlijk... Ik denk van al een eerste tredje, viertje. Ik kom dus echt verschillende keren in de week naar Drachten. En dat is weer een hele mooie tijd, want echt met die passie en die hobby bezig. En nu ken ik het zien als iemand die het in het brein snel aanleidt is. Doens is heel fysiek, dus ik denk dat ik dat creatieve, muzikale in die doens, maar echt dat in het leven is. Dat weet je dan misschien dan net dat je viertje binnen. Maar ik erop waarom zo denk ik, dat had heel fijn west en hele leuke vreugdskippen. En toen gingen we mijn peer vrouwje naar dat Nederlands kampioenschap. Er waren al je bussen vol supporters. Maar ik hier verder ik niks van verwachten. Dus daar wie ik net hier mij.
9: Had je men weer
11: naar nee, net hier. Nee, want we gingen gewoon een wedstrijdje doen. En verder verwacht ik niks. En toen werd ik Nederlands kampioen jazzballet in de hoogste lijn, de A-lijn, individueel. Dus ik nog in mijn eentje. Die cijfers die kwamen binnen. En wie dacht, huh? Dus ja, ik bleek zonder dat ik dat eigenlijk zelf besefte, gewoon de beste van Nederland. Want dat zie ik zelf echt totaal niet in de gaten.
9: Nee. Maar ja, daar is uiteindelijk wel het op het podium staan, het die zelf presenteren, is daar misschien wel uit voortkomen.
11: Ja, want daar kwam al je weer opdracht nu voort. Dus ik die werden zo'n orenwedstrijd, maar die vond ik dan echt weer. En zo kwam ik in contact met mijn orendoorsgroepen. En toen eigenlijk al vrij snel beland ik in het professionele circuit. Dus doors ik bij de Jungle Warriors in Grace. Gingen we door heel Nederland mijn theatervoorstelling. En joeg ik een heel soort workshops. Wie ik helemaal net van een squallenwedstrijd. Ik hier net een officiële Lucia Martas opleiding. Maar gewoon heel vol in Drachten traind. Ik kwam toen ik als danseres, achtergrond danseres in bands. Dus ik ben alle feesten in Nederland zo'n beetje mij afwest. En dan wie ik vaak achtergronddanseres van Jan Smit. En weet ik veel wel. Iedereen wie er. En uw eigen band. En ik dacht, nou, dat zou ik wel leuk. Dat zou wat varen, want ik zit altijd maar wat achter. Hoe regel ik dat eens even? Nou, zangles. Dus ik begon in Friesland bij zangles. En toen uiteindelijk dacht ik, ja, ik moet nog wat meer houden. Hier kan een week naar Amsterdam, naar Sjenske Mostaat. En toen had ik auditie hier voor een dinnershow. Weet je eigenlijk, ik alleen de auditie verdoen, had je daar inderdaad ik weer een hele opleiding verdienen. Nou, ik net, maar ik hier wel flink mijn eigen lessen gaan. Dus auditie bij een dinnershow, daar waarde ik ondernaam als liedsjongeres. En dat leerde ik eigenlijk zagerende wijd, dan denk ik maar wat. Ik moest in eerste de moeilijkste musicalstukken jongen. Nou, maar weer wat extra zanglesje en dat ik die nooit nooit wat knapper uit kreeg. Ja, en zag je dat eigenlijk? Dus het wie ik wel echt van het ien kan wat het oor. Ik die het maar gewoon en geen de wij leerde ik het dan. Zoiets.

0: dat vertelde het hele om het begin van ik heb ik in Londen ben en in Haarlem en alles. Want toen begon die carrière echt.
1: Ja, in Londen, toen hie ik volgens mij al hier met de radio dieren, maar toen zoek ik een rol spelen in een televisieserie van Omroep Friesland en mijn verkering ging uit en naar jongen hier. Dus ik wil een andere omgeving, nieuwe dingen. Dus toen had ik in Londen een IE, de International School for Performing Arts, dien. Wat vooral jochte wie om, ja, wie een soort mindfulness, lichaamswerk, hoe stad broekst in spul. En dat vond ik heel interessant, hoe het eigenlijk die lief broekst in toneel. Dus toen ben ik daar een IER, had ik de wennen en toneellessen volgt. En ja, eigenlijk kom je zelf ook weer een beetje op mij als mees waarom te vinden, maar misschien ook wel weer als theatermaker.
2: Ja. En is dat slagen?
1: Ja, dat denk ik wel. Zeker, ik maak het toen ik de nij, of in die tijd dat ik in Londen werd, maak ik de nije voorstelling Nachtvlinder. Wat heel erg gie oor, waarin ik dus ik losliet dat het oor bekende vrouwen gie, zoals Marlene Dietrich en Mata Hari. Mocht het weer wat meer dichterbij komen om mezelf. Dus daar maak ik een voorstelling oor.
2: Maar weer dat autobiografisch?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is zeker autobiografisch. Dat gie echt oor dat ik een lange relatie, maar ik misschien al in mijn leven net zo helder hier. Wat is nou eigenlijk leefde? Wat kun je daar nou eigenlijk van verwachten? Want hoe het gien is, dat is het net. Maar wat is het dan wel? En dat wist ik eigenlijk net zo goed. Dus in mijn eentje in Londen hoopte ik ook daar, ja, eigenlijk op het spoor van zelfliefde te komen. En dat weer in de voorstelling Nachtvlinder uiteindelijk heel belangrijk. Ik bedobbe daarin eigenlijk mijn verwachting van trouwen en de prins op het witte paard. De prins van het Zwanenmeer die ook dat komt redden. Die leefde, die van boeten komt, die begroef ik eigenlijk. Ik in het meidje van die voorstelling, ik in dat ier dat ik in Londen wie, omdat ik dacht, de bron is ergens oors. Die komt net van boeten, die komt net van een man of van een mem of van een heid. Dat zit ergens oors. En daar wie ik nou op ziek in Londen. Ja.
2: En waar is dan het punt dat stinks van ik wil waarom naar Friesland?
1: Dat wie toen ik in Haarlem werd en Ruud ontmoette. Na iets van Orlie te Gerre Haarlem ontdekken, kwam eigenlijk het gevoel van, nou, deze relatie is eigenlijk heel fijn en ik zag wel een soort huisje, boompje, beestje van mij. Maar hier werden in Pijnakker en ik in Haarlem. En toen dacht ik, ja, maar als ik een been krijg of zo, dan wil ik dat wel in Friesland. Dus ik wil in Friesland. Dus ja, toen, ja, hier Ruud een soort van, oh, ja, huh? Nou, die had toen toch uiteindelijk naar een skoftje. Toen wie ik alweer een tientje weer rond in Friesland. Kon hier ze wat ontdekken hoe hier Friesland vond. Toen zei hij, nou,

0: Oké, ik je mij. En toen zong het huisje, boompje, beestje. Zonden we, ja, wie het plan. Maar toen kreeg ik een ongeluk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan weer we bij dat ongeluk onkaam. Eerst maar eventjes heel beschreeuwen van wat er gebeurde.
0: Ja, dat is, het is een heel eenvoudig verhaal. Bij grutte gevolgen, maar het moment als zich wie heel liets. Het wie Santje in december, 2000 Santje. En ik zo een cadeautje van Ruud Helje, want die is jeetje op 24 december. Dus ik zo even naar jou het om een cadeautje van hem te keepen. En ik ging het in de gaten dat het glad wie. Dus ik ran uit hoes, zoek naar de auto rennen. En ja, ik zeg, hier is mijn in tijgerprint gehulde voetjes boven mij. En toen niks.
1: Toen voel je achteroor.
0: Achteroor, ja, dat ken ik, dat had ik dus net bewust meemaken. Ik show die voeten nog in de loft. Dus ik ben echt keihut achteroor van voeten in de loft en hol op de tegels.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat hier grutte geval.
0: Ja, wist ik toen nog net. Ik ben al gewoon naar de stad gegaan. Ik dacht, wat ben ik raar. Ik ga de crisisbeam nog opzetten, weet ik nog. En toen naks kreeg ik zo'n griezelijke pinnie. Ik weet alleen nog. Zo'n griezelijke pinnie in de hollen. Dan ooit zo'n pinnie in de hollen gaan. Orendijs, ik nog hier nog een vergadering van het Stridfestival in Friesland. En of in Ljouwert. En ik denk, wat ben ik raar. En die meeste week die vergadering mee, die zei, doe maar eens met hoe is dit in het goed? En het waard eigenlijk hield iets erger. Dus even naar de huisarts, die zei, nou, dan was maar wat als een oud bebke. Oh, oké, als een oud bebke. Nou, een hersenschudding, ze wil weer roegen. Maar het waard hield iets slimmer. Ik hield zo'n pine, die ongelofelijke pine. Ja. En ik kon toen nog wel wat dingen. Ik kon toen nog ik wel wat praten en zo. Maar het was steeds slimmer. Dus ik kon hield iets minder.
1: Ja. En wat wie het uiteindelijk?
0: Ja, traumatic brain injury nemen ze dat dan. Dus ik ga naar 3 maand MRI scannen, foto's en zo. En daarin kon ze wasje in de wien geen bloedingen en geen breuken. Dus in die zin net delen van de hersenen die het beschadigen wien. Maar letter weer, dus dan houdt het er weer op. Hè. Dan is er geen behandeling. Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuisje van mijn vriend naast me wie te loed. En ik kon gewoon geen dingen meer, echt niks meer verwerken. Nee. Dus net één letter lezen in een boek, geen deuntje van, net één nootje van muziek, echt helemaal niks. Dus ja, na een skoftje zijn we, ja, dit wordt net beter, hè? Dit gaat net oer. En nou, toen maar weer een ziekje en mijn vriend ziekje, kwamen we bij neurofeedback. Daar kreeg ik al je plakkekens op een hollen. Dat wie denk ik, na een maand of 8 of zo, wie dus echt nog steeds net helemaal niks opknapt. En daar kon ze dus inderdaad zien dat alles op een kop weer zat, die man dat zei. Dus als in eigen ticht ging dingen uit in het brein. En dan in eigen iepen ging ze om. En dat wie al je verkeerd om. Dus niks werken eigenlijk meer, zodat het werken moest. Dus daarin wie echt wel een soort bewijs, ja, dit brein is stikken. Dit doet het net meer. Ja, dat wist ik ook al. En, maar hoe die man natuurlijk leidt, dat wie ik van het eerst dat ik daar een soort antwoord op kreeg. Terwijl die smaak, wie dat brein zo bewogen in een schedel, dat die verbindingen tussen die delen van het brein, die binnen stikken rekken. Hè? En dat zit ik in die grijze of witte massa. Nou, dus eigenlijk alles wat het brein bij elkaar hoort is stikken. Dus ja, dan is er geen communicatie meer. Dan werkt het linkerdeel niet meer, maar het rechterdeel. Ik kon het net in- en uitzoomen. Ik kon bijvoorbeeld net meer naar boeten zien en dan een vogel zien, want die eigen woon ik helemaal niet meer. En dat hier dan, te meidje maar al die verbindingen die het stikken wien.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is het lichamelijke pad. Maar wat doet dat mooi die? Want dan bist van een hele actieve, energieke, expressieve vrouw verorist in een wiefkoppe bank.
0: Ja, maar de gedien tegen een zinnenbril op. Die het echt dus nul, niks, geen enkele prikkel van boeten meer verdragen kan. Dus er is nul aanleiding. Ik kan net zeggen, ik lees even een stukje. Of ik luister even een stukje muziek. Of ik praat even mee in. Of ik bel je even mee in. Of ik app even mee in. Nee. Gewoon helemaal niks, geen lang. Dat is gewoon echt. Dat 16 een feenzen is. En het was net uitkist. Hè? Ja. Dus dat, en continue pine. Hè? Dus het is dat er niks. Er is nul aanleiding. Maar het lief zelf is alleen nog maar een bron van pine. Dus de 16 in fjouw en nacht sliepen, koe ik net. Dus als ik mijn eigen tegen die, ja, dan ging alles om. Ja. Dus er wie ik nergens een moment van dat het er even net wie. Het wie gewoon altijd. Dus ja, dat is, dat is, uh, Dat is eigenlijk, dat is net mijn leven.
1: Nee. Dus, ik kan me net voorstellen hoe ze dat terugkomt.
0: Nee, ik zelf ook net. Die man bij de neurofeedback zei, hast gelok met die karakter, want dan past die heel makkelijk om. Ik ben een heel flexibel persoon. Dus ik op een of andere manier had ik me... Ja, dat geeft natuurlijk mij. Maar ja, goed, er weer ik je niet energie voor. Ik goelde wel eens, maar eigenlijk hiek daar geen energie voor. Dus het is belast in een soort supervries.
1: En die gevoel?
0: Ja, dat is proberen in het hier en nu te blijven. Ik hier ingelokt dat weer dat ik kon ik niks nijs leren of zo. Hè? Dus ik hier het gelokt dat ik al mediteerde in Londen en zo, wie ik daarmee begon. Dus ik kon was soms, hè, dat weer het enige wat ik kon, eigenlijk weer een continue meditatie die hier, om steeds maar weer in alle pinnen toch in het hier en nu te wezen. Dus dat zit in hele simpele dingen. Dat zit in een slokje koffie, proef de koffie, dat is lekker warm, de smaak, dat houdt me erbij. Gewoon in het hier en nu, net vooruit, net waarom. Ik kon ook voorkomen dat ik in een continue staat van paniek of wanhoop, dat wie er vol is. Maar op momenten, en dan daarna kon ik wel weer denken, oké, ik zit hier. Nou, zo kwam ik er op. En mijn hoen, want ik hier toch een hoen. En die moest ik eens even naar boeten. Dus daar, met de zinnenbril en de pet op, skattel ik daar dan even mijn boek. En dat weer uiteindelijk natuurlijk heel goed. Dat weet ik nou. Maar als het alleen nog maar op een bank en op bed is en bleef, herstelt het dus net. En door die hoen, die moest ik toch eten, Jan. Dan moest ik mij naar boeten. Die wou ik wel, die hier ik dingen nodig. Dus die dingen die ik dan wou van Famke. En daar toch, ja, bleun ik toch boeten komen. En al wie het helemaal afschermt en wie het maar 5 minuten elke keer. Dat zwaar gewoon dat die liedse beweging de wol bleun. En ik denk dat heel belangrijk weer. En Miruut, mijn geliefde, die ik toen eigenlijk dus nog maar oren liet koeën, die bleun. Die zit op een bank, ik laat boven, die joeg veiligheid, die joeg geruststelling. Ruud zei altijd, het komt weer goed, maakt het niet uit hoe lang het wordt. Ik ben hier, het komt weer goed. Dus het wie en ik die lijntjes naar het leven die het me erbij houden. Ja.
1: En we kennen die nou als presentator, hè, bij U's, bij Omroep Friesland van Op en Uit. De dost werf van alles. De hashtag een studie oppakt. Dus daar komen we aan zijn ik nog op. Maar wat heeft het mij daar dien als persoon, als Ted?
0: Ja, dat is natuurlijk een diep trauma. Hè. Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na, het is een levensbreuk. Hè. Dus, en die is diep en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had, maar ik had ook de compassie met mezelf voelen om ook net voor te hellen wat het kassen had. Hmm. Hè, dus ik zag waar ik verder van nog wel eens heel erg richt wijze koe op. Alles is liefde, alles is liefde, alles is liefde en licht. Denk ik, nee, maar dat is dus net zo. Want het is ook in een leven nodig, ga ik dat van mezelf ontdekt, om ook vielen te kennen dat diepte ook verdrietig wezen mij, ook echt moeilijk wezen mij. En dat meestal zeggen, ja, maar dat was nou, hè, en de biscranische kraaltherapeut en al, het gaat zo wezen, maat. Dan denk ik altijd, doe gast zij iets net mij maken? Want dan zoest dat nooit zeggen. Want het kost ik ontzettend vol. Het was kwetsbaarder, fysiek en emotioneel ben ik gewoon echt kwetsbaarder als vadertiet. Mijn batterij is volle gouden leeg. Het huisje, boompje, beestje is net kaams, hadden we het betocht hier. En er is heel veel in het leven wat ik net meer ken, wat ik wil koeën. En dat is verdrietig. En dat is soms nog steeds jammer. He, en die viel ik ook. Dus fysiek en emotioneel trauma, als dat heftig was, had het een hele protte kassen. Ha ik dan ook nog het vermogen als mees om te zien, wat is er in die beheining te leren? Ja, die haal ik gelukkig ook. Dat zit in mijn karakter, dat ik zo flexibel ben, dat ik ook zes ken. En in de beheining zit ik rondte om dingen te leren die ik oors net leert hier. Mm-hmm. Totdat je voor de wingang weer, dat hing natuurlijk lever aan. Maar dit is mijn paad. En ik in die beheining zit rondte om weer dingen over het leven te leren. En daar zit mijn levenskracht en levensenergie en lust in. Dat ik ook in dat tjuster leren wil.
1: Ja. Dan heeft het vermogen om beide kanten te zien. Het heeft je wat bracht, het heeft je een heel soort kassen.
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Nou ja, dan maar even naar wat het die bracht heeft. Want er is een oorpaad inslaan.
0: Ja,
1: voor een pad.
0: Ja, ja, ik had nog wel weer eens bezocht wat op het toneel te die je naar je skoft. Dacht ik, misschien is dat wel weer goed. Maar ik koe het er gewoon echt net meer. De prikkels die er al hier op aankamen. De piekbelasting, de bult energie even, Jan. Heel lang wie dat er echt gewoon net. Dus ik kon zoek het wollen, het wie er gewoon net. Dus dat maakte echt dat ik het accepteren moest. De podiumkunst wie voor mij een manier waarop ik mezelf enorm ontwikkelen had. Door de mensen die ik ontmoette, door in een spotlight te staan. Er zit een schuchtere kant om mij, maar op het toneel wie ik... De grand dame, hie ik het in de hand. En dat klinkt misschien wat grut, maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om mij te ontwikkelen. En om dat wel los te laten, om dan echt te beseffen, dat is er dus net meer. Waar ben ik dan nog wel? Dat had echt een heel rouwproces geweest om te denken, hé, dat had mezelf volle bracht, maar dat zult me nog net meer. Dat is clear. Dat is net het paard werd het vierde keer waar ik me verder in ontwikkel ik in. Dus dat betekent echt een jas van identiteit weer aangooien. En dat is echt verdrietig. En daar zit echt weer een licht en donkere kant aan. Het zustere is dus sinds wat spietig om dat op te gaan. Het licht is dat ik op een gegeven moment, toen ik wel weer iets beter waard, troch craniosacraaltherapie, dat wie iemand stuurde me daarheen, die zei, dat maar ze zinnen, geen idee, ik geef hinnen. Dus Ruud bracht me daarheen taan, ik kwam met de handen omheen er weer uit, omdat ik voor het eerst voelde dat er iets in mijn brein lichter waard. Ik hield wat minder pinnen.
1: Craniosacraaltherapie.
0: Ja.
1: Nou, laten we het maar even op trok in.
0: Ja.
1: Dat heeft u uiteindelijk vierde bracht.
0: Ja, weer dus al die dingen op het paard die het wat holpen. En bij craniosacraaltherapie, wie het eerste wat, Erik, wie dan die therapeut, die ik echt wat met mijn holle die. En die werd een stukje oerprikkeling naar de eerste behandeling al aannam. Dus ik kwam met de zinnenbril erin en ik kom met de zinnenbril er weer uit. Nou, dat weer een soort magie, omdat het op een hele... ik weet wel, bij osteopaat net zo wist en kraken van die nekken. Maar dit ging al hier op een heel rustige manier. Heel zacht. En het holp meteen. Dus daar wie ik eerst eens een orelier of zijn behandeling. En hij zei eigenlijk al de eerste keer dat ik op tafel lei. Je wist het wel, hè, maar doe hartstikke talenten in deze richting. Oh, dacht ik, ja, maar ja, ik ging gewoon weer om naar een podium. Dus ik weet net, want ik wist het altijd al, dat mijn interesse in de mees, die opleiding die ik die en hier. Er zit altijd al een onderstroom in mij, wat eigenlijk altijd om mees git en een verbinding bij mees.

0: craniosacraal, moeilijk woord.
1: Ja.
0: Wat is cranio?
1: Ja, craniosacraal. Cranio is eigenlijk schedel en sacraal is staartbeen. Hè. Dus het is ooit in de jaren 70 ontwikkeld door een osteopaat, John Upledger. En die had 10 namen erom, jong. Inmiddels nemen we het zelf ook wel eens craniotherapie. Want het is inderdaad een soort woord wat net te onthouden valt. En in die jaren is het ook weer rieker worden, craniosacraal therapie. Dus het is net alleen nog van hoofd tot staartbeen. We behandelen eigenlijk het bindweefsel en het zenuwstelsel. Hè, en wat daar al je mij te meiden houdt. Dus dan is het eigenlijk beter van schedel tot teen. Maar ja, dat is echt raar. Dus het is wat een rare beneming. Maar het gaat uiteindelijk over het opsporen van restricties in het bindweefsel. Was mijn zachte aanraking. Ja, sinds maar de rondtejank is om te herstellen. En dan wordt het zelfherstellend vermogen oorsprutsen.
0: Oké. En die therapie herst of volgen. Eerst herst het zelf volgen. Letter bis zelf ik therapeut worden. Maar eerst even dat het volgen herst.
1: Ja.
0: En dat bracht hij dus rondte. En uiteindelijk kerst weer functioneren.
1: Ja, dus wat die therapeut die met cranio, wie eigenlijk zwaar je dat die mechanische trauma, die klap op een holle, zitten de dingen vast. Dus die energie zo heeg in die brein. En dat zit eigenlijk helemaal op slot. Nou, dat weet ik precies dat ik het voelde. Zenuwstelsel zit steeds in de alarmstand. Ja, dat is logisch, want dat een brein net werkt. Dan geeft een lief toch alles dwan om wat te functioneren, maar dat lukt net. Dus het is eigenlijk continu alarm. Dus kist ik net sliepen. Dus dat brein herstelt gewoon net, omdat het echt net in die herstellende modus komt. En wat cranio doet, is eigenlijk het zenuwstelsel kunnen ontspannen. De hege druk in het brein kan wat aannemen. Weer terug de overprikkeling ik wat aanneemt. Weer terug de diep sliepen kist. Weer terug het brein weer in die herstellende modus kom ik in zichzelf een skinwaskje in. En dan komt er een ruimte in het brein om die verbindingen. Want die binnen dus, we hebben plasticiteit in het brein. Die verbindingen binnen net voor altijd stikken. Alleen het brein met wolsafie weer in die herstelmodus komen, dat die verbindingen weer meidje keert. En dat gebeurde eigenlijk door die cranio.
0: Ja. En doe hest besluiten om zelfs ik cranio's therapeut te worden?
1: Nou, eigenlijk net. Ik dacht, wat doet die man eigenlijk? Dus daar hier eens naar vregen. Goh, waar hast toen eigenlijk gestudeerd? En ja, ik denk, maar toch wat? Hè? Ik wil net mijn leven lang op een bank lezen blijven. En dat het paard net meer weer waarom is naar het toneel. Maar ik ken dat talent wat ik ga misschien wel op een oren manier inzetten. Maar leed ik eerst mijn nieuwsgierigers maar eens volgen. Dat dacht ik. Dus eigenlijk zonder doel. Want ik wist net dat ik ooit weer werken kon. Hè? Dat we eigenlijk nog helemaal. Ja, het liep er net op, laat ik het samen zeggen. Ja. In het ziekenhuis zeiden ze, ja, dit is een leven van bank en bed. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Ik hier ondertussen wel weer een toneelvoorstellingskreun trouwens. Verlies in lockdown. In de coronatijd. Omdat ik dacht, nou, iedereen is opsluiten. Rauw en verlies, daar had ik wel wat over te vertellen. Dus ik kon wel zo'n voorstelling schreeuwen, maar ik kon net spelen of begeleiden of dat al je net. Maar ik kon wel schreeuwen en oren had dat dan al hier op het toneel kregen. Dus ik dacht, nou ja, misschien kan ik dat. En mijn nieuwsgierigers bracht me naar Utrecht, het beeld, naar het Upledger Instituut, waar ik eerst maar gewoon eens een dij, zo'n ontmoetingscursus die je. En toen maar eens een eerste module. En toen maar eens een tweede module. En dat was super spannend, want eigenlijk hoor ik dat helemaal net. Ik reed helemaal met de auto naar het beeld. Dan bleurde ik de 4 dagen in een hotel. En ik hier de hele tijd een squallen. Van al die bank. Nou, dat vind je een man. Maar de hele leven meesken daar. Die natuurlijk, ik ben al je therapeuten. Dus zwaar je goed voor jezelf. Ga maar op een bank lezen. Is die een bank in dat klaslokaal. Dus ik blijf de helft van de tijd te lustreren. Maar de egen ticht op een bank. Prima, koor daar al je. Dus dat zware gedruk. In de pauzes ga iedereen praten. Ik leid in de auto. Wist wel? Zo, want ja. Ik moest even weer dat oerke pakken om weer even tot rust te komen. Dus ik deed gewoon op die manier dat ik er bijwezen kon dat het toch slagen. Nou ja, zo. En zo rommel ik van de ene module naar de oren. Die kijk nog maar weer eens examen. En uiteindelijk, naar fjouwerieën, ben ik nog cum laude afgestudeerd.
0: Ja, dat zo krijg ik zeggen, cum laude.
1: Ik wist net wat het betekende, hè. Het was mijn vriend Teun Plantinga, die weer bij mijn diploma uitreiking, omdat hij zat grutsk op me weer dat ik dat hele proces volbracht hier. En die zegt naar mijn syfilis, die zei, dit is cum laude. Ik zei, ik weet net wat is cum laude. Nou, wie dat opzikje? Ja, dat is cum laude. Oh, cum laude. Nou, sa. Dus blijkbaar, koet dat kopke. ja, had het toch weer heel goed dien. En dus nog beter als op een basiskwal. Dat is echt wel bijzonder.
2: Ja.
1: Maar dat komt, dit vond ik dus zo machtig interessant, omdat ik vooral die opleiding dwang ging ben om te ontdekken, hoe zit dit nou bij mij? Wat is mij nou eigenlijk al hier gebeurd? Hoe is dit nou in het brein al hier ontstaan en in mijn zenuwstelsel? Hoe werkt dit? Dus ik ben natuurlijk heel gemotiveerd, vooral om mezelf te begrijpen. Denk je het uiteindelijk in eerste instantie om.
0: Ja. En doe heb ik besloten, dan zet ik maar een praktiek op.
1: Ja. Oh ja. Ik dacht, nou ja. Maar dat is dan weer omdat ik het als een soort, ja, hoe mag ik dat zeggen? Dat komt uit mijn dankbaarheid voor het leven. Dus dat ik zo dankbaar ben dat ik zelf wel leven mij, door iets wat mij geholpen had, wat ik nou echt geleerd had, dat ik denk, uit die dankbaar is, is dat een chance die ik waarom jou wil.
0: Oké.
1: Ja.
0: En de bist nou een skofke miljoenen gong.
1: Ja.
0: Hoe is de ondervinding?
1: Ja, ik ga nou een jellier, haast een jellier de dwarren iepen. En ja, dat is gewoon, dat is echt heel bijzonder. Want als, toen kreeg ik gestudeerd wie hem en die dwarren iepen. Nou, dan is het even wat onwennig, omdat het dan even zich warm vinden maat. Maar dan merk ik dat ik toch gewoon echt heel erg die ervaring ik meeneem van, ja, zowel het succes als denk de orenkant van de medaille. Ik ken het Ljocht en het Tjuster.
0: Mm-hmm.
1: En meestal komen natuurlijk heel vaak mij best wel heftige lichamelijke of mentale problemen. Het is vaak een combinatie van. En dan merk ik dat ik respect heb van de diepte, zonder oordeel. En ik altijd weer de verbinding mij de mens zelf en mij het hart, denk je het uiteindelijk om wat ik doe. Dus ik jouw roemte onder het zelfherstellend vermogen. En tegelijk begreep ik ook wat het is dat je brutsen binnen, maar net stikken.
0: Mm.
1: Er is altijd iets in je wat heel bleeuwt. En daar breng ik de meesten mee in contact. En dan zoek ik gewoon hoe het meesten daar ik weer van opbloeien.
0: Ja.
1: En daar ben ik dan wel heel dankbaar voor.
0: Ja. En Do presenteert nog bij de Omroep.
1: Ja.
0: En heeft verder nog iets was dorst, he, wat in de spotlights is, zeg maar.
1: Nou, heel lang net dus. Op een uur wie een veilige setting voor mij. Omdat het, ja, dingen die trokken hinnigen, dat ben vaak nog lastig. Maar bij op een uur ben ik peteren heel gestructureerd. Die vertelt, die luistert. Dus dat wie in mijn holle heel goed te volgen is dat dus nog steeds. Ik moest wel even wennen aan de felheid van de lampen, letterlijk. Maar dat is intussen een hekkamer. Dus dat is de spotlight. Verder, toen studeerde ik nog, he, toen ik al bij Omroep Friesland begon. Dus ik leef nog altijd het leven heel erg, de matbalans wezen. Ik ken van alles, maar wel binnen mijn ruimte.
0: Ja.
1: En als ik daar continu heen ging, viel ik me continu ellendig en opprikkeld. Nou, dat wil ik net. Dus ik kies de hele tijd, Oké, dus het is een peer hier op en uit. En squallen en meer net.
0: Nee.
1: Dus er kwamen een heel soort omvragen van, oh, Ted, is ik weer Oerijn? Dan kies ik, wat bij u is dit? En dat is heel leuk, maar het is vierste volle.
0: Ja.
1: Dus jin lang nee zijn. Nou ben ik dus afgestudeerd. Dan je dat laagje er alweer aan. De praktiek is er wel. Maar dat is echt van een heel deel ontspannend. Op een uur zit ik naar Twaan heel hier. Echt wel lekker op mijn plak. Dat haak ik wel een soort van in de vingers nou. Hè. Dus als je net weer zag continu, oeh, ik moet hierop letten, daarop letten. Dus er komt weer wat meer rust. En toen kwam de vraag of ik het uitfestival met mijn beste vriend Teun Planting ga presenteren. Wil jullie jou het? Nou, dus ik was een keerwerker van de Harmonie en Omroep Friesland. Toen dacht ik, hey, ik viel dat ik daar weer ruimte voor had. Dat ik er zin in had. En dat is denk ik de leidraad. Dat ik ergens zin in had, betekent dat ik er weer klaar voor ben. En als ik ergens zin op show, dan is het nog net zo fier. Maar dat wordt weer een glitterjurk aan. Dus die jurken, die liggen al zien hier op een zouder. Eigenlijk vergeten zo van dat jet bij je verliezen. En dan komt er toch weer glamour in het leven.
0: En past het nog?
1: Dat zei Teun ook al, de meis van zin als er nog in komt. En ja, ik nog.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel senior al, dus ik zie wel wat meer make-up smaren. Maar ja, nee, het past nog. En het grappig genoeg dacht ik dat ik de hele glamour afschaft hier. Maar ik heb hier weer een gouden squantje in de bie kocht. En ik dacht, ik vind het echt wel leuk.
0: Ja.
1: Het is echt weer het lichte, het grappige. Dat is echt mooi.
2: Ja,
0: ja, want hoe sjust nou de toekomst? Hier is het, krijgt een paar keer gewoon hoor, huisje, boompje, beestje. Dat is net wun. Wel huisje, boompje en beestje, maar net een ben of zo.
1: Nee, nee.
0: Want dat zit er net in.
1: Nee, dat zit er net in. Dat is toch, als het zo lang zo ziek bist, ja, wie het voor u en mij gewoon net een optie om. Ja, Google, ik zou dat niet kennen.
2: Nee.
1: Dus en nu ben ik 43, nu begin ik weer wat op te bloeien. Maar ja, nu heb ik een leeftijd. Dat ik denk, ja, die tijd is geweest, dat schip is weggevaren. Dat, ja. Dat is er van mij gewoon net west.
0: En is dat nog een vertriet, Indy?
1: Ja, dat valt voor mij.
0: Okay.
1: Dat valt voor mij. Ik denk wel dat het. Ja, het had wel een soort gedachte geweest. Van. Had wel eens eerder in mijn leven een punt geweest dat ik dacht. Nou, ik denk no. En dan gebeurde het echt net. En dat wie no extra. En ik denk dat dat mij de jaren. Ik in dat proces van Sassie geweest. En rustig gewoon zijn eigen plakje voelen had.
0: Ja.
1: Dat ik toch omdraai naar. Ik dat weer naar van. Oh, ja. En wat is er dan wel? Een leven met je vorm, Jan, zat het is. Maar dat wat er is, daar leeuw ik heel erg in. En dat je Bernha of net Bernha, ja, ik denk dat er beide keren leidt er een opdracht om het leven, zat te leven, dat het, ja, belangrijk, dat is de ding en dwank is die is belangrijk vies. En dit gaat er net, dit jet er in dit leven net bij.
0: Nee. En wat jet er wel bij?
1: Ja, het ekwessa vallen vol, hè? Mijn hond, nou, dat is ik mijn hart. Ja, dus daar ken ik een heel protte van die moederlijke liefde die ik in mijn haar ook kwiet. Mijn relatie met mijn vriend. Mijn vrienden zijn heel belangrijk voor mij. Ik ga wel in die tijd dat ik weer opstingen koe en weer onder het leven deelnemen koe. Hier ik je vraag meer over wat moet dat dan wezen. Er is maar één ding en dat is verbinding. Denk je het voor mij het hele leven nog? Verbinding in mijn eigen kopje, verbinding in mijn eigen lief. En verbinding bij de meesten om me heen en de meesten die ik moordje. De verbinding zit altijd voorop. En van daaruit beweeg ik me. Dus ik ben nou weer een nieuw toneelstuk ontschreeuwen. En dat je het weer hoeft verbinden bij de meesten werk dat mijn meidje. Bij het publiek wat er aanst weer bij komt. En het verhaal wat verteld wordt.
0: Ja. Dus schreeuwen en presenteren. Zit zelfspielje er ik nog in? Of list het er gewoon maar op? Op onkomen.
1: Ja, dat liet ik erop onkomen. Ik had een regisseur van de nieuwe voorstelling, Bruun Kuit. En die zei, ga je zelf spelen, Ted? Ik zei, ja, die vraag die voelde ik dat die kwam. Maar ja, de energie is nou net beschikbaar daarvoor.
0: Nee.
1: He, dus ik zei net dat dat nog. Ik kreeg dus die glitterjurk, die ik werd al stof. Die is niet eens toch weer in mijn leven kwam. Dus ik zei geen neetje dingen, maar het is, ik weet het net. Dus joh, van nou is de energie zo verdeeld. Uiteindelijk is mijn ding wat ik doe, is communicatie. Ik deel verhalen, dingen. Heb je de omroep, bij op een uurtje ook meestal weer de ruimte om hun verhaal te delen. Dus uiteindelijk gaat het altijd om communicatie, wat ik doe, vanuit mijn hart. Mij wat ik ken. Dat het voor mij echt prettig en haalbaar blijft. En ja, misschien komt er wel weer eens een schiefke bij, geen idee.
0: Nee. Als ik dat zei, jij dan denk, door luistert heel goed naar jezelf. En dat kiest dus ik.
1: Dat kiest leren. Dat kiest echt leren. Dat is toch een van de mooie dingen om het moeilijke. Dat vader die ik denk ik nog meer leefde vanuit de verwachting. Daar wie ik al wel mee bezig van. Ja, oh, ik viel dat wel dat ik dat doe. Maar hoe doe ik dat dan oors? En trouw die jaren van ziek werd. En zo oppel. Oh, dat ik mezelf zo oppelt haar eigenlijk. En echt uit over, ja, oerlibbing kiezen moest van mezelf. Want oors hiek het net oerlibben. Ik moest echt kiezen van wat doe ik met mijn energie en wat kan wel en wat kan net. Ja, dan is dat echt safion in diezelfde. En dan wordt het nog eens versterkt door zijn cranioopleiding. We hebben dus echt in contact komt met je eigen lief, maar ook met je eigen skietnis en hoest in ook als tekst. En waarin ik toch wel ontduts dat ik echt wel een protte dier op basis van wat wordt er van mij verwacht. Maar dat juist voor heel veel een spanning zwaardigen. En nou is het oorsom. Wat wil ik? Wat past bij mij? Waar viel ik me prettig bij? Of waar heb ik me view van on? En daar vanuit kies ik eigenlijk. En een kindje wil ik gewoon heel makkelijk nee zeggen.
0: Ja. Dat is dus ik leer.
1: Ja, nee zitten is echt heel makkelijk voor mij. Wie het net, maar ik ken op alles nee zitten. En dat nee zitten, ja, maar ik moet wel dingen. Denk ik, nee. We moeten echt zo weinig. We denken dat we van alles moeten. Maar nee zitten is zeker voor vrouwen een superkracht.
0: Oké. het zou mooi zijn om daarmee op te houden. Maar ik heb nog één vraag.
2: Nee. Dat eruit, nog één.
0: Ja, nee, deze serie peteert een om mensen die het echt een keerpunt mooi maken hebben in haar leven. Nou, dat is bij mij heel duidelijk. Kerst echt zei ze van, er is een voor en er is een nooit.
1: Ja, ik neem dat een libbesbreuk. Ja, zeker. Ja.

0: Het verhaal van Ted Roosendaal in het Simmerpartier. Geertje de Vries praat met haar over haar lippen voor en na de val, waarbij ze een hassentrauma oproen. De muziek die we draaiden is uitzocht door Ted zelfs. In chronologische volgorde wie dat? Ingelding van Marcel Smit, Rise Up van Andra Day en De Weg door Stef Bos. Nije wieken hebben we een partier met uw oud collega Gerrit de Boer. Voordat we waarom in Friesland kwamen om als journalist te werken bij Omroep Friesland, hier hij al heel wat mee maken. Hij was journalist in oorlogsgebieden in Azië. En hij bedaarde ik in een grauwelig conflict in Indonesië tussen twee volkstammen.
1: En dan stutsen ze dat hele dorp in de brand en iedereen die ze zien komen of die ze vangen kon, die werden vermoord. En er staan holen op pijlen en er staan holen op olifant. En dan treunden ze vaak sigarettenpeuken in de noors. Het weer verschrikkelijk.
0: Journalist Gerrit de Boer. Hij vertelt nije wieken over zijn roezige lippen. En dadelijk snij in oren giet Johan waarom in de tijd in Snijden in Friesland. De tijdmachine bepaalt alle oeren en ieruten hier in 60, zondag, 80 en 90. En de eerste tsienier van 2000 met nijs en muziek van doen. Nog een heel noffelijke snij.
2: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Na je oven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Varaan ze zal vers wel treizen en graag ontmoen.

0: van Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Over op Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden. En de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
13: Hier, moet je opletten.
12: Chocomel?
14: Sloopmelk.
12: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
14: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Schimbergen.
2: Harry Jekkers trad vanmiddag voor de allerlaatste keer op in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Voor oogluisteraars die Harry op het podium gaan missen, heb ik een tip. Vrijdagavond leerde ik op Noordzee Jazz een Amerikaanse artiest kennen, Jon Batiste uit New Orleans. In een koor van 10.000 toeschouwers in de Naalzaal zong ik mee met Batiste's slaapliedje Butterfly. Een bijna magische ervaring. De schoonheid, de troost en de liefde waar we zo naar hunkeren. Je kunt het vinden bij artiesten als Jon Batiste en Harry Jekkers. Ja, welkom bij het oog van deze zondag. Gisteren overleed een vertrouweling van Donald Trump, Lindsey Graham. Victor Pak van EW Magazine duidt de gevolgen van zijn dood. Bij AZC Ter Apel zijn vrijwilligers van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken. Het wordt er te onveilig. Frank van Zessen van de hulporganisatie Migrate is nog wel actief. Hoe houdt hij dit vol? Hikki Jippes, zij vertelt bij ons over de nieuwste oneenigheden tussen de Britse koning Charles, zijn zoon Harry en zijn zus Anne. Anne, moet ik natuurlijk zeggen. En morgen staat Ilana Glazer, een Amerikaanse comedian, in de Meervaart in Amsterdam. Jelle Brumsen, die schrijft voor NRC over cabaret, die vertelt ons en u, oogluisteraar, waarom steeds meer Amerikaanse comedians in Europa en in Nederland optreden. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 12 juli.
3: We bombed the hell out of him last night.
2: President Trump maakt het duidelijk dat Amerika opnieuw bommen heeft gegooid op Iran. En zodra dat gebeurt, is de vraag:
4: is the Strait of Hormuz open or closed?
2: Al wekenlang heeft niemand een duidelijk antwoord.
5: The Strait of Hormuz is open.
6: The Strait of Hormuz closed.
4: It's open.
7: Closed again.
8: Is open.
9: Is closed.
10: Open or closed.
2: Dit doet toch een beetje denken aan het kinderliedje De Wielen van de Bus.
11: Open en dicht, open en dicht, open en dicht.
2: Iran zegt vandaag dat de Straat van Hormuz weer dicht is. En wat zegt Trump?
12: Which is it, Mr. President?
3: It's
12: and how
3: open.
12: Are you?
3: It's open.
2: En dan de Tour de France. Opnieuw won een Nederlander een etappe.
13: Hak door, trek door, beuk door, racht door, sprint door. Mathieu van der Poel.
2: Nog naheigend moest Van der Poel in de hitte direct de pers te woord staan.
14: And clearly you adapted to the heat.
2: Sorry. Even later maakte Van der Poel duidelijk waar hij deze winst aan te danken heeft.
15: Ja, zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour. En die had ik gewoon niet de eerste dagen.
2: Verder met iets heel anders. Het jaarlijkse multiculturele Kwaku-festival in Amsterdam-Zuidoost. Het is weer begonnen.
16: Het heeft te maken met onze roots. Dus dan zie je al je eigen mensen hier.
2: Wat maakt het festival ook populair?
17: De warmte. Het bijeenkomen. Lekker eten, lekker drinken, lekker muziek.
2: Vooral het eten is belangrijk.
18: Dit eten is heerlijk lekker, man.
2: En dus?
17: Nou, dit kan je niet missen, waar je ook bent.
2: Tot slot het WK-voetbal. Vannacht schoot Jude Bellingham Engeland naar de halve finale met 2 doelpunten.
19: Here is Bellingham. Still Jude Bellingham! It's that man again! Jude Bellingham!
2: Jude Bellingham kreeg een staande ovatie en werd ook nog eens toegezongen. Natuurlijk, dat liedje van de Beatles, hey Jude. Paul McCartney had eerst een heel andere naam in zijn hoofd, weten we. Hij wilde een liedje schrijven voor het zoontje van John Lennon, omdat zijn ouders gingen scheiden.
20: I felt a bit sorry for their son. I was thinking about the boy whose name is Julian.
7: I started this idea. Hey, Jules, don't make it bad. It's all going to be okay. You know, it was like a reassurance song.
2: Maar jammer genoeg voor de zoon van Lennon en fijn voor Bellingham werd Jules uiteindelijk toch Jude.
7: And then I came back and worked on the song some more. But I like the name Jude. It's just a name in a song.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
7: And it's all cool.
2: En gaan we naar de krant van morgen. Jan, jij bent aangeschoven. Ja. Ga je gang.
8: De spreidingswet, dat is een splijtswam binnen de SGP. De SGP-fractie in de Tweede Kamer is tegen de wet. Maar bij de SGP-burgemeesters is de meerderheid voor. Blijkt uit een inventarisatie van het ND.
2: Eén burgemeester, Stoop van West-Betuwe, heeft vanwege de kwestie zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Het lijntje werd dunner en brak, zegt hij.
8: Volgens Stoop is het goed dat solidariteit tussen gemeenten...

0: voor een mens. Veel asielzoekers hebben fysieke of psychische problemen.
1: Muziek, dat helpt, schreef Gerard Reven. Dat klopt. Patiënten die bij een heupoperatie naar hun favoriete muziek luisteren hebben minder kans op een delier, staat in het Parool.
0: Bij een delier raken patiënten plotseling erg verward. 1 op de 6 ouderen maakt dat mee na een heupoperatie.
1: Artsonderzoeker Thomas Derven volgde 449 vergelijkbare patiënten van 65+. Liet hen muziek uitkiezen en merkte resultaat. Muziek vermindert de kans op een delier met zo'n 50%.
0: De vervuiler betaalt. Met dat principe in gedachten hing de Europese Unie 20 jaar geleden een prijskaartje aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. En nu komt Brussel met aanpassingen, staat in het FD.
1: Probleem is dat maar 10% van de opbrengst van zulke emissierechten terechtkomt bij de vergroening van de industrie. Dat percentage moet omhoog. In ruil krijgt de industrie meer tijd en ruimte om te verduurzamen.
0: Vervelende passagiers aan boord van een vliegtuig. Volgens senior purser Frederik Wille zijn luidruchtige dronkenlappen heus niet het enige probleem. Dat zegt hij in het AD.
1: Wille kreeg laatst in New York een oudere kloosterzuster in zijn vliegtuig. Zij wilde niet op haar eigen stoel gaan zitten en begon te slaan. Die moest er dus uit.
0: Volgens de purser zijn stille passagiers de grootste bommetjes. Mensen die na 1 drankje ineens heel boos worden. Nederland pleit voor boetes en voor uitwisseling van lijsten met vervelende reizigers.
1: Veel Nederlandse jongeren gaan uit in knokken aan de Belgische kust. In België mag je namelijk drinken vanaf je 16e. Knokke is volgens de Telegraaf de eerste vakantiebestemming zonder ouders.
0: Dat vakantievieren leidt nogal eens tot overlast. En daarom houdt een aantal Nederlandse politieagenten in Knokke een oogje in het zeil.
2: Deze onderwerpen uit.

0: zo op zijn kop zetten met Freedom. De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed op 71-jarige leeftijd, zo werd vandaag bekend. Hoewel eerst fel tegenstander, was hij de laatste jaren een van de trouwste volgelingen van president Trump. En Graham durfde bij momenten ook nog kritisch tegen Trump te zijn. Victor Park, jij bent Amerika-kenner van EW Magazine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij vindt je goed, hè, neem ik aan.
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Hey, de dood van Graham kwam als een verrassing. Zijn medewerkers deelden mee dat hij na een korte en plotse ziekte overleed. Is er inmiddels al iets meer bekend?
1: Ja, dat is echt zojuist bekend geworden dat hij is overleden aan een gescheurde aorta. Dat verklaart ook eigenlijk de plotsheid van zijn overlijden. Hij was natuurlijk 71, wat na de pensioenleeftijd is. Maar voor zover we verder wisten, was hij niet ziek. Hij was nog ontzettend actief. Recent natuurlijk net terug uit Kiev. En reisde eigenlijk ja, de wereld nog rond zoals hij dat altijd deed. En daar is nu natuurlijk plotsklaps een einde aangekomen.
0: Ja, een zeer plots einde. En in ieder geval dit bericht van vanavond haalt sommige complottheorieën die ook alweer zichtbaar werden gelukkig onderuit, hè?
1: Zeker, want er werd druk gespeculeerd over het onverwachte overlijden, omdat hij net in Oekraïne was geweest natuurlijk.
0: Wat voor republikein was deze Lindsey Graham? En onder welke vleugel van de Republikeinse Partij zou je hem scharen, Victor?
1: Ik denk dat hij van gedaante is verwisseld. Als je kijkt naar zijn klassieke carrière. Hij is in 1994 begonnen als congreslid. En in 2002 werd hij senator. Waarin hij echt voor het Amerika stond zoals we dat toen nog kenden. Onder het Amerika van Bush. Dus dat heel erg pro een actieve rol had in de wereld. Dat Amerika zag als de enige en cruciale supermacht op deze planeet. Die ook die rol moest oppakken. Dus internationaal gezien stond hij echt voor een actieve rol van Amerika in de wereld. Dat heeft hij gepropageerd bij het invallen van Irak, van Afghanistan. Maar ook later heeft hij dat altijd vastgehouden, terwijl de Republikeinse Partij toen natuurlijk langzaam aan het schuiven was. Dus toen in 2015 ene Donald Trump kandidaat werd voor het presidentschap, was Graham dat ook. En Graham was de kandidaat die stond voor de klassieke vleugel van de Republikeinse Partij. Dus hij hekelde Trump, die bijvoorbeeld John McCain, een andere belangrijke Republikein. Ja, Trump zei daarvan, dat is geen oorlogsheld, want hij is gevangen genomen in de Vietnamoorlog. Dat vind ik geen held als je gevangen bent genomen. Graham zei daarop dat hij een idioot was, een mafkees, dat hij eigenlijk het landsbestuur niet waard was. En hekelde Trump eigenlijk al die jaren. Maar later ging hij toch draaien.
0: Over het draaien gaan we het zo nog meer hebben. Maar Graham was volop aan het werk. Afgelopen vrijdag was hij nog op bezoek bij Zelensky in Oekraïne. Je zei het al. Dat was ook een belangrijk onderwerp voor hem.
1: Zeker, enorm.
0: Oekraïne uit de wind houden, uit de oorlogswind halen.
1: Nou, steun vooral bieden aan Oekraïne. En ook laten zien dat Amerika aan de zijde staat van Oekraïne. Daar is natuurlijk, zeker in Europa, wordt daar nog wel eens aan getwijfeld als we Trump weer tweets of andere berichten zien plaatsen op sociale media. En Graham heeft het altijd belangrijk gevonden dat Amerika ook op het Europese continent goed vertegenwoordigd is. Hij had een heilig geloof in die zin in de NAVO. Maar dan wel met de voorwaarde dat Europese landen ook daadwerkelijk hun steentje bijdroegen. Maar wel dat als dat dan gebeurde, Amerika dat ook altijd zou blijven doen. Die transatlantische bond, die zag hij. En in die zin is het denk ik ook een klassieke republikein van zijn generatie. Hij is 71 jaar, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij was de eerste van zijn familie die ging studeren. Dus hij heeft die welvaartsgolf van Amerika, die ook in Europa gelijktijdig plaats had, ontzettend gevolgd, geprofiteerd. En dat heeft ook zijn ideologie gevormd in de zin dat Europa en Amerika verbonden waren met elkaar.
0: Graham zou vanochtend in het Amerikaanse tv-programma Meet the Press aanwezig zijn als gast. Hij was overleden, is daar niet. Dan belt Meet the Press vanochtend met president Trump. En die zegt dan het volgende.
2: And you know, he had a unique ability. He was able to deal with Democrats and Republicans. If I had a problem, a real problem, I wouldn't often ask. But if I had a problem with a Democrat, he could work it out. He was a great politician, actually.
0: Hij was aanvankelijk tegenstander van Trump. Dat is hij geweest binnen de Republikeinse Partij. Maar dat is veranderd. Hoe is dat proces verlopen? Dat deze Graham en Trump zo dicht bij elkaar kwamen te staan.
1: Nou, golf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ook Graham's politieke gevoel. Haar scherpe antenne voor weten welke wind waait in Washington D.C. We horen het Trump zeggen. Hij kon een deal sluiten, Graham, met Democraten of Republikeinen. Maar ook uiteindelijk met Trump. Ik zei al, hij had een hekel aan Trump. Omdat hij kritiek had op zijn politieke vriend John McCain. Maar toch zag hij daarna in dat de Republikeinse Partij onder Trump veranderde. En dat wilde Lindsey Graham daar nog een rol in hebben. Dat hij toch wel maatjes moest worden met die man in het Witte Huis. En dat daar koos hij uiteindelijk voor. En dat heeft hem op ontzettend felle kritiek gestaan. Mensen die hem een opportunist vinden. Je zou hem ook een realist kunnen noemen voor het feit dat hij toch richting een president is opgeschoven van wie hij aanvankelijk een hekel had, maar waarvan hij ook zag, ik kan Donald Trump ook mijn kant af en toe opduwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïne.
0: Ja, maar hij was dus invloedrijk. Graham heeft kunnen duwen.
1: Dan heeft Graham daar ontzettend
0: op geduwd. Geef eens voorbeelden van, onder andere Oekraïne.
1: Nou, ik denk dat we zien in bijvoorbeeld de regelingen die nu zijn opgetuigd, dat Amerika nog altijd wel wapens ter beschikking stelt, niet meer voor betaald. Dat doen Europese bondgenoten van Oekraïne. Maar het feit dat die Amerikaanse wapens nog altijd de kant van Oekraïne opgaan, is iets waar Graham altijd voor heeft gepleit. Hij heeft altijd uitgelegd, Amerika, is het klaar dat wij moeten betalen? We kunnen het op dit moment niet betalen. De staatsschuld van Amerika, zei Graham dan, is torenhoog. Dus ook nog die oorlog in Oekraïne of Oekraïne daarbij financieel steunen, dat gaat niet. Maar als er betaald wordt voor die wapens, dan gaan wij ze netjes afleveren in Oekraïne. En dat doen de Europese bondgenoten, die wapens niet zelf kunnen maken. Die betalen ons dan maar voor die wapens die Oekraïne gebruikt. Nou, op dat soort punten, daarnaast ook met de Iran-oorlog,
0: heeft Graham daar een rol in gehad? In Trump Graham was die Iran aanvalt?
1: Ja, Graham was heeft bij veel mensen het oor gehad. Maar Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, had het oor van Graham en heeft ontzettend Graham gebruikt in aanloop naar de Iran-oorlog om boodschappen over de dreiging van Iran uiteindelijk ook in het Witte Huis te bezorgen. En dat is
0: Netanyahu fluistert Graham in, Graham fluistert Trump in.
1: Ja, en dat is een positie die Graham eigenlijk vaker had. Ook voor Europese politici was Graham iemand die ze tegenkwamen bijvoorbeeld op een veiligheidsconferentie van München of bijvoorbeeld bij overleggen van de NAVO. En was waarvan eigenlijk politie dus wereldwijd, dus de Israëlische premier, politie in Europa, wisten dat als je hem een boodschap geeft die hij belangrijk vindt, en dat vindt hij, want hij houdt van Amerika's rol op het wereldtoneel, dan komt hij wel aan in het Witte Huis.
0: Denk jij dat het wegvallen van Lindsey Graham nu gevolgen zal hebben voor de koers van Trump in de wereld? Want met deze Graham valt ook een kritische stem richting Trump weg.
1: Nou, ik denk dat je zal zien dat binnen de Republikeinse Partij deze vacature als het ware heel moeilijk gevuld zal worden. Graham met zijn eigen visie op Amerika's rol in de wereld. Daar is niet zo snel een tweede of derde Republikeinse senator die dat zo goed had, die het adresseboekje had van een Graham. En ik denk dat dat voor, nou ja, bijvoorbeeld rondom Oekraïne, dat het voor Europese landen ingewikkelder zal zijn om bij het bureau van bij het oor van de president te vinden, van Trump te vinden, omdat Graham daarin nogal eens een belangrijke rol speelt. En er is geen echt andere Republikeinse senator die rol zomaar kan overnemen.
0: Dus dat gaan we de komende tijd, moeten we dat zeer afwachten, wat dat betekent voor de positie van Amerika in bijvoorbeeld het conflict Oekraïne.
1: Zeker, dat is echt een kwestie van afwachten en misschien ook even bang zijn voor het feit dat die steun minder wordt.
0: Victor Park, dankjewel, van EW Magazine. Jij sprak met ons over het overlijden van Lindsey Graham, 71-jarige vertrouweling van Donald Trump.

0: Douwe Bob met Summer in Your Eyes. Gisteravond was het opnieuw onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel. Er waren diverse opstootjes. Het was de eerste avond in het aanmeldcentrum zonder de hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die trokken zich vrijdag na onder meer twee steekincidenten terug. Wat zijn de gevolgen van die beslissing van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk? Frank van Zessen hier in de Oogstudio. Jij bent van de hulporganisatie Migrate. Welkom.
1: Ja, klopt.
0: Fijn dat je er bent. Jouw organisatie, mag ik jij zeggen?
1: Ja. Ja.
0: Jouw organisatie werkt als enige hulporganisatie wel door in en rond Ter Apel.
1: Ja.
0: Eerst over die onrust. Wat is het beeld over de incidenten van gisteren?
1: Nou, ik vind zelf dat het heel erg uitvergroot wordt. Zeg maar, ja, er gebeuren wel eens incidenten. Maar je moet ook het complete plaatje zien. Zeg maar, het zijn mensen die sowieso een heel heftig verleden hebben. Veel mensen hebben trauma's. De oversteek om hierheen te komen is super heftig geweest voor die mensen. Dan komen ze hier, is er superveel onzekerheid over de hele procedure. En zitten ze in een sobere opvang.
0: Ja.
1: Met veel mensen in een kleine ruimte op elkaar. En ja, als je die situatie hebt, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja.
0: Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten dus met hun werk vanwege die onveiligheid. Jullie als organisatie Migrate gaan wel door. Waarom?
1: Ja. Nou, wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Ja. Werken jullie veel samen met die andere hulpverleningsorganisaties die dus nu vertrokken zijn? Rode Kruis en Vluchtelingenwerk?
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als wij bijvoorbeeld kwetsbare mensen signaleren waarvan wij denken van oké, deze hebben extra aandacht nodig en deze moeten voorrang hebben om naar binnen te krijgen, dan geven we dat vaak aan bij Vluchtelingenwerk of bij Rode Kruis. Of als er, ja, dus meestal bij Vluchtelingenwerk en als er medische dingen zijn, dan geven we het vaak bij Rode Kruis aan.
0: En wat is dan jullie constatering? Is het onveiliger geworden de afgelopen weken? Afgelopen dagen?
1: Nou ja, het is omdat er meer op het veld gebeurt. Er zijn daar meer mensen die dus moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Rode Kruis is er een vluchtelingenwerk, waardoor het ook wel mensen van binnen aantrekt. En dat wordt steeds groter. Dus er komen steeds meer mensen van binnen. En daardoor is het gewoon heel druk op dat veld. Soms wat niet alleen mensen zijn die wachten om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: En ja, doordat het gewoon heel veel mensen op elkaar zijn, gebeurt er wel eens iets.
0: Ja, ja. Dus het is iets onveiliger geworden?
1: Ja, ik denk niet dat die incidenten abnormaal zijn. Zeg maar, ik denk dat ze normaal gesproken
0: Heb je het uitgelegd?
1: Ja, maar ik bedoel dat ze normaal gesproken ook binnen plaatsvinden. Alleen nu gebeurt het dus wat meer buiten.
0: Ja. Die onveiligheid zou vooral komen door zogenoemde veilige landers. Hè? Jonge mannen die geen kans hebben op asiel. Wat voor gedrag vertoont die groep, de veilige landers?
1: Ik durf daar niet zo'n onderscheid in te maken dat het specifiek om veilige landers gaat. Wat ik me wel kan voorstellen, zoals ik net zei, wat al die mensen hebben mensen die uit zogenaamd veilige landen komen, ook nog hetgene dat ze eigenlijk weinig kans maken in de asielprocedure. Dus dat ze ook eigenlijk helemaal geen toekomstvooruitzichten hebben, geen toekomstperspectief. En ja, dan komt er natuurlijk nog meer onrust. En ja, mensen weten gewoon niet zo goed waar ze heen moeten. En daar komt problematiek bij.
0: Ja. Ja, en constateer je dan dat deze groep om die reden dus ook de grootste oorzaak is van onrust en onveiligheid?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, ik zou dat niet zo hard durven zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik kan niet zo duidelijk aanwijzen van dat zijn die mensen.
0: Die en groep die, of die groep?
1: Ja, nee.
0: Het gaat vooral, waar deze incidenten zich voordoen, het gaat om het voorterrein, het zogeheten voorterrein van het AZC Ter Apel. Het is de plek waar asielzoekers 's nachts moeten slapen als de opvang te vol is.
1: Ja.
0: Hoe beschrijft die plek is, dat voorterrein?
1: Eigenlijk, ja, je hebt de oprit van waar gewoon de hoofdingang is en waar mensen zich ook moeten aanmelden. En daarnaast zit zeg maar een grasveldje met een aantal bomen En daar is eigenlijk verder niks. Daarnaast loopt de grote weg. En ja, er is niet zoveel. Aan de andere kant van de ingang is er nog een plekje met bomen en wat zand waar wat auto's geparkeerd staan. Dat is een beetje...
0: En wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op dat voorterrein? Is dat het COA of is dat de gemeente Ter Apel?
1: Nou, daar is veel over te doen. Het is in principe gemeenteterrein en het COA is daar niet verantwoordelijk voor. Maar het COA is weer wel verantwoordelijk voor de opvang van die mensen. Dus het overlapt elkaar een beetje.
0: Wijzen die twee naar elkaar, de gemeente
1: ja,
0: en het COA?
1: Ja, vaak gebeurt dat wel, ja.
0: Met als gevolg?
1: Ja, met als gevolg dat naar mijn idee veel partijen een beetje hun handen ervan af willen trekken en niet de volledige verantwoordelijkheid ervoor willen nemen.
0: De onveiligheid maakt nu dus dat de Rode Kruis en Vluchtelingenwerk het geen geschikte werkplek meer vinden voor hun vrijwilligers.
1: Ja.
0: En wat zijn dan de gevolgen? Deze vrijwilligers zijn nu vertrokken, jullie zijn er nog wel. Wat zijn nou de gevolgen voor de mensen op het voorterrein, maar ook binnen?
1: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen.
0: Ook vannacht weer?
1: Die mogelijk wel. Die geen voedsel hebben. Die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben. Geen plekken hebben om te slapen ook. En ja, die moeten dan daar gewoon wachten. Dus het is natuurlijk echt een onleefbare situatie.
0: Ja. Dan zijn de problemen in Ter Apel, die duren al heel lang voort.
1: Ja.
0: De oplossing is meer capaciteit in de noodopvang. Zie jij dat de komende weken gebeuren?
1: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat er gewoon meer opvang überhaupt komt. Niet alleen noodopvang, maar gewoon dat het hele systeem meer ruimte krijgt. En dat mensen ook fatsoenlijke opvang krijgen en fatsoenlijke zorg en fatsoenlijke aandacht. Dan zullen die incidenten vanzelf ook weggaan.
0: Ja. En de komende dagen, wat is je verwachting?
1: Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat het juist heel erg wordt en dat er heel veel mensen op straat moeten slapen.
0: Frank van Sessen, jij bent van de hulporganisatie Migrate en jij ligt het toe wat er op het ogenblik gebeurt in Ter Apel. Ik wens je sterkte met je werk.
1: Ja, heel erg bedankt. En fijn dat er nu eindelijk aandacht is voor dit onderwerp, voor deze situatie.
0: Graag gedaan.

0: Dit was echt Defender Benhard met Cristobal Risquesques. Het was een tumultueuze week deze week voor het Britse Koningshuis. De spanningen tussen koning Charles en zijn zoon prins Harry liepen weer hoog op. Over het op het oog een kleinigheid. De Britse media stonden er vol van. De koning werd daarin gesteund door zijn zus, prinses Anne. En wie zal u zeggen? Prinses Anne. Reden voor ons om ons het licht te laten schijnen op deze Engelse royal, Prinses Anne. En Hieke Jippes, oud-correspondent in Londen, die weet er alles van. Welkom, Hieke.
1: Dank je.
0: Als we hier in Nederland zelden iets over haar horen, zegt dat misschien wel over iets over de saaiheid van deze Prinses Anne?
1: Ja, die speelt zich niet meer zo ontzettend in de kaart hier. Wij kennen haar. Wij die wat ouder zijn, kennen haar nog van het feit dat ze in Boekelo, geloof ik, was dat, meedeed als ruiter aan de military.
0: Zo'n paardensportevenement.
1: Ja, paardensportevenement. Want zij is een hele goede ruiter die ook aan de Olympische Spelen voor Engeland heeft deelgenomen.
0: En daarin was ze niet saai. Dan gaan we naar de Britse media van deze week. Die stellen dat ze deze week weer een grote steun was voor koning Charles. Op wat voor manier?
1: Ja, ze een beetje herinterpreteren van de Britse media. Ze is altijd een grote steun voor koning Charles, omdat zij degene is die altijd opkomt draven, die geen kapzones heeft, die niet moeilijk doet, die als er iets ingevuld moet worden van een bezoek, dat altijd daar zal zijn en het competent af zal handelen. Dus wat betreft als steunpilaar van de firm, zoals prins Philip dat altijd noemde, is ze onafvolgbaar.
0: Nou, is er een ruzie tussen vader en zoon, tussen Charles en Harry, bood dat al heel lang niet. Wat is er nou deze week aan de hand geweest?
1: Nou, het is bijna te vermoeiend om te vertellen. Maar het is het bekende patroon dat Harry en Meghan, hoewel ze dus geen lid meer zijn van de koninklijke familie, in Amerika aan hun boterham moeten komen. En die hebben er dus belang bij om voortdurend hun royal connections uit te buiten, publicitair en financieel. En ook om de pot van oneenigheid steeds maar daarin te roeren. Dat was dit keer ook weer het geval. Het kamp Harry liet weten dat hij graag met zijn twee kinderen, die hun grootvader al 4 jaar niet gezien hadden, op vakantie naar Engeland zou komen, waar hij toch zakelijk ook moest zijn voor de Invictus Games. De vraag was of Meghan en de kinderen wel mee konden komen, want hij ging zijn kinderen niet blootstellen aan de paparazzi in Londen die hen ongetwijfeld zouden opwachten, want zijn automatische koninklijke beveiliging was nog steeds niet geregeld. Nou is het irritante daarvan dat hij heeft natuurlijk de koninklijke familie verlaten. Dus het paleis zal het ook wel nalaten om op kosten van de belastingbetaler hun beveiliging in orde te maken. Er is een commissie voor die dat moet beslissen, maar die vindt in ieder geval niet dat als Harry met vakantie komt, dat die automatisch de beveiliging moet krijgen die buitenlandse staatshoofden bijvoorbeeld.
0: En dit leidde dus tot een misverstand.
1: Publiciteit op en neer. Hij mocht in het paleis slapen.
0: En de kleinkinderen hebben opa nu niet gezien deze week.
1: Nou, het blijkt nu dat afgelopen vrijdagmiddag Meghan en de kinderen, ongezien door die paparazzi, in het buitenhuis van Charles in Highgrove, in Gloucestershire, ver buiten Londen, op bezoek zijn geweest en daar een kopje thee hebben gedronken. Daar is geen foto van verschenen.
0: Daar ben ik als gezinsman toch wel weer gerustgesteld over dat opa en kleinkinderen elkaar in ieder geval kunnen zien.
1: Daar zijn wij allemaal heel blij mee. Maar het paleis had van tevoren natuurlijk gewargamed. Ja. Want dat doen ze tegenwoordig. Dat de Sussexes er zeer op uit zouden zijn om hier ook publiciteit over te schrijven. Er is geen foto verschenen. Er is alleen een bulletin geweest van 3 regels dat ze elkaar gezien hebben.
0: En dan gaan we naar Prinses Anne. Want daar gaat het nu om. Te midden van al dit tumult gaat zij morgen op reis naar Oost-Azië om de banden met Zuid-Korea en Thailand aan te halen. Wat zegt dat over haar, dat ze zo diplomatiek wordt ingezet in dit, door dit koningshuis en door Charles?
1: Dat wordt ze al jaren. Je kunt haar zien als een soort werkbij binnen het koninklijke bestel. Zij heeft een hele nuchtere dispositie. Al die nonsens met de Sussexes, daar moet ze ook helemaal niets van hebben. Zij heeft zoiets van, wij zijn in deze rol geboren, we hebben een opdracht en je hoort gewoon je werk te doen en geen kapzones. En mensen die wel kapzones hebben, die wil ze nogal krachtig toespreken soms.
0: Ja, en wat is haar karakter verder dan?
1: Haar karakter is zo dat prins Philip altijd zei dat hij liever haar als zoon, als troonopvolgerzoon had gehad dan die vage Charles die met planten praatte en steeds maar aarzelde of hij nou wel of niet Camilla ten huwelijk moest vragen.
0: Ja. Nou heeft het Britse koningshuis wordt al jarenlang geplaagd door schandalen, familievetes en gedoe. Heeft prinses Anne nou nooit een slechte pers gehad door jouw zogenoemde paparazzi?
1: Ze heeft een hele goede pers gehad, helemaal in het begin van haar huwelijk, ergens in de jaren 70. Toen ze met haar eerste echtgenoot terugkwam van een of ander partijtje in Centraal Londen, vlak voor Buckingham Palace, in haar koninklijke limousine overvallen door een schizofrene man die twee vuurwapens bij zich had en die haar probeerde uit haar auto te trekken. En de bedoeling was dat hij wilde haar geboeid meenemen, los geld voor haar vragen, 2 miljoen in biljetten van 5 pond. Dus heel veel. En die moest de Queen zelf dan naar een vliegtuig gaan brengen op Heathrow, wat naar Zwitserland zou vliegen. Dus
0: welk jaar is dit gebeurd?
1: 74, geloof ik. Dus prinses Anne was jong en mooi, net getrouwd. Zaten achter in die limousine met een hofdame, een chauffeur en één beveiliger. Want dat was toen nog in die tijden. Op de Mol is dit gebeurd. Die man reed die autoklem. En die is meteen, toen de beveiliger uitstapte, de chauffeur protesteerde, die is meteen gaan schieten. Dus die heeft iedereen die ook maar bewoog, daar heeft hij opgeschoten. Portier.
0: Zijn doden bij gevallen?
1: Nee, maar wel mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Hij is tenslotte wat helemaal.
0: Wat zegt dat over Anne?
1: Nou, wat in haar karakter, dat typeert haar karakter helemaal. Haar man hield haar dus vast om haar middel achterin die auto. Die man riep maar steeds: kom eruit, kom eruit. Zij zei al bloody don't. Bekijk het maar, ik doe het niet. Op en neer getrek. En ze is tenslotte met een achterwaarts koprol waarbij ze haar jurk spleet uit die auto gevallen. Die man rende om de auto heen. Zij sprong weer in. Kortom, gedoe.
0: Een ferme dame.
1: Een hele stevige dame die uiteindelijk hier goed is uitgekomen. Want toen er inmiddels een bokser was die de aanvaller op zijn kop sloeg en een paar politiemensen ook ter plekke waren, toen zei ze tegen hem, nou, nu is je kans op de been. Nee, wat heeft hij gedaan? Toen is hij vervolgens overweldigd.
0: Dit is een kleine schets van het karakter van Prinses Anne, de vrouw die toch een beetje Prins Charles of Koning Charles steunt in al die conflicten in de familie. Het geeft een beetje een inkijkje in hoe die familie werkt en ook in de persoon van Prins Anne. Dankjewel, Hieke Jeppes.
1: Graag gedaan.

0: Niet de sterkste.
1: Hanna May met Waterdicht. Morgen staat de Amerikaanse comedian Ilana Glazer in de Meervaart in Amsterdam als onderdeel van haar Europese tour. Glazer werd bekend door de satirische serie Broad City, speelde op Broadway en is inmiddels in Amerika een personality op social media. Meer dan 1,5 miljoen volgers op Instagram wereldwijd. Jelle Brumsen, jij bent hier. Welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft over cabaret en theater voor NRC. Ja. Hoe zou jij Ilana Glazer typeren, deze comedian die morgen in de Meervaart staat?
2: Ja, in een zekere zin is het best wel een klassieke Amerikaanse stand-up comedian, zou ik zeggen. Dus ze heeft een soort van palet wat je best wel vaak ziet. Dus een eigen podcast, ze heeft een eigen comedy-serie gehad. Je zei Broadway, ze heeft volgens mij een musical geproduceerd ook. Het is heel erg een soort van klassieke stand-up. Hoe wij Amerikaanse stand-up comedy denk ik zien. Dus okay. Een microfoon, een kruk, een podium en dat is het.
1: Zullen we een fragmentje van haar laten horen uit een van haar oudere programma's? Ilana Glazer.
3: Man, homophobia is the lamest, most transparent form of hate I can think of. When someone's homophobic, they're just admitting they think about gay shit all the time. Homophobia is like when someone farts and immediately blames it on someone else. But we all know that he who smelt it is curious about hooking up with another dude, and that is fine.
1: Homophobia. En homofobie is dus een onderwerp voor haar.
2: Ja, ik denk dat je wat je bij haar ziet, is dat toch dat soort zaken, wat natuurlijk. Ik denk in zekere zin heel goed is hoor, om te noemen op een podium. Maar toch een soort van allerlei identiteitskwesties, wat heel breed. Dat toch ook wel op het podium wordt gebracht. Ook, ik geloof zeker in dat daar ook goede intenties achter zitten. Maar het is denk ik ook wel een soort, ook een soort commercieel ding, denk ik. Omdat,
1: dit thema,
2: ja,
1: homofobie, dat is een commercieel thema voor een Amerikaanse comedian.
2: Nou, niet alleen, dat, zo klinkt het wat ruw misschien op die manier. Maar toch dat soort thema's vanuit een goed hart. Hè, dat wil ik gelijk geloven, denk ik ook dat wel werkt.
1: Glazer is niet de enige Amerikaanse comedian die naar Europa en naar Nederland trekt. Doen er meer. Wat maakt optreden in Europa voor deze comedians zo interessant?
2: Als je cynisch bent, zou ik willen zeggen. Geld, onder andere zeker. Ik denk dat het zeker gewoon een financiële prikkel heeft om te beginnen. En ook de wetenschap dat er publiek is. Dat er fans zijn. En dat komt denk ik weer heel erg door de soort van infrastructuur die de laatste 10 jaar om comedians heen die ze om zichzelf heen hebben gebouwd, vaak ook met sociale media als toch wel een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zijn deze comedians nou in Europa, kunnen die zich een vrijere manier van uiten permitteren dan in Amerika? Kunnen ze Trump hier wat meer kritiseren dan ze in Amerika zouden doen? Of maken ze dezelfde show als die ze in de States maken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, je bent natuurlijk geneigd. We hebben ook voorbeelden gezien van in Amerika late night hosts. Soort van gecanceld is vanuit het Witte Huis. Dus, maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn nog niet voorbeelden van podium optredens waarbij Trump zelf, zoals hij laatst met de rode kaart heeft gedaan, zeg maar, heeft ingegrepen. Dus er zijn geen aanwijzingen dat ze echt in Europa echt iets anders doen dan in eigen land zelf.
1: Heeft Nederland een publiek? Heeft Europa een publiek voor deze Amerikaanse comedians?
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het grote verschil is met, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Dat sociale media heeft heel erg. Het is reclame voor artiesten, maar het is ook een soort. Een soort marktonderzoek. Je kan heel direct zien van. In Nederland bijvoorbeeld heb ik op deze plek. Zoveel volgers, zoveel mensen bekijken mijn filmpjes of zoveel mensen beluisteren mijn podcast. En dat is toch dan een. een reden om naar zo'n plek toe te gaan. Dus ik denk dat de reden dat mevrouw Glaser morgen in Amsterdam staat, is denk ik dat ze weet, ik kan hier de Meervaart, want daar staat ze in Amsterdam, kan ik min of meer uitverkopen.
1: Min of meer uitverkopen, ja. Ja, er zijn nog maar enkele tientallen plekken. En mensen hebben dus ook behoefte aan dit soort Amerikaans entertainment in Amsterdam.
2: Ja, ja, inderdaad, klaarblijkelijk. En ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het in jouw kring zit. Ik denk dat de meeste bezoekers, misschien zijn die ook onderdeel van jouw kring overigens, maar ik denk dat de meeste bezoekers toch ja, Amerikaanse Nederlanders zijn, expats, mensen met Amerikaanse roots, Engelse. Ja. Ik denk dat, ik heb geen onderzoek ernaar gedaan, maar ik denk dat het aantal Nederlanders in de zaal toch eigenlijk wel beperkt is. Het aantal een hier opgegroeide Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat je, Jelle Brumsen, dat je vertelde over Ilana Glaser, die morgen in de Meervaart staat, Amerikaanse comedian. Dit was het oog voor deze zaterdagavond, deze zondagavond. Ik was blij om hier te zitten en morgen zit op deze stoel Chris Keijne. Goeienacht voor jullie allemaal.
0: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
1: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers.
6: Aan tafel.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
6: Aan tafel.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Friesland non-stop.
17: De best.

0: De Scion binnen trilt.
1: Kan je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: fjouwer meisken die haar een partner verlenen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
1: We waren toch wel echt maar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
0: Dit week in Friesland ook, Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als tot iets hier bent.
5: Hé, wacht
0: eens. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koersstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsday, die mogelijk was. Tige dank, Friesland boppen!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.